0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor...

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alle...

discipline.

0: na visie aan de moro. Omdat dat computerschrijven volgt een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je noemt maar die anoniem dat je te kies maar voor dat visie. Nu een gestelde gerust op
1: 107.9 maakt.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar gingen heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp, mensen zonder woningen, allerlei zaken. We deden verslag samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio, want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima, we kunnen wat tra. Situatie waar, wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad, we kunnen wat tra. Situatie waar, wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad.

0: beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaneng, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins. Aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoort aanvragen, PSA aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal, helemaal.
0: Zo, want ja, die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen. Want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan een mijn brothers en mijn sisas die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden of oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken en een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja, heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn brothers en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Het is dus warm, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd. Zo.
2: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een. We mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een stukje willen vertellen over dit
0: mooie
2: project.
0: Dan moet ik hem vragen om assistentie, man. Want nu waren we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
0: Oké, dat gaan we doen.
2: Ja.
0: Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

0: Nou, kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ik zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar.
1: Oké. Ja. Nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
0: Ja.
1: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
0: Nee, dan krijg ik problemen.
1: Dat dacht ik al, dan gaat Kwaku niet door.
0: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... Maar dat werkt ook niet, want ik ben en ik blijf een Suriname. Die gaat voor Suriname.
1: Oké. Ja. Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
0: Nee, normaal. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
1: Oké, vertel.
0: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk, ik mocht voor onze huidige president, mocht ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan en mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor hem.
1: Wat?
0: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloof. En daar is het een beetje gaan...
1: Borrelen.
0: Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
1: Zo.
0: En tijdens ik bezig was... heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
1: Zo.
0: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En in ieder geval vond het een mooi project.
1: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken.
0: Ja.
1: Met name de ondernemers
0: ze
1: ook.
0: Ze staan open, ja.
1: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
2: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Ja. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
0: Soms meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi, want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan, dan worden dat die triggers.
2: Dan let je niet meer op functies.
0: Precies, en ja. Dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen, ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers, want u doet het voor haar en al de collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan, dank u wel. Echt
2: ja. Nou, precies zoals Patrick het zei, dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan, Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan een kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief, Ten voordele van Suriname ben ik ervoor te vinden.
1: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
2: Yeah.
1: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, opening van de consulaat. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
2: Precies.
1: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar. Dus dat is een goede zaak.
2: Zeker.
1: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is. Dat vinden we goed. Goed idee.
0: Er waait een nieuwe wind.
1: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. Ja. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ja, ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
1: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Okay. Bijvoorbeeld awara, podosiri, Madame Jeannette. Mopee, jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
1: Zo.
3: Ja.
1: U noemde iets aan het begin, dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat.
1: Gelato.
3: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
1: Oh.
3: Ja.
1: Dat is mooi.
3: Ja.
1: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
2: Staan jullie ook bij Wakapas?
3: Ja, klopt.
2: Ah ja, klopt. Daar ben ik er geweest.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten. Oh, okay.
3: En het bedrijf heet Padre Nostro.
1: Padre Nostro.
3: Ja,
1: het klinkt Italiaans.
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
1: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
1: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst, podosiri.
3: Podosiri.
1: Awara.
3: Zuurzak. Ja.
1: Yo, dat is...
3: De meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
1: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
0: Ja, ik heb contact.
1: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
0: Zal ik het even
1: open? Helemaal.
0: Ja, open ja.
1: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
0: Even kijken. Ik heb hem aangeklikt bij jullie.
1: Dan moet hij binnen zijn.
0: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
1: Ja.
0: Ja, goedemorgen. Ik ga je nog een keer proberen.
1: Wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
0: Op speaker, oké.
1: En voor je microfoon houden.
4: Dat zou ook werken.
1: Dat kan wel ook.
0: Hoort u mij?
5: Ik hoor u heel goed.
1: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
5: Geweldig. Goedemorgen van hieruit.
1: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
5: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wind.
1: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
5: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier op die Odi Dapi aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
2: Odi Odi Sisa.
5: Mijn body was with Odisisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
2: Ja.
5: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling. Het gaat om innovatie. Het gaat om ondernemerschap. Het gaat om wijkontwikkeling. En totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kon presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
1: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
2: Ja.
1: Dit is uniek.
2: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
1: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
5: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
1: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
5: Ja? Ik zal het zondag nog niet zijn.
1: Okay.
5: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richards en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
1: Okay.
5: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
1: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Estranaman all over the world?
5: Ja, Oma. Ik denk dat Milonde.
0: Nee.
5: Milonde, echt Milonde. Furo. En ik hoop dat de Wajunu een occasie voor samen naar het ding ook kan bouwen een betere Sranang. We kunnen ook de buurt is aan opbouwen. Opbouwen, pand buiten. Opbouwen, alle de volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, de stichting nog kiezen met die occasie voor renoveer en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe, dat je op me kon reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aan dat we naar dat zee gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En wanneer je naar Sanato, wat we doen, travasi. Dus reiken jullie ons de hand met together, ook ons zit Sranang. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mi logo.
1: Gratis.
5: Misas petis condre bon.
1: Zo.
0: Mooi, hè?
1: Mooi. Ulobito, ulobito.
0: We wachten, tapie.
1: Ja.
5: Graag
1: dank je,
5: meneer
1: Doro. Goed zo. Heel mooi, heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
0: Zeker.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Frisse wind.
5: Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gaan.
5: Dank u wel. Ik ga het ook in het Sanaan zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Riebera. Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammoni dat hij ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. We gaan stel de seran aan praten naar de sisa naar de trasie gerust. Dat gaat vast van aan wakker naar de heer op een fasie. Een politiek systeem voor wat familie naar de matina visie aan de moro. Omdat de computers even volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoneem dat je tekens maar pot afvissie. Nu wordt gesteld in gerust te voeten in de regering die ze en zeker onder minister die stond, ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die hebben noto. We pot de noto naar visie en dan wordt begin noto en kies aan vast aandacht. Maar alles maar heb je prioriteit naar de regering die zie. Dus de afrede dat is maar nog in Amerika die hebben van noto. Eerst is het op een veld dat is maar die hebben van noto. Ik kies aan occasie die kan komen met Donna Madeliefjestraat nummer 34 stichting Volkshuisvesting. Dan maken we deze even los de probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat is woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. PWO bouw naar Voorburg 150 osso toe. Dus na Bafayari die ze dan, we hebben ongeveer 300 osso voor sociale zaken zien, 300 osso voor een totale regering. Dan gaat dat dan beginnen met een beetje. Dan gaat ze een moestdoelijke regering voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Grantangi hoor. En succes met alles wat je doet. Dank u wel.
5: Ja, hartelijk dank. Ja,
1: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
0: Ja, he, de Surinamers. Dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
0: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
0: Minister, ik spreek u straks weer.
1: Ja.
5: Graag
1: gedaan. Ja,
3: groetjes.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panka.
0: Ja,
1: de
0: presentator. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling
2: ja,
1: van 18 juli?
2: 18 juli, dus we hebben 12 juli deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. Te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterren. Apratisa we shiitaks ma etak. Disna voor een andere partij, disna voor een andere etnische groep. Als aan dat niet broken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur, zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezing een dag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie, en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken, aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden, maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. En enige zijn zei wanneer iemand beter. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, ja, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
1: Mooi.
2: Dus dat is de kern.
1: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
2: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
1: Mooi.
2: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
1: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
2: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem en zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
1: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven, Surinamer die vaak over Suriname praat.
0: Grote Suriname.
1: Ja, grote, ja, oh, zeg ja, het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten, broem, broem, broem, Ariskong, die Ayeratori.
0: Adoro, adoro.
1: Dus adoro. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
4: Dankjewel, ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
2: Dat klopt.
4: Kijk zo, dan heb ik het. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent
2: Roselien Daan.
4: Roselien Daan.
3: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
4: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag.
2: Ja.
4: Als ik mensen hoor praten. Oh, moet ik dichter bij de microfoon?
1: Ja, ja, ja, graag.
4: Oké. Okay. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de Hoofddorp, mm-hmm, en terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
2: Mensen ophalen?
4: Nee, informatie ophalen, mm-hmm, die dag bij die.
2: Ik denk dat het even over de onderminister.
0: Ja,
2: de onderminister.
1: Oh, dat was de onderminister aan de telefoon.
4: Oh nee, ik hoorde u dat net zeggen.
1: Net.
4: U betoog net.
2: Om de belezingen dan.
4: Ja.
2: Om die informatie tot zich nemen.
4: Ja, en het terugbrengen naar de gemeente.
2: Ja. Inderdaad.
4: Dat heb ik u horen zeggen.
2: Klopt.
4: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want mm-hmm, ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens weer van, kunnen we ook die hele, die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
2: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
4: Ja.
2: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen, dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
0: Amba, ik ga u
4: Ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten.
2: Mm-hmm.
4: En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
2: Absoluut.
4: Waardoor ik, als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer,
2: heel goed,
4: zeg maar, inzicht krijgen.
2: Zeker.
4: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van een etniciteit, los van religie of wat dan ook. We zijn er gewoon en we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was, zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte.
0: Wat is er weer?
4: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
2: Ja.
4: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
0: Dat van meneer Koolhaar.
2: Ja.
4: Bijvoorbeeld.
2: Dat is de bedoeling.
4: Ja.
2: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
1: kijken naar het verleden,
2: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai. Dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag, maar er is geen sprake van stilstaan. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen. En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
4: Ja.
2: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt.
4: Ja.
2: Ik mag prijs geven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor een consulaire diensten. Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
1: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panka. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
2: Ja,
1: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen op bezoek.
4: Voor mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panka.
0: Ook voor mij.
1: Oké, goed zo. Meneer Panka, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
6: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Godfried, meneer
1: Van Gom, Norman, ja.
0: Norman.
6: Meneer Ricard en meneer Norman.
1: Ja.
6: En natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
7: Goedemiddag.
2: Middag.
4: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur en de consul-generaal. En soms in sommige nare tijden, dan waren ze niet. Het is on speaking terms. Ja. Maar ik hoor hier een chemistry.
1: Ja, oké. Okay. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
0: Een nieuwe wind.
6: Ja. Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterdichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... En als jullie ons niet opzoeken, zoeken we jullie wel op.
4: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
1: Meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
6: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemer. Die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
1: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, wat zeg je hiervan?
0: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. Hm. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund. Elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
4: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden. Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kortvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
0: Maar dat we toch een platform krijgen.
4: Juist,
0: we kunnen
4: juist.
0: Gaan. Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
4: Ja, okay.
0: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens, dus ik voelde gewoon de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
4: Ja, en het is nog steeds zo.
1: Okay.
4: Dus het is misschien
0: maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
1: Okay.
0: Dus ik maar denk dat wij misschien daarover... Ja.
1: Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
0: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
1: Dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
6: Als ik het even wat van mag zeggen.
1: Ja?
6: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers, dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin. En ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
1: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
6: Ja, natuurlijk.
4: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
6: Ik kijk er naar uit. En we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En
0: Het is onze Rosa Lamba.
6: Ja. Je begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonder de.
4: Okay. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
6: Ja, toch wel. Kalmte zal je redden.
1: Oké. Lukt het om nou de 3 minuten, Jurgen Rijman, is niet te doen. Maar dank u wel, hoor, ambassadeur. En succes, we zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
4: Ja, ambassadeur, ik groet u ook, hè.
6: Ja.
4: We zien elkaar graag.
1: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dat zo hoort?
2: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kortvriend, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus op vooruitgang.
4: Oké, mooi.
2: Ja.
4: Ik ben blij bij dit geluid.
1: Heel goed.
2: Ja.
1: In de tussentijd hebben we Patrick. Patrick heeft contact met
0: Jurgen. Meneer Rijman.
1: Is dat waar?
0: Ja, je bent in de uitzending, Jurgen.
8: Goedemiddag, lieve mensen.
4: Goedemiddag, lieve Jurgen.
1: Jurgen is gewend om snel te praten, omdat we 1 minuut hebben, 1,5 minuut. Gaat het lukken? Of zou anders willen bellen we je terug, hoor, na 4 uur?
8: Het kan ook wat je wil. Alles mag. We kunnen na 4 uur bellen.
4: Bel hem na 4 uur nog.
1: Ja, want hij praat snel. Hij kan het wel.
4: Jurgen is slow.
1: Na 4 uur.
0: Hij is later.
1: We spreken elkaar straks. na het nieuws, want we hebben nog meer te vertellen. Want straks gaan we misschien de luisteraars ook erbij betrekken. Wat horen ze hier? Wat voelen ze? Ja. Dat is ook goed. En jongen, ik lust al een ijsje van u daar, man. Ja, ze komen met een speciaal concept.
4: Waarom weer niet op de ijs?
1: Nee, ze is pas gearriveerd.
3: Ik ben net vanmorgen aangekomen.
1: We gaan naar het nieuws.
3: Morgen.
1: We gaan naar het nieuws en zijn straks bij u terug, luisteraars. Blijft u afgestemd.
0: Broer, dan ben ik zo naar het nieuws.

0: hoort u mij?
1: Ik hoor u heel goed.
2: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
1: Goedemorgen van hieruit.
2: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
1: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wind.
2: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wind, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
1: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laten we alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
3: Odi, odi, Sisa.
1: Mijn body was sweet, odi, Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
3: Ja.
1: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
2: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
3: Ja.
2: Dit is uniek.
3: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
2: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
1: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
2: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
1: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
2: Okay.
1: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at de back-office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
2: Okay.
1: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
2: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alanis Ranaman all over the world?
1: Ja, oma. Ik denk dat Milobde.
0: Nee.
1: Milobde. Echt Milobde. Furo. En mijn hoofd dat de Wajunu a Okasi. Voor samen naar het ding. Ook een bouw. Een betere Sranang. Ik ook een look de biert is aan Ubou. Ubou. Van buiten. Ubou. Aladdin Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting. Als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar. Maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies voor mij die occasie voor renoveren en voor Tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe, dat je hebt om te reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aftak dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan als een naartoe hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand met together hoe kon zit Sranang. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
2: Graag gedaan. Zo.
0: Mooi, hè?
2: Heel mooi. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
0: Zeker.
2: Ja. Oké.
0: Okay. Frisse wind.
1: Mag ik nog wat zeggen?
2: Gaat u gaan.
1: Dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Riebergen. Bij een president en een vice-president. To een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat we een woningbouwfonds installeren. En we een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat je ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. We gaan stel de seran aan braden aan de sisan aan trasie gerust. Dat gaat vast van aan wakken aan wakken. Systeem voor het familie naar visie aan het demoren. Omdat de computer schrijft een volg systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie aan het neem dat je te kies maar voor de visie. Nu een gestelde gerust. 107.9 Mark Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar gingen heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoort u mij?
3: Ik hoor u heel goed.
4: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
3: Goedemorgen van hieruit.
4: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
3: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
4: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
3: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier om die Odidapi aan. Aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
5: Odi Sisa.
3: Mijn body was sweet Odyssisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
5: Ja.
3: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
4: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
5: Ja.
4: Dit is uniek.
5: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
4: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
3: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan. Het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen.

0: ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
1: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
0: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
1: Okay.
0: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at de back office vanuit Suriname beschikbaar met een team. Om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
1: Okay.
0: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
1: Wilt u iets in het Surinaam zeggen tegen Alan Estranaman all over the world?
0: Ja, Uma. Ik denk dat Milobdeng.
2: Nee.
0: Milobdeng, echt Milobdeng. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu a okasi voor samen naar het ding, u kan bouwen aan betere Sranang. Miko Goluku de biert is aan Ubou. Ubou, pand buiten. Ubou, Aladdin Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies om die occasie voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we kon, dat we actie aandacht ook toe, dat je moet reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aftak dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe we leren dan naar z'n naartoe, hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, net together, hoe kon zit z'n. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mi lobo.
1: Gratang, gratang.
0: Mi sa spetis kondre bo.
1: Zo.
2: Mooi, hè?
1: Mooi. Ulobito.
2: We wachten tapie.
1: Ja.
0: Grand
1: Tangi
0: Medoro.
1: Oké. Goed zo. Heel mooi, heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
2: Zeker.
1: Ja. Oké.
2: Frisse
0: wind. Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gang.
0: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. Hoe ben je naar een gebied Riberen? Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat je ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. We stellen de Sranang Braden en Sisa Natrasi gerust. Dat gaat vast van een wakker naar een heel opofasie. Een politiek systeem voor het familie naar een matina visie aan de moro. Omdat de computers reveen een volg systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoneem dat je te kies maar pot afvisie. Nu wordt gesteld in gerust voor tegen de regering die ze en zeker onder minister die stond, ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abi noto, we pot de noto na visie en amoro begin noto, ik kies haar vast aandacht. Maar alles maar heb je prioriteit naar de regering die zie. Dus de afvrede dat is maar ook in aanmerking die hebben van nodig. Even de sitapafel dat is maar die hebben van nodig. Nee, ik is aan occasie de kakami mis Donna Madeliefjestraat nummer 34 stichting Volkshuisvesting. Dan mangen de schrijven los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat we woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. pay wo bouw na voorburg 150 osso toe. Dus na bafa

0: in die Sidaan, we hebben ongeveer 300 osso voor sociale zaken zien, 300 osso voor een totale regering. Dan gaan dat dan begin met een beetje, dan gaan ze een moestdoelijke regering voor los aan woning nood naar Sranaan op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Krantang, hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank. Ja,
1: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
2: Minister, ik spreek je straks weer.
1: Ja.
0: Graag
1: gedaan. Ja,
3: groetjes.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja,
1: de
2: presentator. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp. Mensen zonder woningen. Allerlei zaken. We deden verslag. Samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio. Want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima. We kunnen wat traag. Situatie waar. Wauw, Iggy Maxima. Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad. Want ze is hier. Mevrouw Roseline Daan, in afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoort aanvragen, PSA aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets, maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal.
0: Zo, want ja. Die heeft iets anders bedacht, waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen, want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan een mijn brothers en mijn sisters die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden, oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Het is te zwaar, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd. Zo.
2: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een stukje willen vertellen over dit mooie project.
0: Dan moet ik hem vragen om assistentie. Maar, want nu waren we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
0: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi. Maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ze zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar...
0: Oké, Nu verstaan. Nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
2: Ja.
0: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
2: Nee, dat krijg je problemen.
0: Dan gaat Kwaku niet door.
2: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... maar dat wil ik ook niet, want ik ben en blijf een Suriname aan die gaat voor Suriname.
0: Oké, ja. Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
2: Nee, Norman. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
0: Oké, vertel.
2: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk... Ik mocht voor onze huidige president mocht ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan. En mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor hem.
0: Wat?
2: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloofd. En daar is het een beetje gaan...
0: Borrelen.
2: Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
0: Zo.
2: En tijdens ik bezig was... heb ik aan deze geweldige mensen bijgekregen.
0: Zo.
2: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En ieder vond het een mooi project.
0: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken, ja. Met name de ondernemers ook.
2: Ze staan open, ja.
0: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
1: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Ja. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
2: Soms meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi. Want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat die trekken.
1: Dan let je niet meer op functies.
2: Precies. En ja, dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en al de collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt wel.
1: Ja. Nou, precies zoals Patrick het zegt. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
0: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
1: Ja.
0: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, opening van de consulaat. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
1: Precies.
0: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar. Dus dat is een goede zaak.
1: Zeker.
0: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is.
1: Ja.
0: Dat vinden we goed. Goed idee.
2: Er waait een nieuwe wind.
0: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. Ja. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ja, ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
0: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Okay. Bijvoorbeeld awara, podosiri, Madame Jeannette. Mopee, jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
0: Zo.
3: Ja.
0: U noemde iets aan het begin dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat.
0: Gelato.
3: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
0: Oh.
3: Ja.
0: Dat is mooi.
3: Ja.
0: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
1: Staan jullie ook bij Wakapassi?
3: Ja, klopt.
1: Ah ja, klopt. Daar ben ik er geweest.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten.
3: Want, en het bedrijf heet Padre Nostro.
0: Padre Nostro.
3: Ja,
0: het klinkt Italiaans.
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
0: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
0: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst... Nou, podosiri.
3: Podosiri. Awara. Zuurzak. Ja.
0: Jo, dat is...
3: De meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ice cream.
0: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
2: Ja, ik heb contact.
0: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
2: Zal ik het even
0: open? Helemaal.
2: Ja, open ja.
0: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
2: Even kijken, ik heb hem aangeklikt bij jullie.
0: Dan moet hij binnen zijn.
2: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
0: Ja.
2: Ja, goedemorgen. Ik ga u nog een keer proberen.
0: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
2: Op speaker, oké. Okay.
0: En voor je microfoon houden.
4: Dat
0: kan wel ook.
2: Hoort u mij?
4: Ik hoor u heel goed.
0: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
4: Goedemorgen van hieruit.
0: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
4: U u spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
0: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
4: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze Sranam Bradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
1: Odi odi sisa.
4: Mijn body was with odi sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
1: Ja.
4: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
0: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
1: Ja.
0: Dit is uniek.
1: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
0: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
4: Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken, om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen en dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
0: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
4: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
0: Okay.
4: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richards en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
0: Okay.
4: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
0: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen alle Nesteranaman all over the world?
4: Ja, oma. Nee, ik denk dat Milonde.
2: Nee.
4: Milonde, echt Milonde. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu een occasie voor samen naar het ding om te bouwen een betere Sranang. We kunnen ook de buurt is aan opbouwen. Pond buiten. Opbouw Aladdin Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies met die occasie voor renoveer en voor Tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een kondiwekon, dat we actie aandacht ook toe, dat je op me kon reorganiseren de buurt. Dus maar voor dat we hier recht toe, dat we morgen betere leefomgeving. Dus kon je op een oorzaak dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe we leren dan naar z'n naartoe, hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, net together.
0: Ook
4: een
0: zit eraan.
4: Dat
0: nam
4: je oproep. En ik
0: eindig
4: weer door te zeggen:
0: Milobo. Graag
4: dan
0: je. Zo. Mooi, hè? Hoe lobby toe?
2: Hoe lobby toe? We wachten. We wachten, tapi.
0: Ja.
4: Graag dan je,
0: Mendoro. Goed zo. Heel mooi, heel mooi. Er waait een nieuwe wind, man. In Suriname, als ik dit zo hoor. Ja. Oké.
2: Okay.
4: Mag ik nog wat zeggen?
0: Gaat u gaan.
4: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. Hoe ben je naar een gebied Riberen? Bij een president en een vice-president toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling DC. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Na een ammonie dat hij ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. We was stelde ze aan een brader naar een sisa naar trasie gerust. Dan gaan we vast van een wakker naar een heri opofasie. Een politiek systeem voor pot familie naar een matina visie aan de moro. Omdat de computers reveen volgt een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoneem dat je tekies maar pot afvisie. Mijn wangestelde gerust te voeten in de regering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die heb je nooit toe. We pot de nooit toe naar visie en dan moro begin nooit toe. Ik kies haar vast aandacht. Maar alles maar heb je prioriteit naar de regering die zie. Dus de afrede dat is maar nog in aanmerking die heb je van nodig. Even de sitapafeld dat is maar die heb je van nodig. Nee, ik kies haar occasie. Ik ga kamen met Donna Madeliefje straat nummer 34 stichting Volkshuisvesting. Dan maken we deze revel was dit probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kouda, komen wij naar. Bij woonbouw naar Voorburg 150 of zo toe. Dus na Bafayari die ze dan, hoe heb je ongeveer 300 of zo voor sociale zaken zien, 300 of zo voor een totale regering. Dan gaat dat dan ook niet meer kwam bijzien. Dan gaat ze een moestdoelijk regering voor los aan woning nood naar Sana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
0: Heel mooi. Grantangi hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
4: Ja, hartelijk dank. Hai,
0: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, he, de Surinaams... dat is mijn doel.
0: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
0: Ja.
2: Minister, ik spreek u straks weer.
0: Ja.
4: Graag
0: dan. Oké.
1: Groetjes.
4: Groetjes.
0: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja,
0: de
2: presentator. Ook op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
0: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling van 18 juli?
1: 18 juli, dus we hebben 12 juli deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterren. Apratisa weshi taksma etak. Disna fuantra partij, nosa disna fuantra etnische groep. Asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsie. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort. Of het nou is van toppers of individuen over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt. En allerlei racistische uitspraken. En je vraagt je af waar wil men naartoe met dat soort handelingen. Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken, aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden, maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. Aan enige zin zei wani iwan betre. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, ja, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
0: Mooi.
1: Dus dat is de kern.
0: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
1: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
0: Mooi.
1: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
0: Oké. Okay. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem en zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
0: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Surinamer.
0: Ja, grote, ja, zeg het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, Arisco, die Ayeratori.
2: Adoro, adoro.
0: Dus adoro. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
5: Dankjewel. Ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
1: Dat klopt.
5: Kijk zo, dan heb ik het. Mijn naam is Glenn Kortvliet en u bent...
1: Roseline Daan.
5: Roseline Daan.
3: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
5: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
6: Ja, graag.
5: Oké. Okay. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de hoofddorp. Mm-hmm. En terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
1: Mensen ophalen?
5: Nee, informatie ophalen. Mm-hmm. Die dag bij die...
1: Ik denk dat het even over de onderminister.
2: Ja,
1: is de onderminister.
6: Oh, dat was de onderminister aan de telefoon.
5: Ik hoorde u dat net zeggen.
6: Net.
5: U betoog net.
1: De lezingen dan.
5: Ja.
1: Die informatie tot zich nemen.
5: En het terugbrengen naar de gemeente.
1: Ja.
5: Inderdaad. Dat heb ik u horen zeggen.
1: Klopt.
5: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens weer van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
1: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
5: Ja.
1: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen. Dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
5: Ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten.
1: Mm-hmm.
5: En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
1: Absoluut.
5: Waardoor ik, als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer
1: heel goed,
5: zeg maar, inzicht krijgen.
1: Zeker.
5: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van een etniciteit, los van religie of wat dan ook. We zijn er gewoon. En we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was, zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte.
2: Wat is er weer?
5: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
1: Ja.
5: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
2: Dat van meneer Koolhaar.
1: Ja.
5: Bijvoorbeeld.
1: Ik heb het gisteren over gehad.
5: Ja.
1: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
6: kijken naar het verleden,
1: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai, dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag, maar er is geen sprake van stilstaan. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen. En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties. We zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
5: Ja.
1: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt. Ik mag prijs geven dat gisteren was het, ja, gisteren was 8 juli, op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor de consulaire diensten.
5: Okay.
1: Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
6: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panca. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
1: Ja,
6: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen
5: Op bezoek. Voor mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panca.
2: Ook voor mij.
6: Oké, goed zo. Meneer Panca, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
7: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Gottfried, meneer...
6: Van Gom, Norman, ja.
2: Norman.
7: Meneer Richard en meneer Norman. Ja. En natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
2: Ja.
7: Goedemiddag.
5: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur... Ja. En de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dat waren ze niet. Het is on speaking terms.
6: Ja.
5: Maar ik hoor hier een chemistry.
6: Ja, oké. Okay. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
2: Een nieuwe wind.
7: Ja. Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media... uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij... met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterplichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... en als jullie ons niet opzoeken, zoeken we jullie wel op.
5: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
6: meneer ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
7: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemer... die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat... de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En nou, alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
6: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, Wat zeg je hiervan?
2: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. Hm. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund. Elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
5: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als de vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt mm-hmm. in het doolhof, weten ze zich, Gerard. Mm-hmm. Ik word soms mm-hmm. zelf ook gebeld van meneer Kortvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consul, consulaat.
2: Dan toch een platform krijgen.
5: Juist, waar we kunnen juist. Gaan.
2: Ja. Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
5: Ja, okay.
2: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens, dus ik voelde gewoon de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
5: Ja, en het is nog steeds zo.
6: Okay.
5: Dus het is misschien.
2: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
6: Okay.
2: Dus ik denk dat wij misschien daarover.
6: Ja. Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
2: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
6: dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
7: Als ik er even wat van mag zeggen.
6: Ja.
7: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers. Dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin. En ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
6: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
7: Ja, natuurlijk.
5: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
7: Ik kijk er naar uit. En we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En
2: Het is onze Rozo Amba.
7: Ja. Ze is, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonder de.
5: Okay. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
7: Ja, toch wel, maar kalmte zal je redden.
6: Oké. Lukt het om nou de 3 minuten, Jurgen Rijman, is niet te doen. Maar dank u wel, hoor, ambassadeur, en succes. We zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
5: Okay, ambassadeur, ik groet u ook, hè.
6: Ja.
5: We zien elkaar graag.
6: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
1: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kortvriend, het initiatief door Patrick. Hmm. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen The main word is focus of vooruitgang.
5: Oké, okay, mooi.
1: Ja.
5: Ik ben blij met dit geluid. Ik ben blij met dit geluid.
8: Heel goed. 107.9, maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. De Iran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens een verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide, valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.

Hier volgt een persbericht. Suriname Business and Innovation Pavilion opent tijdens Kwaku Zomerfestival 2026. Tijdens het Kwaku Zomerfestival 2026 wordt het Suriname Business and Innovation Pavilion officieel geopend. Het paviljoen biedt een platform waar Surinaamse ondernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk presenteren aan een breed Nederlands en internationaal publiek. Onder de deelnemers bevinden zich de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, Suriname Airways, Stichting Toerisme Suriname, TCT, en CITA. Het initiatief heeft als doel Suriname internationaal sterker te positioneren op het gebied van ondernemerschap, innovatie, toerisme en investeringen. Bezoekers maken kennis met Surinaamse producten, innovatieve bedrijven, toeristische mogelijkheden en zakelijke kansen. Daarnaast worden presentaties en netwerkactiviteiten georganiseerd om de samenwerking tussen Suriname, Nederland en Europa verder te versterken. Binnen het paviljoen presenteren Surinaamse ondernemers producten die zijn ontwikkeld met lokale grondstoffen, vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de lokale grondstoffen, vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de economische, toeristische

In afstemming van het initiatief is nauw samengewerkt met het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam onder leiding van consul-generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag 12 juli om 2 uur en wordt verricht door ambassadeur Ricardo Panca in aanwezigheid van Jürgen Reimann, die de presentatie en opening van het paviljoen zal verzorgen. Met het Surinaamse Business and Innovation Paviljoen wordt een duurzame platform gecreëerd waarop ondernemerschap, innovatie, toerisme en internationale samenwerking samenkomen. Het initiatief onderstreept de ambitie om Suriname sterker te positioneren als aantrekkelijke partner voor handel, investeringen en economische ontwikkeling en vormt een waardevolle stap in het verder versterken van de relatie tussen Suriname, Nederland en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Richard, initiatiefnemer Suriname Business and Innovation Paviljoen, via e-mail info@patrickscatering.nl en het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam ter attentie van consul-generaal Roseline Daan. Het e-mailadres is roseline.daan@gov.sr. Tot zover deze speciale bekendmaking.

0: Luisteraars, wees welkom terug. We zijn weer in de uitzending, terwijl er hier flink wordt gesproken en onderhandeld ook, zie ik, tussendoor. Dat is een mooie zaak. We hebben contact met the one and only, Jurgen Rijman. Klopt dat?
1: Ja, wel goedemiddag, lieve mensen.
0: Mooi. Glenn, ga je hem verwelkomen?
2: Ja, ambassadeur. Hoort u mij? Hallo?
1: Hallo, ja, wat zegt u?
2: Ik zeg ambassadeur.
1: Ambassadeur?
2: Ja.
1: Wie, meneer Panka?
2: Nee. Jurgen.
1: Oh, ik was ambassadeur.
2: Jurgen Rijman.
1: Ik ben ambassadeur zonder portefeuille.
2: Juist. Nou, echt Jurgen, ik ga je complimenteren. Want geloof me, jij bent één van de mensen die als het gaat om CCS, ik kan een aantal dingen opnoemen. Ik heb niet heel veel contact met je, maar ik volg heel veel dingen. En de dingen die jij hebt gedaan voor Suriname telkens weer. Ik ken je niet uit Nederland, ik ken je uit Suriname. Sabi vanaf hoe jong. En ik moet je heel eerlijk zeggen, af en toe was ik heel erg jaloers. Ik wou dat ik in staat was om de dingen te doen die jij iedere keer weer hebt gedaan voor Suriname. Dus op deze dag wil ik je complimenteren. Megia Grand.
1: Dank u hartelijk.
0: Mooi, Megia Grand.
1: Ik weet dat het kruipt waar het niet gaan kan. Dus if you upload with you people, if you upload with you one, dan gaan deze dingen vanzelf.
2: Ja, nee, maar echt veel mensen zouden jouw voorbeeld kunnen volgen. En ik weet ook dat als we het hebben over dat product wat men noemt stand-up comedy, aan niveau in Suriname, naar Juna ambassadeur.
3: Zo. Jammer.
2: Nee, dat is kom de bal.
0: Om in WK-termen te blijven.
4: Laat me aanvullen. Dag Jurgen.
1: Goedendag mevrouw Danus met u.
4: Het gaat goed met mij. Laat me aanvullen. Ik schaar me helemaal achter de woorden van meneer Kotfried. En toen wij begonnen met de renovatie en schoonmaakwerkzaamheden op het consulaat, is de naam Jurgen Rijman een van de eerste geweest. Trouwens, hij weet het. Hij is geweest, weet je, en heeft ook een handreiking gedaan. Hij zegt, ik ben on board en ik doe het nodige wat kan om te ondersteunen.
2: Wauw.
4: Ja.
2: Dan Milo ben Jurgen.
1: We zijn nu bezig samen.

0: ik ben samen met een andere prominente Surinaamse bezig om te kijken als we een mooi diner kunnen organiseren om 11 van de laatste kosten voor de renovatie te kunnen dekken.
1: Wow.
0: Van het verdiend als consulaten. Dus we zijn ermee bezig. Dat 100%.
1: Eigenlijk mijn mabotaki in een libwawee.
2: Vertalen, Jono.
3: Je hebt ons niet.
1: Wat denk je, Wasani? Eigenlijk het consul-generaal of het consulaat is onze trots.
2: Ja. Ja.
1: En we moeten ook dat representeren, want we krijgen de mensen die iets te maken willen hebben met Suriname. Dat, daar begint die je visitekaartje. En ik denk dat Jurgen zich dusdanig bewust van is wat het betekent als het gaat om die representatie. Dus Jurgen, ja,
0: ik weet het zeker, 100%. En het heeft te maken niet alleen met zaken doen, maar ook op cultureel vlak heeft het. Op sociaal-maatschappelijk vlak is het gewoon heel belangrijk dat we ons van onze beste zijde laten zien. En ook laten zien dat we een serieuze partij zijn om waarmee in zaken gaat. En dat we niet een of ander soort jeffe-jeffe-land zijn dat poti-poti denkt. Nee,
1: we moeten op de
0: ijs komen, want dat verdient ons land.
1: Ja, de wordt ook serieus, stel je maar gewoon
3: dat
1: weg.
3: Precies.
2: Oké. Jurgen, ik zie dat alles wat Patrick doet, daar neemt hij je mee in het project. Zondag aanstaande ben jij de host. Jij gaat de zaak bij elkaar praten. Maar het initiatief zelf, wat vind je ervan?
0: Ja, ik vind het briljant. Ik heb Patrick ook direct gezegd, volle ondersteuning. Maar dat weet Patrick. Bij Patrick en mij, het is my brother from another mother. Dus we go back a long time. Maar ik vind het heel belangrijk dat we ook vooral die kleine ondernemers uit Suriname laten zien dat er meer mogelijk is. En dat zij hun producten kunnen laten zien ook. Want weet je, als iemand die met Awara ijs komt bijvoorbeeld. Ja, elke Surinamer krijgt watertanden ervan als je dat hoort.
4: Ja, hè? En Jamu brengt je terug naar je kindertijd.
0: Ja, precies. Dus het weet je, dus er zijn zoveel andere ondernemers die gewoon in de spotlight verdienen te zijn. Ik ben ook blij dat de Surinaamse overheid het ondersteunt.
4: Ja.
0: Weet je, ik ga zelf ook met mijn nieuw bedrijfje daar staan. Gewoon om te laten zien dat we ook van hieruit onze cultuur kunnen uitdragen. In de hoop dat we op een gegeven moment ook naar Suriname toe, van hieruit naar Suriname toe, partnerships kunnen vinden daar. Ik heb al met een grote bakkerij gesproken in Suriname die bereid is om met ons SC te gaan daar. Dus het werkt naar beide kanten toe. En we moeten die connectie blijven leggen. Weet je, ik geloof in dat Ubuntu denk wat wij Surinamers soms ontberen. Mm. En dat is, we moeten elkaar leren gunnen. We moeten elkaar de ruimte geven. Van Sranaman, Beginangaman, Sani. Moeten wij als Surinamers die man ondersteunen. Je ziet het in de Afrikaanse community gebeuren. En van Afrikaan beginnen we Sani, alle Afrika ego bij de Sani Namang. Ja. Bij ons is het zo, en van mij beginnen we Sani, gaan we eerst kijken, even naar wat Hindustani, even naar wat Afrikaan, even naar Japanese. En dan gaan we daar nog kijken, Yaminoan, Gulu, Amman, Sumana, Amman. Weet je het wel? Maar we zijn wel trots, aan de andere kant wel trots op onze heterogene
3: samenstelling.
0: Zijn we zeer trots op onze Surinamers. Maar we omarmen het niet en we kunnen er zoveel meer uithalen als we even dat extra stapje zetten.
3: Dat is hem. Dat is hem.
2: Mooi.
3: Heel mooi gezegd.
2: Volgens mij heeft hij alles al gezegd.
5: Hij heeft alles gezegd.
2: Dan zien we je zondag daar.
0: Ja.
2: Ja, maar wat doe je?
0: Dus, full support voor al die mensen die komen. En ik voel me trots dat ik met mijn klein beginnend bedrijf ertussen mag staan. Tussen deze mensen die al zo lang, weet je, aan de weg aan het timmeren zijn. En we gaan Nederland ook laten zien daar op Kwaku van wat de potentie is van Suriname. En het is meer dan alleen oil en gas.
4: Zeker.
0: Want ondernemerschap is iets dat we ook moeten omarmen. We moeten onze jongeren leren dat ondernemerschap geduld is. Niet direct biggie money maken. Nee, het is grinden. Kijk naar iemand als Patrick. Ik heb gezien hoe Patrick begonnen is met zijn ene glazen kast.
5: Ja, maar.
0: En hij wat hapjes had zitten. En kijk wat Patrick nu is. En daar heeft hij keihard voor gewerkt.
5: Maar Jurgen, maar het is ook goed om te zeggen. Het is ook goed om te zeggen dat jij de eerste was die mij de ruimte hebt gegeven om met mijn kleine glazen kast te staan. En waar was dat weer? Dat was in de Schouwburg.
0: In de Schouwburg was dat je in... het was in Dingen, Melkweg.
5: Melkweg.
0: Melkweg was het, ja precies. En daarna heb ik je geïntroduceerd bij gemeentes, bij die voetballers, bij alles. Ik bedoel, omdat ik de potentie zag, Patrick, en kijk waar je vandaag de dag bent, we moeten elkaar helpen, want doordat ik jou heb geholpen, help ik mezelf ook. Want daardoor kan ik nu ook weer in jou pavillon staan. Dus het ding is, ik geloof echt van paying forward. We moeten elkaar blijven ondersteunen. Ja.
4: Daarom ben ik Patrick ook dankbaar dat hij mij deze kans ook geboden heeft.
0: Ja, toch?
3: En wat we zeker niet moeten loslaten is dat de ondernemers de backbone vormen van een economie, hè?
4: Ja.
3: Van de economie van een land.
0: Ja,
3: zij zorgen ook voor werkgelegenheid en alles daaromheen. Anders heb je een kloof, arm en rijk.
2: Ja.
3: Toch? Maar met dit soort ondernemers bleef de economie stabiel.
4: Yes.
0: En we moeten onze jongeren blijven stimuleren om dit ook te doen. Want kijk, je ziet nu bijvoorbeeld dat de callcenters hebben het heel goed. Ze betalen de jongeren goed, dus je kan ze niet kwalijk nemen dat ze daar gaan zitten. Maar er gaat ook heel wat potentie verloren van ons als ze alleen maar naar dat geld kijken om snel, zo snel mogelijk die euro's te verdienen.
4: Yeah.
0: Onderneem, zet je hart erin en je wordt beloond. Daar geloof ik 100% in. Je wordt altijd beloond als je maar je hart erin zet en hard werkt voor waar je in gelooft.
4: Zeker.
2: Heel mooi om te horen. Toch moet ik je vragen namens een paar luisteraars hoor. Welk bedrijf ga je opzetten? Je hebt het over een bedrijf. Waar moeten we aan denken?
0: Tante S begint met een hele lijn lekkernijen. We gaan beginnen met koekjes en zoutjes op zondag. En een week erop komt er ijscream erbij. We hebben bonbons. We gaan echt een hele tante lijn opzetten. En het gaat, komende jaar gaat het steeds meer tot een chocoladereep. We zijn nu bezig om chocoladereepen te ontwikkelen met bananenchips en met bijen erin. Zijn we nu bezig met een grote chocoladereep.
4: Een nieuwe?
2: En alles heet Tante S.
0: Weet je, en ik heb zoiets van Tante S is een merk dat vertrouwd is bij de Nederlanders, maar het is ook iets waar wij als Surinamers trots op zijn.
4: Yeah.
0: Dus ik wil dat de ruimte geven om ook te laten zien van, hé, Oenja. En die oude tante is stevig aan het bakken geslagen om de Surinaamse trots verder uit te dragen.
3: Nou, ik heb een zus die haar de navigatiedame Tante S noemt. Je weet zo'n vrouw die zegt van, en nu ga ik nu naar links. No? En over 200 meter zei je, oh ja, Tante S. Dus,
2: oké.
0: Okay.
2: Mooi, succes en dankjewel voor je bijdrage hoor.
0: Jullie hartelijk bedankt dat jullie dit doen. En echt, ik ben heel erg trots dat wij Surinamers nu eindelijk beginnen te beseffen dat toen moest je op elkaar ervoor komen.
4: Zo is dat.
2: Mooi zo.
0: Tot
3: zondag.
5: Ja, tot snel.
2: Oké.
0: Mevrouw Daan, tot ziens.
3: Ja hoor, tot zondag. Groetjes.
2: Oké, en Patrick, op Kwaku gebeurt er meer. Want Patrick Catering, we kennen je van spare ribs en nog veel meer. Ja. Maar ik heb tussen neus en lippen ook doorgehoord van, nee, er worden dingen verloot daar. Vertel ons, wat gaat er gebeuren in die tent van Patrick? Vertel ons, alles.
5: Nou, wat de mensen verwachten, want we hebben nu al 3 jaar een samenwerking met Suriname Airways, dat we jaarlijks een ticket verloten. En de ondernemers zijn bijgekomen en ze hebben ook een pakket gemaakt. Dus we hebben niet alleen een eerste prijs, een vliegticket naar Suriname, naar Paramaribo. Maar we hebben ook tweede prijs en derde prijs. Dus we gaan een samenstelling maken van de producten die worden gepresenteerd. En de mensen die kunnen ook een tweede prijs winnen. Ieder die iets koopt bij ons, die krijgt de mogelijkheid om zijn e-mailadres, telefoonnummer, naam achter te laten. Het gaat in een box en op de laatste Kwaku-dag gaat de trekking plaatsvinden.
3: Is Patrick's ketchup er ook bij?
5: Ja, tuurlijk. Vorig jaar hebben Jurgen en ik een tweede prijs gegeven dat mensen een kookworkshop van ons zouden kunnen krijgen thuis.
2: Mm.
5: De persoon is de tweede prijs nooit komen halen. Oh. Dus we hebben het nooit ook kunnen doen. Okay. We gaan die ook als derde prijs in prijs zetten.
1: Ik heb ook iets.
5: Ja.
1: Want je weet, ik ben
2: ondernemer,
1: ik ben ambassadeur van Lekker Parkeren, je weet.
5: Oh, Lekker Parkeren, ja, zeker.
1: En we gaan zorgen dat we de mensen ook iets aanbieden.
5: Okay, mooi.
1: Dat ze ook een waardebon van €250 voor lekker gratis parkeren voor €250.
5: Zullen we dat als vierde prijs doen of zullen we het inderdaad
1: als
5: de
1: vierde prijs?
5: Als vierde prijs.
2: Okay. Vertel ons even snel tussendoor wat lekker parkeren is. Want iedereen weet.
5: Ik wil graag lekker parkeren.
2: Ja.
5: Want ik parkeer nooit lekker, hè. Ik moet altijd betalen.
1: kijk, nu in Nederland en ieder weet het. Of je moet naar de betaalautomaat. Mm-hmm. Of je hebt een parkeer-app waarmee je kan parkeren. Mm. De organisatie die ik vertegenwoordig heeft een parkeer-app. En je kan overal in Nederland met onze app parkeren.
4: Okay.
1: De Consumentenbond heeft gezegd dat wij een van de beste zijn in Nederland. Okay. Als het gaat wat we wel krijgen, aan het hoofd van deze organisatie staan 2 zwarte mannen.
4: Mm-hmm.
1: En ze worden, het moment dat mensen horen dat het zwarte mensen zijn, worden ze racistisch bejegend.
2: Oh.
1: Ja, ze worden racistisch bejegend. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Er zijn genoeg mensen van Surinaamse komaf. Het moment dat zij zeggen van, omdat het een goede dienstverlening is, en ze maken daar gebruik van, zitten we niet te wachten op alleen maar witte mensen.
5: Strijd, ja.
1: Als onze mensen daadwerkelijk gaan voor elkaar ondersteunen, dan kunnen wij weer andere zwarte jonge mensen opleiden. We kunnen ze ook aan het werk zetten. Als het bedrijf groeit en we zeggen, we zijn black business, gaan we ook andere zwarte mensen de gelegenheid geven om daar employ te vinden. Okay. Om ook daar te groeien.
2: Mooi. Waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
1: Eigenlijk, een ieder die gebruik wil maken, die kan gewoon gaan op een lekkerparkeren.nl.
5: Wow.
1: En dan als je zegt van, hey, ik wil een promotiecode die black business ondersteunt, dan zet je gewoon als promotiecode BOB. Mm. Black owned business, BOB. Mm. En dan ben je gewoon klant. En het is dezelfde wat je betaalt bij alle andere. We zijn sterker nog goedkoper dan Easy Park.
2: Zo.
1: Want bij Easy Park betaal je maandelijkse abonnement van €5. Bij ons is onze abonnement €1,99. En de servicediensten van ons zijn ook gratis. Een melding bij Easy Park, daar moet je voor betalen. Mm-hmm. Bij ons is het gratis. Vandaar dat de Consumentenbond gezegd heeft van, jullie zijn een van de beste.
2: Heel goed.
5: Wow. Dus, mooi man. Bij deze, we nemen het aan als organisatie. Vierde prijs, mensen, jullie horen het.
1: Klarie.
5: €250 korting, of is het een... Wat is het?
1: Nee, je krijgt te goed.
5: We krijgen te goed van 250 van lekker Milobane. Lekker parkeren.
1: Parkeer lekker.
5: Ik ben gewoon de lekkerste, hè. Dus.
1: Hey.
2: Onze ondernemer uit Suriname. Uw naam nog eens een keer?
4: Ellen,
2: vertel de luisteraars die net zijn binnengekomen. Wat ga je voor doen op Kwaku? Wat heb je te bieden?
4: Nou, ik heb te bieden verschillende ijssoorten, dat is ijscream, maar dat heet dan gelato, want dat ijscream en gelato zijn twee verschillende dingen. Gelato heeft minder suiker, 20% suiker maar. Het bevat geen toevoegingen, geen kleur of smaakstoffen. En het bevat echt de vrucht zelf. Mm. Dus wat je ziet en wat je kent, dat ga je ook proeven. Mm. Dat is...
2: Je gaat echt awara proeven.
4: Echt awara.
2: En noem de smaken nog een keer.
4: Awara, mopé, jamon, zuurzak.
3: En die podosiri.
4: En die podosiri. Ja.
2: Weet u wat u nu doet
4: en
2: met al die
4: zwangere... Madame Jeanette.
2: Weet u wat u nu doet met al die zwangere vrouwen nu, jongen? Azoren, mopé, awara. Dan krijgen ze los toe.
5: Je vergeet een hele belangrijke.
2: Welke is dat?
5: Fiado.
4: Ja, maar die heb ik niet meegenomen.
5: Oh, hoe kan je dat doen?
4: Nee,
5: ze heeft een Fiado-ijs, mensen. Dus je nyawa ijs maar, en dan geeft dat je nyawa Fiado. In het test Fiado, ageer stak je nyang Fiado. Ik heb het gegeten.
3: Ja, en die produceren heb ik zelf gehaald ook. Wat een passie, fantastisch. Ja.
4: En we hebben ook suikervrije ijs, hè, in Suriname.
2: Mooi zo.
4: Ja, speciaal gedacht aan de diabetes, omdat zij niet overal wat kunnen krijgen.
2: Nee. Ja. Voordat we naar een beller gaan, Patrick, even nog tussendoor. Welke ondernemers zijn er allemaal in het business paviljoen? Een paar namen.
5: Ik ga Ellen eens laten doen.
2: Wie? Dus
4: iemand die... De Joab, het bedrijf Joab, die produceert zeepjes. Ook van Nien-zeepjes bijvoorbeeld. Van allerlei kruiden zeepjes. Mm. En mijn man zelf, die koopt het daar. Omdat hij van andere zeepjes jeuk krijgt over zijn lichaam. En zij heeft dus echt de kruiden zeepjes. Mm. Het is heel erg. Ja, Nien-zeep.
2: Wat doet Nien?
4: Nien, waarvoor als je huidirritatie hebt.
2: Oké.
4: Ja. Dus dat helpt tegen huidirritatie.
2: Okay.
4: En je hebt ook haarproducten, iemand met haarproducten. Dat is de healing oil producten. En je hebt nog een andere. Maar Suriname heeft bijvoorbeeld van kokos. Maken ze allerlei haarproducten. Hmm. En huidproducten, gezichtproducten. En
5: Maripa olie.
4: Ja, al dit soort oliën. Bij awara-olie, maripa-olie, kokosolie. En Suriname heeft heel veel ingrediënten die je kan gebruiken om natuurlijke producten te maken.
2: Oké. Okay. Het ministerie van TCT, toerisme, is ook daar, Patrick?
5: Jazeker. Het ministerie van toerisme is er. Dus ze gaan natuurlijk laten zien wat wij te bieden hebben. Het ministerie van volkshuisvesting, mevrouw en De onderminister heeft het daarnet uitgebreid verteld.
2: Ja.
5: Ze gaan laten zien waarmee ze bezig zijn. Maar ze hebben ook een heel mooi project. Ik dacht dat ze daarover zou praten. Dus ik laat het over. Ze heeft een verrassing voor de diaspora's. Dus Oekong. Echt, dat vind ik heel mooi wat ze wat vertelt. Verder hebben we onze lieve Roos. Ja, ze, je mag hem niet zo, mag dat niet zo roepen hoor. Ze is onze lieve Roos. Okay. Onze consul-generaal gaat er zijn voor ons. En ze hebben ook een speciale stand waar ze gaan vertellen wat voor diensten ze allemaal gaan verbeteren. Ja, toch? Ja,
3: en, bieden.
2: Ja? Kunt u dat even alvast een beetje schetsen?
3: Ja, het gaat om de consulaire diensten, waarbij informatie zal worden verstrekt over de modernisering die nu gaande is en de wachttijden die we willen gaan versnellen. Dus we zullen daarover duidelijkheid geven. En er zijn natuurlijk ook mensen die niet weten hoe ze bepaalde aanvragen, of het nou gaat om een paspoortaanvraag, verlenging van hun paspoort of een PSA-aanvraag, hoe ze dat moeten doen. Dus die informatie zullen we ook verstrekken.
2: Maar kunnen ze dat ook ter plekke aanvragen?
3: Ja.
2: Je kan ter plekke je PSA aanvragen daar?
3: Nee, we zullen ze wegwijs maken hoe dat kan.
2: Ja, mooi.
3: Toch, die informatie gaan we verstrekken. Het heeft niet zoveel om het leven. Maar het is toch wel iets dat de mensen persoonlijk moeten doen. Het is een digitale aanvraag waarbij je ook digitaal moet betalen.
2: Mm.
3: Het is om die reden dat wij het niet kunnen doen voor de burgers.
2: Okay.
3: Je moet meteen betalen.
2: Hm. Mooi, we gaan naar de bellers, want ze hebben veel gehoord.
5: Uh-huh.
2: En bij Mart zijn we meestal in interactie. Wie bent u? U heeft een tijdje gewacht, maar u bent geduldig. Wees welkom.
6: Dank u wel. Meneer Norman en geachte aanwezigen daar in de studio. Goedemiddag met Jan.
3: Goedemiddag, Jan.
5: Goedemiddag.
6: Het is een mooi initiatief dat Surinaamse bedrijven op Kwaku komen. Maar als ik mij niet vergis, is dit al langer het geval. En wat mij, naar mijn weten, is er in de jaren 80 een organisatie geweest in Suriname. Suriname Kamer van Koophandel en Nederland. En die zou proberen de bedrijven te stimuleren. Bestaat die organisatie nog? Het was van de heer Gopising, die hier, voordat hij in Suriname was, bij beheersraad had gewerkt. En als laatste, mevrouw Daan, consul-generaal, aan u een vraag. Ik heb de heer Venlo laatst gehoord waar ik teleurgesteld is dat het standbeeld van meneer Aaron niet op het Oranje Onafhankelijkheidsplein staat. Zou u een beroep op de regering willen doen en de president om het verzoek van meneer Oon Venlo in te willigen? Dat is mijn vraag aan u.
2: Zo. Ik zie er nadenken. Ze komt straks erop terug. Even, we gaan naar een andere beller. U bent erin. Dank u wel, Jan. Wie bent u? Welkom.
7: Goedemiddag, meneer Norman. Met Dennis.
2: Welkom, meneer Dennis.
7: Ik heb een vraag voor meneer Patrick eigenlijk, richting etenskant.
5: Hey, thank you.
7: Ja.
5: Pak aan,
7: meneer Norman, het valt mij op dat een van de belangrijkste vleessoorten wat wij lekker vinden, de Surinamers, treinverlies bij de Surinaamse eethuizen.
2: Oh.
7: En dat is onze varkensvlees. Tegenwoordig, als je naar de Surinaamse eetgelegenheden gaat, of naar de workcentrums, wordt er geen varkensvlees meer bijna gesorteerd. Want bijna iedereen hoor je praten over halal. Mijn vraag is, hoe kan het dat een kleine groep, toch, die de eethuizen bezoekt, de overhand neemt in het grootste groep Surinamers die wel varkensvlees eten. En als je binnen Amsterdam kijkt, kan je nog op twee plaatsen varkensvlees kopen bij slagerijs. Zowel Amsterdamse Poort als bij de Kinkermarkt. Als die twee verdwijnen, meneer Norman, dan is het afgelopen met het varkensvleesverkoop in Amsterdam.
5: Ik ben blij dat je het vraagt. Is het gericht naar mij? Ja, zal ik gelijk antwoord geven?
2: Oh, je wilt direct antwoord geven?
7: Ja. Ja.
2: Oké, okay, hij gaat direct antwoord geven. Dankjewel voor je bijdrage.
7: Dankjewel.
5: Want ik carmineer toch, dus dan moet ik het gelijk beantwoorden. Luister, mijn enige reden waarom ik bij mijn twee restaurants geen varkensvlees serveer, is mijn doel wat ik heb om de Surinaamse keuken op de kaart te zetten. Mijn doel is dat er ieder Surinaams moet eten geperfectioneerd. Wij Surinamers houden ervan om uitgebreid een maaltijd te serveren, uitgebreid een maaltijd klaar te maken, waar wij een deel bereiken en een deel niet. Ik heb de twee nieuwe gerechten, de Petsalon en de Broodje Patrick, zo geperfectioneerd dat ik ieder kan bereiken. Als ik die zou serveren met varkensvlees, dan zou ik de grote groep die ik wil bereiken niet kunnen bereiken. Dus dat is mijn enige doel waarom ik het niet in mijn restaurant serveer. Ik heb een productiekeuken waar ik de voorbereiding voor mijn festivals wel serveer. Wel een varkensvlees serveer. Dus op Kwaku, aanstaande weekend, kan je gewoon je speren komen halen bij mij, mijn brada. Je bent niet de enige die klaagt, heel veel klagen. Maar ik doe het alleen om die reden niet. Wat ik heb beloofd, wil ik ook realiseren, nakomen. Om alles en ieder te bereiken.
2: Oké, dan is dat gezegd. Mevrouw Daan, u.
3: Ja, de meneer heeft een vraag. Meneer Jan. Ten aanzien van opmerkingen van de heer Venlo. Daarover wil ik heel kort zijn. Het is niet mijn plek om te bepalen of een standbeeld van plaats verwisseld moet worden. Ik denk dat dat op hoger bestuurlijk niveau besproken moet worden. En dat is niet een prerogatief om over te praten door de CG.
2: Goed zo, dan hebben we dat ook gehoord. Dus op een ander niveau, hoger niveau.
3: Absoluut wel.
2: Ja, dan kan dat wel. Oké. Ja. Goed zo, luisteraars, we hebben nog ruimte voor één beller. Dan gaan we afronden langzaam maar zeker. Heeft u een vraag, heeft u iets gehoord waarvan u zegt van ik wil meer duidelijkheid? Dan kan dat. Wilt u als ondernemer meedoen, dan bent u volgens mij te laat. Ja, nog maar morgen, want het is al geselecteerd. Of wel?
5: Het zijn meer voor Surinaamse ondernemers.
2: Oh, meer Surinaamse ondernemer. Ja. Oké. Nee, maar misschien luisteren ze Suriname.
5: Ik stel het wel open, want Glenn is heeft zichzelf toegevoegd.
2: Ja.
5: Heeft zichzelf ingekocht.
2: Oké. Nee, als mediasponsor van Patrick Catering is Mart sowieso aanwezig om de ondernemers in beeld te brengen. Ja. En geluid ook.
5: Ja.
2: Dus dat gaan we zeker doen. We zijn elk weekend daar. U bent erin als u belt met 020-471-4291. Ik hoor een telefoon op de achtergrond, maar Patrick heeft iedereen al gebeld, toch?
5: Ja, ze bellen.
2: Goed zo.
5: Ja, we hadden nog één persoon in Suriname die we zouden bellen, directeur van TCT. Zal ik die even bellen?
2: Oké, dan bellen we die ook direct. Dan kunnen we meteen vragen wat...
5: wat de voorbereidingen daar lopen.
2: Ja,
5: maar ik heb meneer Forster. Ga meneer Forster even.
2: Meneer Forster.
5: Ja.
2: Goed zo. En aangezien we geen stilte willen, dan maken we... Oh, hij rinkelt. Ik hoor hem op de achtergrond.
5: Hij gaat over.
2: We hebben contact met Suriname. De directeur van TCT heb je?
5: Nee, meneer Forster is de assistent van hem, maar die neemt niet op. Dus ik ga die andere ook proberen kijken als ik beide gelijk kan krijgen. Tegenwoordig is het zo makkelijk.
2: Oh ja, je kan groepsgesprekken doen, hè?
5: Groepsgesprekken, ja, zeker.
2: Mooi. Goed zo.
5: Ja, maar voor de mensen die mijn jaarlijks komen poweren en jaarlijks bij me komen zitten chillen, vooral voor de VIP-gasten van mij, vergeef mij dat ik dat heb gedaan, maar ik heb mijn stukje VIP-plek gegeven aan de ondernemers. Dus je kan eigenlijk niet bij me zitten eten uitgebreid. Je kan wel in de buurt van mij rustig bij een bankje zitten eten en je kan bij mij afhalen. Mooi. Deze vier weekenden op het Kwaku Festival.
2: Goed zo.
5: Ja. Goed. Ze nemen niet op, hebben ons best gedaan.
2: Daar hebben we ons best gedaan.
5: Ja.
2: We moeten gaan afronden en het hoogste woord is mevrouw Daan.
5: Ja,
3: nogmaals, ik feliciteer Patrick met dit geweldig initiatief.
5: Dank u wel.
3: En ook namens hem roep ik de burgers op om het paviljoen massaal te komen bezoeken. Er is genoeg informatie te verkrijgen van de verschillende bedrijven die zijn genoemd.
5: Ja.
3: En als er nog... Lek van weet dat in Stranang heeft de Wantu Fuka de eten ten aanzien van het consulaat-generaal, de Kandoren ook toe, zodat u kan tak Fudentori en u kan Luku Fawolos de op. Komen jullie erbij en het is zondag vanaf 2:00.
5: Ja.
3: 2:00.
1: Tuyuru Bakana.
3: Tuyuru Bakana, precies.
2: Oké. Goed, dan hebben we het gedaan. Allen hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Succes ook hoor, mevrouw.
3: Dank u wel.
2: En met u hebben we de afspraak dat u regelmatig op de radio gaat verschijnen.
3: Helemaal goed.
1: En met u hebben we de afspraak dat we ijsjes gaan
3: zondag. Yes.
5: Ja. Met mij hebben jullie geen afspraak.
1: Met de afspraak. Het is
3: een afspraak. Precies. Nou, bedankt.
2: Luisteraars, misschien moet u dat ook weten. Mevrouw Daan heeft een connectie met radio, media. Vertelt u dat even snel, zodat ze weten waarom u de media belangrijk vindt.
3: Ja, ik ben vroeg begonnen als journalist bij het dagblad De Ware Tijd, onder leiding van de Nestor Leo Morpurgo toen. Een aantal jaren daar gediend als hoofd van een afdeling. Uiteindelijk directeur geworden bij Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS. Daar was ik 8 jaren lang directeur van. En ik heb 2 opleidingen communicatie gedaan op bachelor's en masterniveau. Dus wat het media gebeuren betreft en communicatie gebeuren, dat zit gewoon
2: prima
3: in de genen.
2: Dan houden wij u in de gaten.
3: Ja.
2: En u ons ook. Graag aan je, hè?
3: Ja,
5: jammer.
3: Hele
5: mooie straatjes
8: heb je.
3: Ja.

0: Sonora Panamera. Daar heeft u naar geluisterd, luisteraars. Wij hebben het gehad over ondernemerschap. U hoort ze nog op de achtergrond, terwijl wij, u en ik, we moeten gaan praten over misschien andere zaken die u van belang vindt. Hoe je dat denkt, Kwaku aanstaande zondag, misschien moeten we Soekra of Yvette Foster bellen. Hoe ver ze zijn, of de Redikba. Want het is wel een klus hoor, om alles voor elkaar te krijgen. Etienne, mag ik van jou een verbinding? Ja, die is bij Patrick. Ja. Luisteraars, dat is het. U als ondernemer kunt zich ook aanmelden. En we lopen vastie, sowieso. En we gaan toch proberen inderdaad contact te zoeken met Soekra of Yvette Foster. Ja, dus dan gaan we dat doen. Laat mij kijken wie beschikbaar is. Soekra, Nosso, Yvette. Ze zijn druk. En het is maar wel een werk. Ja, nee, dat geeft niet. Zo hoor dat op de achtergrond. Dat is niet erg. Ik ben al begonnen, inderdaad, met een... Ik ga Kwaku bellen. Kwaku. Want daar gaan we ook leuke dingen doen, luisteraars. U begrijpt het, hè? We gaan daar ook proberen u zover te krijgen om een bijdrage te doen. In de aanschaf voor Amart, Gebosa en Godoro. Nog vergeet hij. Dus we hebben... Kijken of we contact hebben. Ja, we zijn bezig te bellen. Ik begrijp wel dat hij druk bezig is, maar toch we storen in dat proces. En dat is de heer Soekra als hij ready is. Zo niet gaan we naar Yvette Foster. Maar die twee leveren een mooie bijdrage. Zademando, Dapena Kwaku. Zondag aanstaande is er ook een belangrijke bijeenkomst hier bij Mart. We gaan het hebben over Suriname. Een lezing over Suriname. En daar gaat Maureen Held u in de situatie begeleiden. En, ik zeg alles direct meteen, we hebben ook een bijzondere uitzending, een vierjarige uitzending ter ere van onze 100-jarige Max Sordam. Begint al om 12 uur. Telek Sixiur Bagana. Kunt u hem feliciteren. En u heeft een spotje al gehoord. Waarbij we zeggen van luister. Bloemen zijn mooi. Natuurlijk zijn mooi. Kunstwerken ook mooi. Max heeft genoeg kunststerren. En nu zeggen we van luister. Ja, tegenwoordig. We leven in een andere tijd. Financiën play een biggie rol. Max is geen miljonair, sowieso niet. Dus hij kan het ook gebruiken. Wie zou aan doen hangen? Ik denk niet dat hij meer naar Suriname gaat. Dat ook wel. Tik een ticket gue. Binnen denk ik man. Maar financiën, altijd goed. En Mart heeft gezegd: oké, okay, we gaan het dragen. Door de medewerkers, zoals Jeppi, Lucas Ademan Potti. Mart ook toe voor NC. Mee ook toe. En de luisteraars, de donateurs, de stoomvoet. Jongen, cadeau. Klari. En dat Lukusa Amandu Nangadati. Financiën, money. Sommige mensen zeggen van mine lop money. Mine lop money. Dat betekent dat ze niet maar 100-jarige. Ja, zei ook je maar in af. Je hebt buur Oloisi, zo'n Mercedes of wat dan ook. Dat gaat niet lukken. Hij rijdt geen auto meer. Wat nog meer sieraden. Nee, dat hoeft ook niet meer. Het enige wat kan is hem te laten zien van hij wordt gedragen. En we willen hem bedanken voor de afgelopen periode. Zolang hij leeft gaan we door met zijn programma. Hij was er vanochtend, vanmiddag dan. En hij is helder. En zolang amang, we gaan door. Zondag een bijzondere marktuitzending. Waarbij we Max in het zonnetje gaan zetten. En u mag ook een bijdrage leveren. Soekra niet bereikbaar, misschien ja, drukte, dat kan. Yvette die zit misschien ook in een drukte, maar dan heb ik het geprobeerd en dan zo niet Tamara, no so tra Tamara. Jojere de wel, pero foteri. sa epsata beta ba kwaku i fete foster look at me Martizen foster ja wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving Lobby Barasa sang de sang you sabi sa uno no sabete dai caprate ook to nanga uno dadelijk in dat programma participatie improvisatie look us epsa in agrotap of uno Trump bini baka oorlog nanga Iran Iran so so suto den taki soms maakt ik nee naar lockdown kon je nog val we weten het niet. Trump heeft harde woorden uitgesproken naar Iran toe, maar ook naar Spanje.
1: Hallo
0: Yvette, Kwaku time. Hoe gaat het? Norman, live in de uitzending ben je nu. Alles goed daar? Waar ben je nu?
1: Ja, prima. Ik ben nu op het veld.
0: Zeg, ik wist het. Daarom heb ik je gebeld. Vertel ons, wat gaat er gebeuren? Waarmee ben je nu bezig? Geef ons de stand van zaken even tussendoor.
1: Nou, we zijn heel druk met de opbouw. Het is eigenlijk bijna af. Morgen is puntjes op de i. En ik denk dat dit een van de betere edities gaat worden.
0: Waarom?
1: We hebben het natuurlijk allemaal in de vingers. Maar ook omdat ik die line-up vind ik echt geweldig. Dus het eerste weekend beginnen we al met Mega Vibes, Benjamin Faya op maat en Royal Roots Riders. En dan hebben we de zondag Kenya Domini. We hebben La Rouge en we hebben Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder. Dus dat belooft wel wat.
0: Eerste weekend alles.
1: Eerste weekend is spang. Is echt spang. We eindigen dus echt met Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder en La Rouge. En zaterdag eindigen we met Roots Riders.
0: Mooi. En ik heb iets gehoord van Kassaf. Klopt, dat heb ik goed gehoord.
1: Kassaf is laatste weekend vrijdag. Friday night.
0: All right.
1: Kassaf.
0: En wat nog meer tussendoor?
1: De mensen moeten snel zijn, want die kaarten gaan als warme broodjes gaan ze weg. Ze zijn bijna uitgekocht met Kassaf. De eerste is En Vogue. Dat is echt, die gaat ook keihard. En ik heb me net laten vertellen dat ook broederliefde verschrikkelijk aantrekt. Dus ja, het zal net als Frenna zijn dat mensen dus op ticketswap kaarten gaan lopen zoeken.
0: Oké. Okay. Zijn er nieuwe gebeurtenissen waarmee moeten bezoekers rekening houden? Vertel ons.
1: Nou, wat ik wil zeggen aan bezoekers is luister, er zijn geen parkeerplekken. We hebben heel, heel streng parkeerbeleid voor de wijken die we echt op slot gedaan hebben. Want die bewoners klaagden natuurlijk steen en been en terecht. Ik bedoel, ze konden niet meer parkeren in hun eigen huis. Dus daar zijn we dus zowel door bewoners als door gemeenten. Die hebben ons op het matje geroepen dat we daar echt een heel strikt beleid moeten hebben. Dus ik zou iedereen die niet in de Bijlmer woont willen aanraden, of ook de mensen die niet in de wijken rondom Kwaku wonen, kom met de fiets, kom met een snorder, kom met een Uber, kom met openbaar vervoer, maar kom niet met je auto, want je gaat die auto niet kwijtraken.
0: Zo, kom met je fatbike.
1: Kom met je fatbike. Kom met je elektrische fiets. Kom lopend, kom met snorder, kom met Uber, laat iemand je afzetten, maar kom niet met de auto.
0: Dat is een duidelijke boodschap.
1: Ja.
0: En een gewaarschuwd stelt voor 10 in dit geval.
1: Natuurlijk.
0: Mooi theorie, man. Zijn er bijzonderheden, standjes? Ik heb gehoord, daar hebben we het net over gehad, over een Surinaams paviljoen, ondernemers.
1: Patrick.
0: Ja.
1: Patrick heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft een aantal Surinaamse ondernemers bereid gevonden om in gezamenlijkheid op te trekken op de plek waar hij staat. Dus op de plek waar Patrick staat, staan nu dus een aantal Surinaamse ondernemers om hun waar te verkopen.
0: Oké. Okay. Is er ook aan de kindertjes gedacht?
1: Kinderdorp is weer in volle glorie. We hebben nu gewoon niet verschillende tentjes, maar één grote tent voor die kinderen waar dingen op. Mevrouw, hoe heet ze nou? Overman met haar Little Kwaku, Miss Little Kwaku. Is groter terug dan vorig jaar. Dus en het is echt een heel bewonderenswaardig. Die vrouw op hoge leeftijd, dat ze dit nog doet.
0: Man.
1: Die vrouw verdient een dikke pluim.
0: Oké. Okay. En de ouderen, die willen ook naar Kwaku?
1: eerste dag hebben we Bigisma Day in Pompeia. Maar Robba heeft ook een Bigisma Day. Ik ben even vergeten wanneer hij zijn Bigisma Day heeft. Dat er een speciaal programma in de tent van Robba, dus op zijn dag. En eerste dag op Kwaku is het in Pompeia, speciale dag voor ouderen.
0: Nou, de laatste tijd hebben we te maken met de hittegolf. Is er daar ook rekening mee gehouden? Zijn er extra ventilatoren?
1: Ja, ja. Nou, ventilatoren helpen waarschijnlijk niet als je buiten bent. Maar ja, drink zoveel mogelijk. Smeer je in met de zonnebrandolie. En dat geldt ook voor zwarte mensen. Ik bedoel, want je huid wordt oud toch door die zon. Hm? Smeer je in, drink goed en zoek de schaduw op.
0: Oké. Okay. Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk maken, gebruik maken van Kwaku? Zo, als ik elk weekend daar wil zijn of al die 6 weken, wat adviseer je?
1: Koop een paspartout. Voor €50 ga je 8 dagen naar Kwaku. Huh? Dan tel uit je winst.
0: Wauw.
1: Is €6 zoveel per dag.
0: Hm. Nou, en het is nog
1: steeds. Dus als iemand elke dag naar Kwaku wil gaan, dan zou ik hem aanraden, koop een paspartout.
0: Klaar. En dat kan je gewoon online bestellen?
1: Ook online, ja. Kan ja. Ook online.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat ik alles heb gevraagd. Tenzij je nog iets wil toevoegen aan dit gesprek.
1: Ik denk dat dit een hele, hele mooie editie wordt. Dus ik zou zeggen, mensen, laat je niet afschrikken door indianenverhalen, zoals ze dat noemen. Kom gewoon naar Kwaku. Het is gezellig, het is leuk.
0: Oh, die indianen willen dat niet meer horen. Die indianen willen dat niet meer horen.
1: Nee, sorry, in India. Nee, precies. Een foute uitdrukking van mij. Zo. Laat je niet gek maken door idiote verhalen. Ja, het kost geld, maar wat kost tegenwoordig geen geld? En ik bedoel, als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan moeten mensen echt ophouden met klagen.
0: Oké. Okay. We hebben het niet gehad over
1: mensen
0: de
1: zitten... ja?
0: Molukse dag, Roze dag. Welke andere dagen nog meer?
1: In de Zaanse dag. Die Molukse dag is er op, even kijken, zaterdag, derde weekend. Ja, de Hindoestaanse dag is er het tweede weekend op zaterdag. De Roze Zondag die speelt zich alleen af in Pompeia. De rest is gewoon normale programmering. Of normaal, dat moet ik niet zo zeggen. Maar niet met het accent op de LHBTQI-community. Dat is alleen in Pompeia. Ja, voor de rest is het eigenlijk zoals het vorig jaar ook was.
0: Mooi.
1: Met ja, een andere invulling. Maar goed, daarvoor zou je naar de website moeten gaan. www.kwakusummerfestival.nl en daar staat genoeg informatie, staat de timetable, staat de plattegrond, dus dan kan je zelf goed op de hoogte stellen van waar je moet zijn, bij wie je moet zijn, welk eten er is, et cetera.
0: Oké. Okay. Dankjewel en we houden contact. Succes met de voorbereidingen.
1: Ja. All right. Ik zie het weekend.
0: Yes. Aboom. Taboom. Dag.
1: Yes.
0: Doei. Dat was Yvette Foster, u hoort het. Er wordt hard gewerkt en ze zijn bijna klaar. Na jullie wacht die. Goedkoopste manier, paspartout. €50 à la day of 8 dagen lang in Kangodape. €6 per dag. Wauw. Leuk verrassa, straks wordt die occasie voor... Konanga yu egi, nyong susa wana bespreke te ne, ayuru na demoro. Odi, te wantralis baka, tambung.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. De Iran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op een politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van de UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

0: Dat is het.
1: Ai, ai, duizend, zijn ik hier zijn.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. De Iran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. In de Canadese provincie Brits-Columbia geldt een noodtoestand vanwege een natuurbrand. Inmiddels zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. De brand begon afgelopen vrijdag en heeft al meer dan 95 vierkante kilometer bosgebied bij de plaats Kelowna in de as gelegd. En er zijn veel huizen volledig verwoest, melden de Canadese autoriteiten. Door de aanhoudende droogte in de provincie Brits-Columbia is het risico op bosbranden groot. Op dit moment woeden er zo'n 100 branden. Dit jaar is in Canada al meer dan 4 miljoen hectare bosgebied in vlammen opgegaan. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Maart. Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om je goedkoopste reis te boeken. Of je kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
4: Ik luister ook naar Maatradio.

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Een heel goedemorgen, waarde broeders en zusters. Ik heet u van harte welkom deze zonnige morgen. Het is vandaag 9 augustus 2026. U luistert naar het programma Psalmochtend met Roevezel van Radio Mart. 107.9 in de vrije eten, oftewel Mart FM. Over enkele ogenblikken kunt u gaan luisteren naar Sisa Matilda met Gadewoord na de brede Jui, zoals wij haar kennen, de moeder van het levend woord. Met uw zondagse bemoediging. Trouwens, ik zeg zondagse bemoediging, maar het is. U kunt het gebruiken wanneer u wilt. Het is ook voor de hele week hoor. Dus. Ik hoop dat u er klaar voor bent. Ik groet alle collega's, de dames, zowel de heren. Van Radio Mart, zowel van alle radiostations. En de zieken, kop op. Den gusond wang, ubegi den siki wang baya. Ubegi den. Mek den kis krakti. Ja. Mek den kis krakti. Sumanom gwena gwete baya. Atranga nofo. In elk geval, we verwelkomen Sisa Matilda. Een heel goeie morgen, Sisa Matilda. Een heel goeie morgen baya.
1: Zondag. In de machtige, almachtige, wonderbare, wonderbaarlijke naam van Masra Gados Sebaot, de papa van Yeshua, de Messia. One blessed day in the name for him,

di komando en yeye fu libi fu teken presi baka ini wi ala mala di dena libi. Dat ede mi taki en mi satan taki blessi mamanten ala libi wan. Bika suma god na entego oso furos tu futego. Ano demoro ina kondre fu libi wan. Da we lib den mek den goros tu. Ma den di dena libi dan den dati abien fanoudu fu u bless den. Nanga a genade, nanga abarmatigheid, nanga goede tierendheid, nanga rechtvaardigheid fu a Jehova te ta. Da ala makti gado di sabi bijin, di sabi kaba. Di den son de mamanteng, we bari di ala libi wang, di abien fanoudu, krakti engo son tu. We badi ala sma di abien fanoudu, de vrede, de rust, de goddelijke vrede en rust, de vreugde en de blijdschap des Heren. Di den manteng bifo vi gomoro fara, da we di grani en tani na hem, di sabi suma na wi echte echte. No mi yere wang nyu wo tude in de ronde orshi. Dus dan ya me flow me na nga den jongere di e ontwerp, di e bedenk nyu wo tu. Dus di de mante lobi wang, me wins unu nogmals a kraktifu masragado en we jeng a grani en tani di fiti en. Menige, menige fu unu te u wichi manting omdati we jompopo we weru krosi we go wasi of mim draye no so wang e go wasi dringen te nyame ontbeid dan we penen vanzelfsprekend maso vanzelfsprekend anode nee want if a yeye fu libi no chis komando fu dostrum ubaka nanga a leifens energi da uno demoro we forgiti en u de onwetend fu begrijp tak wina wa energi bron. So lekfa a faya di gado di koni nanga sabi fu libi suma meki fu uka abi inu oso en tapu strati fu firu veilig en fu du ala san so mus du ina ala de libi so ade oktu nanga unu libisma. Unu libisma na moro makti al makti bigi energi bron. Wei di so lopen op de aarde tapadoti una molok falek bigi energi bron unu sa ala de volt energi di de dat ede afanoudu fu tak papagado tani grand tani wis inesien wis ino saben fatang dat no mus weer hou you fu di grani nada ala mak di gado di ensedefi na wa energi bron. Ala den planete di weyere, ala den neng fu den onzichtbare, zichtbare kondre, di ook onzichtbaar ete, makan de gado genade, sa met minanga yu ervaring, ma kan de menige fu unu ook tu no ervaring, ma ti de mantemi wa meki verstaan, tak ala den planete nang ala den sandide, unom fujiti, ano mi libis mapchi akron fu as gepeng, mek den de. En te yus don,
dan je bestudeer, je bezin je tap asijn op aarde, dat je moet habitat in die a alamakti krakti, alfa omega krakti, je grani en tani. Is there was machine one photo Jimmy wa ebdan is ab den prentje di we sen di makandra da is aso mitaki the wonderful gado efishi moy fouru sa mina nga yu sa mi mami grandma mi for all those no committee of the ben degba ma de no ben shiden a kennis a wetenschap no ben de so ete fou de ben kan si san de intra kondre intra busi mati dena di lobi wan ese mense gado vichi libi suma pichin di habi dekati di habi lobi di firi a yeye e dreif ding tak go in da busi go na da watra go dape en mek foto mek gron tapushi mi Samil mek jiden fou geniet. Jammer genoeg, a geest a jeje fou vernietiging, de ook toe bezig. Die wan poort sangado mek di uno libisma, fou ka af vreugde en blijdschap te deopo, fou ka verwonder uno, bewonder uno, dat ee, sang, ala sang disdi, uten so fadang. Wat dan dat afvoeru, die is koninklijke zo, afvoeru, ab zo mijn kleuren zo, afvoeru, is zingen zo, alles zo tonen. Uit de takken naar de schrijf, die communiceren, die naar de met die schrijf. Maar dat geest voor vernietiging. Hij wraakt en uit de bron. Naar de schrijf dat ze gaat om met jonen. Voor kan respecten. Fou kan bedanken, fou kan prijzen en loven dat gado, papa, mine sabio, mine shio, ma a foru disi, di jes wan konu, jes wan konu hing, a foru disi, of a dagu disi, a pospusi disi, papa, teme luku din san, sa yu mek jiwi, den frok tu diwe nyang, ala den sani, den fisi, na ondo liba ala de meti ala de gedierte ya meti na gedierte na wan ma sa e tigri mi futaki tani satan no lobso den takru yeye no lobso da de bin kap den busi de fenitr ala sani de wan fenitr ala san atakru yeye ay jadrusu tapsan gado mek jilibisma Maar omdat uno aba kennis dat da we flow mee, we go mee, nanga sang, a feyant edu, dan olok dape, dan dat so, ay vernietig ala sani, a wan drang, wan sange kuisen dat isi, asan dat libisma et denchen, do jigado grani, vernietiging, ala den watervallen, Ala sani, ma me kon tapa pendati, ma mi wan charin go tapu, tsak fa umus jigado moro grani en tani. Fu preise masra, fu loofin, di de mante yu de siki, a ye siki no, ye fi swaki in mi futu, ye fi swaki in yu bere, ay iga datra, Dat da etegi tak alasan de buma tokye fisiki. Gamas da gado. As heper a yeye di formeri di poti ini ma berene jimun. A yeye di fuyupa nanga yuma. Di chan afrant wotu fube yuben kon fu yuben ko inagron tapu. Altek milop tegu tak wam chin fisi bere. Want to do bere we kaden fisi dati e wam chin so tla kliki kliki ti de na de u konsita to do bere ook to de inoma na nga upa e shwen tit tit tit tit tit it's saying the wonder of this here
Het zijn de wonderen. Om God diep in Lobiwan. Om de oppervlachtig. Om te kwam momenten voor bestudeer. Als schepping. Om te kwam ting. Look your foto. Sa missie sa Matilda no ben sabi. Dat a foto a pilaar den to pilaar. Nye kona anu ete. Ma den to pilaar. Lobiwan unluku de vreugde des Heere. Unluku ta gado na wan presiri man of vrouw. Wan in een alasande. Unluku ta gado. Werkelijk na wan gado. Di lop presiri, di lop te emtien e aben boom. Mina sabef wel luku. Wan te wel luku so lees wel luku fra fra. Ma so leesi unluku dipi. Luku untu futu. Am op de manteng un opo a ene shimus fura futu. Fuka opo waka gona toilet, gona badkamer, veru krosif guaroko. Def dat no sarete, lobiwa. Dan a yeye gadom e mek me de so excited. Ayeye gado e make me feel one so to thrilling. Mina sa futrasma. Da me luku tem data pu. Me luku YouTube anga den sani. Tanif gado. Fu den kennis de kon. Fu libisma. Mek sani. So kan si en sabi. So no ben si. So no ben sabi. Da me si tak ala kondre a wantra futu fu dansi. U luku. U teke me. Luku. A la kondre a wantra dansi dansi. As de futu fu yunanga mi di apoji unu fu waka gavro ko fu fodinu brede fu go bayu nyang. Want if atu futu no de so lesi dana in rostul west dons man pus unu of usref ifu anu bunda usref kan loleng fu go bayu brede fu go bayu nyang fu go du so musdu. A tu futu. Et ici sa libisma e mek anga den tu futu. Den dans di de dansi. Da den poku ap alas ot ning. Den singi ap alas kondre singi wantra singi lek den fowru in na natuur. Sref te we ati den fowru te manten to witi. Alas ot geluida. Asol a futu fu libisma. E dans wa lo so dansi. So wang me fen moi so wa me taksan so tu adis baka papa. Papa say wang so mi baka so dansi na dans disi. A futu mus jompo dat is so. Isap tak mi konto de conclusi. Ya tu falak mi si tak ay ano so man mi denken. Taki kono etis biji moni. As don akan todos ma e bedinen. Presidente, de vergader het de dene dat is zo. Mami wan tegu wan sani u teke me. Amodo, bigi aandag en salaris di wa libis ma mus tisi. Mus go na den sma. Di den tufutu e krengo. Inna loktu, nona Mars, nona Jupiter of Venus, nee, ma fu pot a stroom di uno, fu pot a elektriciteit di uno, a kennis dat den gado yeye, fu ding dat den go stuka, mina sap suma ben da fos, efa Philips, efa suma mno denki, suma ben de amang, di gado ben pot akoni in en fu ben bedenk fu met a elektriciteit ko in no oso if a stroom no de if a man a kennis des ma di aba kennis no pot a pal look omen isap omen wan pal en vegi. Usap omen pal usap omen risiko de verbonde. Fu asma go pot astroom.
Se tap pal, sap so drat mou sou lèyte an a tap so. Tap drat. A foutou. A tou foutou. A tou foutou diwe chen lèk noti. A tou foutou. A tou foutou sa papa podjounou. Di mous mek a man kreng, a fwa fro kreng go ina lok tou. Me lukou den, me sinanga mi ay, da me sdon, da me furwonder. Me wan begreip. Tak fade sabi fu chagen drat kona wan fa futu musu kring fa wan si gona trasi na dens ma disi bem chis amoro biji grani nanga amoro biji salaris om en hun leven zijn ook in gevaar. Maar we zien het voor niks. Het is automatisch geworden. Land die energiebedrijf, mijn stroom vallen uit. Mij dat die. Lukou van konu en broeite vijand no de ne ofzo. Lukou van president no mavroko bijna ef stroom no de. Maar toch, na anege a mandat agrani. U aksi gado, u takana gado me gado juwei se. Fukanji grani na suma. Must just granny and bewonder you to futu tede yo po takangai to futu takangai anu takangai aina ngai yesi praise masra gado jen granny and tangi no tek ala sani van sele spreken and that you ab groot spraak de konu Herodes. Nee, we moeten meer gaan focussen tap a krakti, a alamakti krakti, a echte wetenschapper. Die ben de a ontwerper voor tapu en grondtapu en ala sani. A schoonheid, ala de mooi bromtje, de roze, de standvaste, de poespoestere. We moeten meer eer en glorie en dankbaar zijn voor wie we zijn op aarde en wat hij voor ons gedaan heeft. Sa amik, en dan ook wat je kennis. A word to a Bible etemi taki a masa gado taki na mofo fuden di ben there before taki na mat a ting o waka sabi na nga koni o komon molo lek asanti sa we waka tapu uno shino tete ala deme tak papa jip chila nga libi mek akan shisang e komoro want you want to tidy me. Taki, one thing ego konte koni nang asabi, od komoro lek asanti di mi futu e dat tapu. En dat na ongebed, dat moet de ongebed. Te de yo po. So I kan vergeti uit, want I, so lesi, ook to mi ab momenten tem ne sta stil bij bepaalde dingen die gebeuren in het alledaagse leven. Maar tem chis mi sref baka. Me longo na a altar fu mi pa. Mi schepper, mi maker, mi formeder. Mi no wanji, no wan trajeje, no wan grani. Nee. Teme takana pa. Di habi den yeye, di mek de yeye, di sabi den yeye. Da me tegen tak papa grantani. Fu so wa yeye, so do wa yeye, so wa yeye. A yeye di poti fu begeleid mi. Duas do alle stormen heen. Duas do alle dingen heen. Die son te bita jimi. Papa me beji. Blessa ye ye dati. Blessen papa. En jen modo koni na nga sabi. Jen modo komando. Fu kan bescherm mi. Fu kan bewaak mi. Fu kan beveilig mi. Fu kan dres mi. Fuka opo stoto mi teme kanti en opo mi teme fadon. U tak nanga u schepper. U tak nanga u maker. U bewonder den sani. U aksu sef gadu sey de meshi. Fadu koi mfai meka ai. Fai meka yesi. Aviviri. Anoso. Tak anga gadu lekwam ching. Tak anga gadu lekwam ching da yoshi. Tak wan diepe respect en eerbetoon ook kon je jou naar de almachtige, alwetende, ziende, horende. Tide mante lobiwa. Tide mante.
Nou tek alasan van sele sprekend. Nou tek alasan itak, ach, het is zo en zo en zo. Vooral bij de jongeren. Nee, voed ze op in de vrezen des Heren. Laat ze weten wie God is. Laat ze weten dat ze niet zomaar op aarde zijn. Want er worden kinderen geboren die niet eens 4 of 2 jaar oud worden. Er worden kinderen geboren die batumofo den gwebaka naar de eeuwige rusthuis. Die de manting. Die de manting met een beroep atap ala silie en sting die er libi. U bedenk unu en besin unu dat ano yu krakti echayu, ano yu abawei set, ano yu meken, ano yu pote in yu tontong. A krakti di den ni futuf chari waka, fudusa ye duf dans ala dem modo dansi. In ala kondre, trameti de traforu de, en temis domi aksimis retak magado. Fadu kon dat someti sande in mi kondre sameshi de oktu in wantra kondre. Fouru diwe nyang kau dagunang apuspusi ay tak wantra tal. Meshi tak dagune fustans renantongo of Nederlands efa gebora Engeland efa gebora in Afrika. Na Afrika talay taki. Hoe wonderbaarlijk nog willen we dat God zich moet bewijzen aan de mensheid die hij gemaakt heeft als zijn kroon der schepping. Die de man ting. You sick one. You swak one. You last pass one. You do not have hope. Me I take you. Dat draag naar je schepper, dat naar je schepper, je maker, je vormeerder. Zoeking op, klop na in doro, na katap in doro, bam, bam, bam. Jami demi papa, mine samoro samim do, dat naar in. En die de man te ook toe, alasma, die awansani, fuyando, fupipre siri. Wees blij in de Heer en wees verheugd. Wees blij en verheug in de Heere. En die de man ting. Mi e aksiju. No jugu jugu na ngay srefi. Isha ati sa gado pot in you. Ate gad ate operasi de ne we. Adatra pura ati. We shisana ati. Mat normal. If i de gesond not no do you. Ino sa fai ati tan. En i kan sha ati. Ma ino sa fai roko. In een safu zei de actief you die dat wat de gezond plotseling a kantantiri. Hart stilstaan, hart infarct, hersens infarct, dat infarct, alles wat infarct. Sma die we worden verklaard dat den de 100% genezen. Bakken want 10 minuten waren ze weg. Daarom, sta stil. Sta een minuut stil. En kijk omhoog. Kijk omhoog. Kijk rondom je heen. En zeg God, schepper, maker, vermeerder. Minus abwotu futaki tani. Mamwan tegi tak itchariere. Itchariere. Ide wonderbaarlijk. U bent wonderbaarlijk. En u bent inderdaad een liefdevolle papa, maker, schepper, vermeerder. You na wan boom papa wan boom mama. You na wan boom papa wan boom mama. For truth, you na wan gado full lobby. Bika a fasify poting. Di willi bis map ching. Is niet te beschrijven. Is te wonderbaarlijk. Mine sabi fu u saptak una watra. We yede he. Ma u ne mek wan no titsi fin. Isabi. No de, mi tak mo onderzoek tak fatu contacte me op wan krang. Wat rij stroom. Suma kan vertel mi fusaide ikan eka plasje. Fusaide a watra fa krang etakanga watra fiu in sei. Fusaide a watra di ek mopo elong.
en karif gogo plasje. Water, group water. A watra fa kran etakanga a watra dide in you. You na watra sondro isabi. En darom nek you na strong a energy for you. E roko na nga watra dide in you. En dat na libi. Het levend water. Geest dat levens. Na in na wa. You na watra ye wakama. You na wan se. You na wa oceaan. Wees wijs, maar niet in eigen ogen. Onderzoek de dingen. Onderzoek de dingen. Onderzoek you, suma na you. Dat they onderzoek suma you. Dat yo shitaki, yo ab diepe, diepe ontzag. Die as schepper, a formeerder, a maker. Dou takso. Wees blij in de Heer en zing voor u. En wees de alle tijden intens dankbaar en roep zijn naam. In Afrikaan in een, want metak seba ot, maar kan de you, want taki, want trasa fasi, maar im saptak na emji grani. Maar if you no sabening, anu fanoudu, je tak papa, mi papa, you di make me, you ma, mi mama, you papa gado di make me mama, mi papa, uchami kong tap you futubani. May ye ala granny and tangy, who di make me nanga wayside and coni, that you make me dadam Jimmy, and you make me dadam mufus home me. Ano akan soari nanga brombere e kon kriu. No, no, no, no. Ma ayeye di mus krima dadam and make ye urineer ala den santika, bacteri no cheer you, take over, flooded you. Oh, hoe wonderbaar is onze God, onze schepper. We danken hem, we prijzen hem en we loven hem en we geven hem alle eer in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Iedereen, alla libiwa, wees gezegend in Jezus' naam. Amen.

0: Waarde broers en zusters, dank u voor het luisterend oor. Dat was Sisa Mathilda met Garowot na Libre de Jui. Weet u, u hoort gelijk een tune, hè, achter, dat zet ik. Ja? Maar er moet soms een telefoongesprek gevoerd worden. Of voor Sisa Mathilda Saga, neem Takang even noceren. A telefoon toet, toet, toet, toet, toet. En dan om dat te voorkomen, dan ga je bepaalde handelingen treffen dat het zo feilloos loopt. Dus het gaat over in elkaar, hè? Weet je wel? Maar praktijk dat, jongen, hé. Hey, precies aan Mathilda, hè? Adja, adja, sarana, jongen. Hé, welkom, hé, welkom. U moet eens weten, ik had een gesprek met haar even net. Dus vandaar, ik moet het u even zeggen. En waarde broeders en zusters, het is kwart voor negen. De zon schijnt buiten. Reden genoeg, zoals broeder Bakbord zegt, mi breed mi shade baga. Tante Loes, ik heb een app van u gekregen. U bent ook op luisteren. Zo zijn er ook heel wat senioren, broeders en zusters van ons, op luisteren. Sisa, Carmelita, brother Etienne, zuster Krint en Jenny. Roy Carter, op afstand groet ik je ook. Ja? En brother Guido, met dagje auditoon. En zuster Ellie en het engeltje van zondag. Ik groet jullie allemaal, meneer Vrij en meneer en mevrouw Vrij ook. Brada Ozi, Fafu. In elk geval, u kunt bellen. Mits u dat schikt. Dank daarom tangi. Anjoen dee. A heer wiki. Zo is schijnbaar. Gezellig, want dat winter betrangen. U kunt zeggen wat u wil, winter betrangen, zomerkolati. Maar we kiezen met TWK volle teugen. Reden genoeg om God te danken, je liberté is allemaal mijn goeivisie. Hoe een vier heeft. In elk geval, ik heet u van harte welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen, broeder Roefer. Een gezegende ochtend.
0: Goedemorgen. Zoals ik net zei, het engeltje van zondag. U bent er.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja, ja, ja. En wat je zei, hè? Het weer, we moeten konen klagen van weer. Want
0: nee.
1: Wat je zei, je bent ontdekt aan winter van gedeelte, maar ik hoorde hoe koud het was.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja. Dus laten we genieten van het zonnetje. Afaya, want ja, sommige mensen kunnen niet tegen de kost. Afaya, afaya. Maar ja, laten we gewoon lekker genieten ervan, want straks komt broeder winter aan.
0: Ja, onze afstand dat het jaar. Dat begint los ook niet zo. Low white kan long.
1: Het kan vriezen, het kan hartstikke vriezen. Dat je
0: ja, ja, ik kan er van meepraten.
1: Ja, ik ook hoor. Dus ik ben hier de tangi van mooi deze zie.
0: Ja.
1: En na die komende dagen, want het blijft nog deze hele week nog mooi.
0: Mm-hmm.
1: En laten we daarvan genieten. En ik wil Sisa Mathilda ook bedanken, Roefers. En ik wil iedereen die op luisteren is, wil ik groeten. En ze ook een gezegende ochtend toewensen en een mooie dag.
0: Ja.
1: En ik wil ook de mensen die jarig zijn, Roefers, wil ik ook snel feliciteren.
0: Ja.
1: Ik heb een paar vandaag. Ik wil meneer Eugène feliciteren, die is ook jarig geweest.
0: Mm-hmm.
1: En mijn tante Gonda. En vandaag, Roefers, heb ik drie mensen. Ik heb mijn nicht Alida Ova Engel, die is jarig vandaag. Ik heb een schoondochter, Marcia Hek, die is ook jarig vandaag. En ik heb ook mijn nichtje, Kimberly Sangetsu, allemaal van Engel geslacht, die ook jarig vandaag is.
0: Hmm.
1: En ik wil ook vandaag herinneren, mijn jonge Chibrada, Sylvain de Bekar en Tuti, die ook vandaag jarig zou zijn, maar hij nam in de hemel, dan de rest. Dus ik hoop ze daar ook heel veel plezier in de hemel met elkaar.
0: Wie zat dan met mijn ding?
1: Ja, we zijn samen met de ding. Ja, we hebben een probleem, maar ik hoop dat ding een mooi idee dat is.
0: Ja.
1: Dus dat. En dan wil ik ook de groetjes doen. Ik doe de groeten aan tante Loes, ik hoorde het. Alle onze senioren, mevrouw Seedorp, Nana Brewa.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil ook Bakkie de groetjes doen. Bakkie is binnen, je de Bakkie want to die. Hij zal er wel zijn hoor. Dus, dus dat.
0: Ja.
1: En alle anderen. Dus mevrouw Koenders, mevrouw L.I.R. Want die mensen sturen ook altijd de groetjes voor me. Dus ze krijgen mm-hmm. van mij ook weer de groetjes. Hortans. En iedereen die opluisteren is. Ik ga niet alle namen noemen, want het is zondag vandaag, is bidden. Dus dan ga ik gelijk overstappen naar een gebedje. Voor iedereen voor de ochtend, voor de steun. Dus ik bid vanmorgen voor de verwanten. En ik bid ook voor vrienden en kennissen. En ook voor mijn familie. En mijn kinderen en mijn kleinkinderen. God, gij hebt door de genade van de Heilige Geest de gave van liefde uitgestort in de harten van uw gelovigen. Schenk onze verwanten en vrienden die wij u aanbevelen alle goeds naar ziel en lichaam, zodat zij u met al hun krachten beminnen en met alle liefde uw wil volbrengen. Dat bid ik voor iedereen en dat is door Christus onze Heer, zal ik zeggen. Amen, broeder Rufus. Is kort maar krachtig. Ik laat de lijn weer voor iemand verder die ook een steuntje wil bijdragen. Ja, de groetjes.
0: Ik dank u voor uw bijdrage en een gezegende dag. Geniet ervan. Ja,
1: dank je wel. Jij ook. Ja. En de groetjes aan alle luisteraars.
0: Thank you. Bye bye.
1: Doei doei.
0: Vanmorgen neem ik u geestelijk terug, denkbeeldig, de natuur in. Met het relaxe achtergrondmuziek. Soms hoort u een stromend beekje. En vanmorgen heb ik die bekend bij onze mensen. Moet eens luisteren, ik heb dit voor u gezet vanmorgen. Ik neem u terug in de forest, oerwoud van Suriname. Daar hoort u de kritjebi. Heel ontspannend om uw dag te beginnen. Stel je eens voor, in het Engels zeggen we imagine you're in Suriname. Je bent thuis, de Wiki Mountain, de Yerafuru. Die hen, je rent ook bij Bari, naar natuur, Oloisi, natuurwekker, de Yerakritjebi en nog andere dingen. Een heel goede morgen, wees welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, Rivers, met D.
0: Goedemorgen, mevrouw D.
2: Goedemorgen, nog gecondoleerd met uw collega.
0: Dank u. Ja.
2: Het is al voorbij, maar toch.
0: Misabi. Meer collega dan mijn denkje, mijn denkloosje, mijn denk, want mijn alles is maar wat toe, dus in dit geval, ik weet het. Nee, maar in dit geval weet ik het.
2: Ik wil jou even op denken zetten.
0: Ja, dat is gebeurd. Dank u. Gaat u verder.
2: Ik wil Lucia Vanenburg.
0: Ja, die was gisteren jarig.
2: Feliciteren. Lucia, je bent door alle stormen heen. Door alles wat je meegemaakt hebt, wil ik je alsnog, Tori Etjatori, we willen jou even feliciteren met deze huidige dag. Wij feliciteren je allemaal met al je doen en laten. Je bent een sterke vrouw, een positieve vrouw. Je blijft doorgaan. Ja? Namens ons, Harry, Etienne en ik, wensen we jou een mooie verjaardag toe. Dat was het, Rufus. Dank je wel dat je mij de gelegenheid hebt gegeven.
0: Ik dank u, mevrouw D. En
2: dank
0: voor
2: u
0: ook een gezegende dag. Dank u.
2: Dank je.
0: Dag. Dat was zuster, mevrouw D. Met de felicitaties aan mevrouw Lisha van den Burg. Vandaag hebben we POZ, dus ik heb de vrije uur tot 10 uur om muziek voor u, om u voor te schotelen. Dan krijgen we actualiteiten. Vandaag zijn Peggy en ik aanwezig. Roy is afwezig, maar hij is op luisteren. Dat naam aan dat bij haar.

In de winter kan je zeggen, jongen, als een koren, me verslaap meer, met de denk maar, met de denk, maar sommige gaat het jiwa day, if je opa afvinsre, als zon is geen kona in zee, je breed je van day, ik kies a day, a gaat het jiwa day, is abi, in alibi, in afu. Tak dank je wel. Ja, tak dank je wel. Maar, te was aan ip satu, de nom longo, mi gada, masra gada, mi jezus. De ma ote tak da be goi boom, din beluki al di tijd, nooit die tegen me one day tangi. Dan no di ei goi fout. U kent het, het gedicht, er is ook een plaat van gemaakt. Een lied. Footsteps in the sand. Ja. Yeah. Heb je staan maar draai, luka baga. Maar als je dat niet gaat, jongen. Dan liep ik trangen, jongen. Maar ze gaat op een idee in een jeep mee. Zo zijn mijn voetstappen, jongen. Dan gaat op een keer en dan. Luister, mijn zoon. De voetstappen zei, she depend on me, not me on of you. Dali be content with you. A me e chayu. Zonder dat je het gemerkt hebt. A me e show you. Dat kies en schrijfie. Dat zonder ga naar de bedden nanti. Dus fossi bar. Mantra lazy. Mi gado sepsa. Say, do dat dan a me. Im taken tangi da be go you boom. Nou zo, adayo. Ik weet, ik het doe en anderen ook. Ik wil ook bidden voor de zieke mensen, de zieke broers en zusters onder ons.

Almachtig Vader in de hemel, ik kom tot u zoals ik ben, met alles wat er in mijn hart omgaat, en vraag u, geef mij rust in mijn hoofd en kalmeer de storm in mijn gedachten. Breng genezing waar ik pijn heb, in mijn lichaam als in mijn ziel. Schenk mij de wijsheid om de juiste keuzes te maken op mijn pad. En geef mij de kracht om overeind te blijven. En elke nieuwe dag met moed tegemoet te treden. Ik leg mijn zorgen in uw handen en vertrouw op uw steun. Amen. Dat heb ik voor iedereen gedaan. De zieken, ook de blijmoedigen. Voor mensen die bang zijn, voel me smasaptaki. Denk, loven en prijzen, gado, de briebin, gado. Den die, denk tak, no, meneer brieb toch, of zo. Ziet u, aan de poer notief me. Ik heb het voor u allen gedaan. En ik wens u allen een fijne, gezegende dag. Dit was Salmochtend. Tot het volgende uur. U vraagt en wij draaien. Vandaag trakteren wij u. Want we hebben POZ van 10 tot 12. Peggy en Rufus. Dag, beste luisteraars. Tot de volgende keer. Zo de Heere dat wilt. Amen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond een uur of 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar één of meerdere verdachten. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse haven stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin stijgt op in Essen in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe vliegt de zeppelin een aantal keren heen en weer. Het gevaarte is 75 meter lang en hangt vol met apparatuur om bijvoorbeeld CO2 en fijnstof te meten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Markt.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Put your worries aside and think of something beautiful. Zet je zorgen op een kant en concentreer je op het mooie om je heen. Groetjes aan Roy en mevrouw Alice Carter. Sisa, je weet niet, hoe gaat het met je? Goedemorgen Ingrid, Miss Joven, Guno, Brada Guno van de Leeuw, Jerry, mevrouw Joke, mevrouw de Doet en mevrouw Ellie.

Sommige mensen zijn trouwe luisteraars. Trouwe fans, weet je wel. Mevrouw de Doet. Mevrouw de Vandenberg. Mevrouw Seedorf. Tante Loes. En Amazandes Kind. Kinang Ayu. Na meneer Vrij. Daarom, meneer Vrij. Ook u nogmaals de groeten.

Ik wou dat even snel een nummer via het internet zetten, maar zoals je ziet in Grabo snel, want dan man en go, we gaan het weer proberen.

Prigizan Suldiva Wani Miss Yolanda Ains Siflin Ains Talita Hortens Ogdo Hurgis An Yuli En natuurlijk de mensen die er ook dompeld zijn op de mensen die jarig zijn geweest. Mevrouw collega Sintja, mevrouw Agnita Clervan en mevrouw Vanenburg. Maar dat horen jullie zo meteen in POZ. Hè? Daar kregen we de Madonateurs en de collega's die jarig zijn geweest. Daar wordt het helemaal uitgebreid op gegaan. Ingegaan. Vooral de mensen die ook een beetje kracht nodig hebben. Kracht hebben we altijd, elke dag nodig. Zodra je op haar eerste stand zou doen, je op je ei, daar heb je kracht voor nodig. Iemand denkt die, kracht die. Alles aan zij doet, kracht die. En dat is reden genoeg om dankbaar te zijn, want die op, maar in ma, die ei, maar op, in ma, draai, je was die, kracht die nog de. Je man gaat wel het kracht die nog de. Dus we danken altijd voor kracht. En meteen was maar, hey, brada, krakti. Krakti, me wees hier voor krakti. Dat betekent dat hij zonder krakti, normaal de notie. Alsjeblieft voor jullie allemaal hier.

Groetjes aan het volledige crew van Radio Mat. En andere collega's die gebruik maken of die werken op Salto FM, Caribbean, Zuster Krent, Brada Osi, Brada Baki en Brada Bali. Bebaro Odi. Zuster de Vlucht.

0: Het is de dag van de inheemsen in je day. Ik wil familie, vrienden en kennissen groeten. Ja, en ik wil mijn kinderen ook groeten. Alsjeblieft.
1: Kebotje mogen irame, iroko, akana no warere maro. Urano da papolo, jasaka komaro.

0: Amaco.
1: Aseke matoko. Ja, maar ja. U hoort het, Peggy en Koinsé. Peggy en Koinsé, poko poko baya. En daar is er één nummer. Ik doe mijn best. Meer kan ik niet luisteren.

0: Well, beste luisteraars, dat was het dan. Kort maar krachtig. Niet het vele is goed, maar het goede is veel, zeggen wij. Dan, het is bijna 10:00. We gaan dit programma stoppen. Bedankt voor uw luisterend oor. En we gaan naar Studio 2. En daar zit Peggy. Peggy, hoe? We hebben nog een 2 minuten. Peggy, hoe?
1: 2 minuten, Rufus.
0: Ja.
1: Vanmorgen is de tijd zo hard gegaan.
0: Ja, Peggy, ik heb je live in de uitzending. Hoe gaat het met je?
1: Oh, je hebt me live, Mingado. Nou, ik heb hier zo'n lekkere drankje voor me. Dus het gaat uitstekend.
0: Lekker luchtig gekleed. Isabi toch? Dus tot zo. In elk geval, zoals u ziet, we staan al in de startblokken. Zometeen het nieuws en de barboscopus. Ja, maar ja. PO zet tot 12 uur. En zoals ik zei, we hebben ons best gedaan om u te muzikaal te veraangenamen. Om een beetje aangenaam voor u te maken. Ja? Bent u lid van Radio Mart? www.radiomart.nl. U kent onze nummers, kunt u ons steunen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar 1 of meerdere verdachten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die een vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, goeiemorgen. Was sweetie Sunday Manteng. Bless you Sunday. Het is zondag 9 augustus. Rufus, goeiemorgen trouwens. Je hebt het weer fantastisch gedaan. Die mee komen mooi in die pokkie pokkie potie.
1: Een heel goeiemorgen collega Peggy. Een heel goeiemorgen nogmaals, ja.
0: Ja.
1: Wat zie je er ook zonnig. Tropisch.
0: Zo, nou, ik doe niet onder
1: voor jou. En
0: gestreepte kwartemaal.
1: Weet je wel?
0: We waren ons terug in de jaren 70, in de jaren 80. Die zomer ben mooi.
1: Ja, maar ja, twee zomers, drie zomers lang. Maar ja.
0: Heerlijk, dan had je Rob de Nijs en het werd zomer.
1: Ja.
0: Ja, dus ik hoop dat ik goed doorkomt. Ik zit op een andere plek vandaag, want Roy is er niet. Dus Rufus en ik gaan het samen als, voor u doen.
1: Weer als vanouds.
0: Als vanouds.
1: Roy, even tussendoor. Ik weet dat je op luisteren bent. En we missen je.
0: We missen je zeker met je verzorgende aard. Maar trouwens, we moeten eraan gaan wennen, hè? Want Roy is met pensioen. Dus die is meer uitlandig als inlandig. Dus als u denkt, mobiel zoeken we advertentie de deur uit.
1: Ja, hij is een wereldburger geworden. Hij gaat nou reizen van A naar B.
0: Zeker. September gaat hij weer weg.
1: Mm-hmm.
0: Dus we moeten een vervanger zoeken. Ik ben denk ik alleen begonnen. Toen kwam Rufus erbij.
1: Ja.
0: Toen hadden we onze lieftallige. Ze is helaas overleden. Ze heeft ons heel kort.
1: Shanuri,
0: juist. Mogen bijstaan. En toen Roy kwam erbij. Dus, we hebben ons Roy nog een tijdje in ons midden. Gelukkig maar. En als ze naar Suriname gaat, dan moet hij maar zijn best doen om van de Surinamese programma's te maken. Mm. Voor de kerkgangers, onder andere Elfriede van Engel. Ik weet dat zij naar de kerk gaat. Ik weet dat Ronnie Tam ook naar de kerk gaat. Of je is verzuimd, no, Ronnie, no? Gezien de leeftijd. Ik weet dat veel mensen naar de kerk gaan. Is verzuimd, no, Ronnie, no? Gezien de leeftijd. Ik weet dat veel mensen naar de kerk gaan. En een prettige dienst. De mensen die hier op in Nederland op vakantie zijn.

0: En ik gingen we erover babbelen.
1: Ja, zeker.
0: Ik zei, althans, in het pier wat je naar Vondelpark, go krimpon, dat ben ik de zand, dat ben ik, ja, maar ja, ja, we go zwemmen, dat ben ik. Ik zei, zo, Vondelpark.
1: Ik ben geland in de Jordaan, aan de Tuinstraat, waar halve woning niet meer ben kiezen. Mm. Want mijn vader was in de jaren 60 gekomen, daar Manno Redding. Mm. Daar kom bakken, ja, weet je hoe duur een ticket is, hè? Bijna de toesmaar scheiden, niet meer dat zij kon doen. Mm. Mijn vader zegt, ik mis mijn gezin. Dus mijn moeder heeft dan in de jaren 70 een poging gedaan. En toen heeft ze, je weet, vrouwen zijn sterk, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Door alles heen.
0: Ja, vooral heeft dat wel een gezin, hè?
1: Ja,
0: ja, weet je wel.
1: Dat is een tijger, hè?
0: Maar daar, Jordaan.
1: Ja, de Tuinstraat, klopt.
0: Abiti, dat er zijn filmen gemaakt. Dat is de elite buurt, hè?
1: Toen de tijd nog niet, hè? Toen was
0: nee,
1: het arme buurt.
0: Arme buurt. Ik heb een tante Leen, langer de man, dat is. Ja, wie? Een schap met vijf poeders. Ja, die komen allemaal uit de buurt daar. Ja.
1: Nee, die buurt en ook de Zeedijk was arme buurt. Ik bedoel, Juppies nog binnen, denk ik nog. Alleen maar Juppies. Toen kwam in een halve woning, hè? De middag halve woning is één piep klein woonkamertje en een slaapkamer. Toen heeft Foucault contant eraf en toe. Mm. Nu hebben we villa's en we hebben geen plekken.
0: Ja, maar kijk,
1: het is te vol.
0: Die straten zijn, kijk, mijn ouders wonen daar. Die straten zijn smal. Dat betekent, het zijn donkere huizen, weet je. Want Abrasé, heet dat Aitapa, als zonlicht, weet je. Het zijn veel heel erg donkere huizen.
1: Ja, zonder bad, dus we moesten naar het badhuis, Wim Go. En dan is het, eigenlijk was het een degradatie voor ons, wat ook Mopofo, Seranaan kon. Drie kamerwoning, dus drie slaapkamers met één slaap, bad, toilet, alles wat we dat je kon, ja, ze allemaal. Dus voor veel mensen was het een vooruitgang, voor ons was het in principe een achteruitgang. Meerdere mensen zijn dan achteruit gegaan. Maar goed, onze Roy die zit vandaag in Rotterdam met het broederschap. Hij is ook broeder, wat vele mensen niet weten. Hij gaat de hele dag met een 90-jarige zuster gaat hij doorbrengen. Hij is de jongste van de broederschap. Dus ze maken flink misbruik van Roy. Nee, geen misbruik hoor, gebruik. Daar is het broederschap voor.
0: Team Overtop.
1: Zeker. Dus dat gaat hij dan doen. Ja. Wat heb ik nog meer? Hoe heet het? Vorige week zondag was natuurlijk de afsluiting van Kwaku met een U. En dat was een ware spektakel. Ik vond het leuk. Ik probeer altijd één keer in het jaar naar Kwaku te gaan. Goed, in het tweede programma, tweede uur kunnen we het erover hebben. Jij ook met je ervaringen, Rufus. En ik heb, hoe heet het? Gisteren was ik op het Museumplein, was dan afsluiting van
0: de Gay Parade.
1: Ja, en het was ook zo leuk. Weet je, de Gay Parade zie je ook gewoon zich vernieuwen, hè? Een paar jaar geleden was dat heel bloot. En nu is het zo in balans. En over 2 jaar hebben ze, dus het was de World Gay Parade. Voor 2 jaar hebben ze het in Zuid-Afrika. Minasabif Mogo, ja, vandaar. Zeg ze niet zo dol. Maar het is, hij roleert door de hele wereld.
0: Mijn was op Otendo Orena in Jamaica.
1: Dus we moeten tolerant zijn. Ik bedoel, mensen moeten kunnen zijn wie ze zijn. En ik vind het leuk zo dat je Frosgauwan kon er waar het niet mag. Maar je komt niet
0: in moeilijk,
1: een vrij...
0: Dat gaat moeilijk zijn.
1: Je komt niet in een vrij land dat je maar hoe ze moeten leven. Nee, dan moet jij in een land gaan uitzoeken waar dat soort dingen niet toegestaan zijn. Dan leef je in vrede verder. Wat heb ik nog meer? Ja, het was dus de Pride Village, zo noemden ze het. Op het Museumplein, dat plein, dat Biggie, hè. Maar goed, dat kunnen we ook in de tweede uur. Misschien was u erbij. Vertel ons hoe dat was. En dan gaan we het erover hebben. Maar wat kunt u vandaag van ons verwachten? We zijn natuurlijk elke...

0: Wie de zondag van de maand zijn we aanwezig. En dan hebben we POZ, wat staat voor Peggy op zondag. En ik heb de naam niet bedacht hoor. We hebben een creatieve geest hier zo onder ons. en Rufus en ik zaten te brainstormen. En Nena zei vanuit zijn tenen, zei POZ moeten we hem noemen. En voelde me een beetje opgelaten, want POZ bestaat natuurlijk uit... Ja, Roy was er nog niet bij.
1: Nee, maar moet eens luisteren, even tussendoor. Ik maakte programma's, dus ik had de nachtprogramma's. Wallo programma's, bevallen toe. Dus als ik mijn mond openmaakte, alladis ma besabikba, sumanamang. Maar Peggy, mensen vroegen mij, maar wie is Peggy dan? Sumana Peggy. Dus ik dacht, weet je wat? Ze kennen mij, dus ik ga Peggy in het zonnetje zetten.
0: Introduceren, hè?
1: Ik ga Peggy in het zonnetje zetten, dus Sana Sanita was POZ, Peggy op zondag. Kijk, als Peros is Rufus en Peggy op zondag. Maar iedereen kent Rufus al, dus we gaven de eer aan Peggy. Peggy op zondag.
0: Dat is mooi. En nu hebben we natuurlijk geschreven bij onze programmering. Iedereen is op zondag. Roger op maandag.
1: Kijk,
0: dus je naam is doorgedrongen.
1: Er werd een bom gelanceerd. Want apiste van je zand. Want we grossieren in de Peggy's. Hè. Dus allemaal dacht ik, zei de mino kontapa idee.
0: We hebben drie Peggy's, hè. We hebben Peggy Annijs. En natuurlijk blijft de eerste Peggy altijd.
1: Ja. De one and only mevrouw Burke.
0: Burke, ja. Dat is Peggy Burke. Ja. Mijn eerste programma trouwens, want ik was waarschijnlijk niet bekend, nu nog steeds niet, heb ik toen met Norman gemaakt. En later was Henk mijn leermeester, maar van wie ik het meest heb geleerd was toch Sonny.
1: Sonny Marash.
0: Ik mis je, echt waar. En Minoman Doroyu, ik weet niet waar je bent, maar ik heb ontzettend... En Sonny was echt, ik was toen de tijd, zat ik werkte in een boutique. Eerste, ongeveer de enige black boutique in Rotterdam. En Sonny was echt een grootheid in Rotterdam hoor.
1: Als ik 's morgens wegging, dus bij Tweede Zwelingstraat, ik had nachtprogramma's, hè. Dan, eerst kwam broeder Olly, hè, Weilen broeder Olly. Dat bij mijn programma dan ging. Dan 10 uur zo.
0: Met een beetje eten hadden we allemaal.
1: Ja, allemaal met gezellig.
0: Broeder Olly, vinja, dan ging hij, zuster, dan kan hij nog naar Rotterdam
1: even doortrekken. En toen later, voordat we weggingen, Toen kwamen Peggy en Marash.
0: Ja.
1: Die namen het over, volgens mij, van 11 tot 12 of zo. Ja. En toen gingen wij weg. Dus soms is het mooi, weet je, eigenlijk om ik zo'n programma. Ja, zo. Dat je maar effecteert de ervaring dan van een kong naar een radiomaat. Het is heel interessant. Veel mensen zouden het heel interessant vinden.
0: Ik kende radiomaat niet hoor. Hoe heet die? Muis.
1: Net Muis.
0: Net Muis heeft mij geïntroduceerd. Die kwam ik in Suriname tegen. En later tijdens presentaties hier in het land. Toen zei Muis, je moet eens een keertje. Toen hebben we een afspraak gemaakt.
1: Veel mensen weten niet dat we in het beginstadium, Kwaku, we hebben daar uitgezonden nachtprogramma's uit daar. Weet je, in die bunkers waren. Maar het was daar aanwezig. Apisting, Danny Bende, Jenna, Roy Fien en zo. Weet je, dus Maart heeft een hele lero. Maart heeft een hele rijke historie. Maart heeft een hele rijke historie.
0: Ja, moeten we zeker doen.
1: Veel mensen niet weten.
0: Ja.
1: En het zou een keer mooi zijn dat collega Cynthia van de eerste uur de mappen de maand.
0: Ja, Cynthia, goedemorgen.
1: Ja, de
0: misschien kunnen we een beroep op Cynthia doen om in september bij ons aan te schuiven.
1: Is dat toch?
0: Cynthia, presentatie. Is van mij. Van Wally Samko. Ik niet meer. Maar goed, is inmiddels niet van 10:30. We kunnen natuurlijk in de tweede uur kunnen het over hebben. Hoor. Om dat te doen. En misschien willen mensen inbellen om hun ervaring mee te geven. Het eerste uur starten we natuurlijk met uw horoscoop, gevolgd door de maand verjaardagsgroet. Zuma Friari Tide Roeves heeft de lijst. En uiteraard alleen voor de betalende leden van maart, die ook nog een verjaardagskaartje krijgen van de directie.
1: Dus de maartdonateurs.
0: Manosabi, je gaat, in maart gaat jouw verjaardag nooit vergeten. Je krijgt je kaartje op tijd. Daar zorgen Giovanita en Marita voor. De actualiteiten in binnen- en buitenland gaan we heel snel met u doornemen. Roeven zat het vanmorgen over onze lieftallige heer Trump. Hij is bezig. En bijna wil ik begrijpen hoe Hitler dit kon veroorzaken. Maar weet je, het begint heel klein en iedereen kijkt de andere kant op. Mm-hmm. Ik wil hem totaal niet vergelijken hoor met deze heer. Maar bijna kun je begrijpen hoe mensen zich ontpoppen tot een
1: dictator.
0: Bijna kun je begrijpen. Want iedereen kijkt de andere kant op. Goed, dan hebben we social media kunnen ook nog even doen. En we eindigen het eerste uur met het nieuws uit Suriname. Zo, Noret, de eerste uur brengen we voor u naar het tweede uur.
1: Zo is dat.
0: En dan het tweede uur starten we met onze NAX-icoon. En haar rubriek Positief Denken. Ik ga een poging wagen, want het is rubriek van Roy. Hij gaat me betalen voor vandaag, want ik heb het op papier moeten zetten, dus dat in het tweede uur. En dan hebben we natuurlijk ook de grote winnaar van Suripop 2026. En je weet hoe heet hij, die zei dat nummer 1.
1: Oké, okay,
0: dus
1: dan.
0: Dat is geweest. En het tweede lied heeft ook heel veel indruk gemaakt. Het gaat over visueel gehandicapte mensen. Dus veel om over te hebben. Maar ontakwa loopt. Dus ik stel voor, we gaan naar muziek luisteren.
1: Oh,
0: even ontspanning. Gaat u een drankje nemen en komt u dan lekker weer voor de radio of de tv-zending tegenwoordig.
1: Nou, alle twee, want je kan via streaming, je kan ook via streaming luisteren.
0: En je kan ook de mensen live zien. Maar wat, zijn nog niet zo gevorderd, hoor.
1: Wat de mensen vergeten meestal, hè. Je loopt altijd met je telefoon. Dus if je download een app, dan heb je altijd de radio bij je. In afgebouw je wat speciaals aan. Tenminste, ik heb het zo.
0: Een actie hebben, want we hebben natuurlijk hele volwassenen luisteraars die boven de 80 zijn, misschien moeten ze dan hier komen.
1: Ja.
0: Dan weer voor dat app-ding. Is ook
1: weet je?
0: Een
1: service. Als je een klein boxje met een Bluetooth hebt, dan heb je voor sterker geluid nog.
0: Oh ja. Oké. Okay. Muziek. 7 minuten voor 10:30.

horoscoop over de maand augustus. Ram, Aries, 21 maart tot en met 19 april. Onderscheid jezelf van de gevestigde manier van kijken naar omstandigheden en pas een nieuwe aanpak toe. Als je open staat voor nieuwe zaken, dan leer je meer over jezelf. Affirmatie van de Ram: mijn pad is verlicht met de vlam van zelfkennis. Geluksgetallen zijn 7, 11, 12, 39 en 41. Stier, Taurus, 20 april tot en met 20 mei. Als je partner je vermijdt en liever alleen is, geef hem of haar de ruimte die ze nodig hebben. Dit kan ook zijn vanwege je slechte gedrag jegens hen. Maak je maar niet al te veel zorgen. Het zal geen ernstige schade aan je relatie toebrengen. Affirmatie luidt: mijn leven is een aaneenschakeling van triomfen. Geluksgetallen 2, 4, 15, 17 en 40. Tweelingen, Gemini. 21 mei tot en met 20 juni. Je kunt een relatie beginnen, vrienden of een geliefde bezoeken. Er zijn interessante mensen in de buurt die wachten tot je ze ontdekt. En je zelfvertrouwen maakt je nog aantrekkelijker. Affirmatie bij de tweelingen: ik ben een krachtige schepper van mijn eigen realiteit. Geluksgetallen 7, 33, 37, 40 en 42. Kreeft, Cancer, 21 juni tot en met 22 juli. Je zelfvertrouwen en charme trekken nieuwe mensen aan die je willen kennen. Zelfs huidige geliefden en potentiële nieuwelingen zijn aanhankelijk en kunnen je verrassen. Affirmatie Kreeft: mijn leven is een levendige uitdrukking van vreugde. Geluksgetallen 8, 11, 17, 20 en 22. Leo, 23 juli tot en met 22 augustus. Je bent populair en anderen vinden je aantrekkelijk. Als je al een relatie hebt en je bewust bent van hoe aantrekkelijk je overkomt op anderen, wees dan voorzichtig, want je zou het moeilijk kunnen vinden om de verleiding te weerstaan. Affirmatie bij de Leeuw: mijn dromen en doelen zijn binnen mijn bereik. Geluksgetallen 1, 7, 11, 16 en 28. Maagd, Virgo, 24 augustus tot en met 22 september. Als je single bent, kun je oude vijandigheid vergeten en zien hoe geweldig het is om relaties uit het verleden nieuw leven in te blazen en gedeelde herinneringen opnieuw te beleven. Affirmatie Maagd: ik omarm nieuwe uitdagingen. Geluksgetallen 7, 2, 22, 23 en 37. Libra, Weegschaal, 23 september tot en met 22 oktober. Als u zelf voldaan en te passief bent, dan gaat u niet veel bereiken. U hebt nu het vermogen om uzelf toepasselijk te gedragen in bijna elke situatie waar u mee geconfronteerd wordt. Maak er het beste van. Affirmatie: ik ben kalm, gefocust en helder. Uw geluksgetallen 4, 11, 12, 21 en 30. Schorpioen, Scorpio, 23 oktober tot en met 21 november. Uw privéleven is momenteel nogal grimmig. Wees niet bang om raad te vragen. U moet meer ontspannen en onderbreking in uw verantwoordelijkheden nemen en genieten van wat eigen vrije tijd. Affirmatie: mijn pad is rijk aan kansen en spannende gebeurtenissen. Geluksgetallen 3, 6, 17, 25 en 38. Boogschutter, Sagittarius, 22 november tot en met 21 december. Uw inzicht of werk zal op een andere manier getoetst worden. Wees voorzichtig en geduldig, dan zult u deze moeilijke periode doorkomen en er ook nog iets van leren. Affirmatie: elke dag brengt nieuwe kansen.
geluksgetallen 8, 18, 22, 23 en 24. Steenbok Capricorn 22 december tot en met 19 januari. Eigenzinnigheid kan alleen maar problemen veroorzaken, zowel privé als op het werk. U moet heel goed op uw gezondheid letten, want u hebt de neiging om in alles in uw leven bovenmatig te zijn. Hou uzelf zorgvuldig in de gaten. Affirmatie: ik ben een eindeloze bron van moed en veerkracht. Geluksgetallen 9, 14, 25, 28 en 33. Waterman Aquarius 20 januari tot en met 19 februari. Veel dingen gaan niet zo goed als ze zouden moeten gaan. Probeer deze ongunstige omstandigheden op een ontspannen manier te behandelen en zie het ook als een uitdaging. Affirmatie: ik ben in harmonie met het universum. Geluksgetallen 5, 13, 24, 34 en 38. Last but not least de vissen. 20 februari tot en met 20 maart. U vult het leven dat je met anderen deelt met veel liefde en genegenheid. Mensen om je heen genieten van elk moment dat ze met je doorbrengen en waarderen je als een attente en stimulerende partner. Affirmatie: ik leef een leven vol betekenis en geluk. Geluksgetallen 8, 13, 18, 21 en 35. En dit was uw horoscoop. Uw geluksmomentje luidt als volgt. Alvorens iets heel graag te willen, zouden we eerst eens zorgvuldig naar het geluk van de huidige eigenaar moeten kijken.

0: Ja, ja, het is, u hoort het teuntje al. Het is 10 minuten 44 en verjaardagsrubriek. De dood zit ook dichterbij je verjaardag. Ik moet, bij deze moet ik familie Zinhagel ook condoleren. In het bijzonder mijn zus, want het was mijn zwager. En die twee waren 57 jaar bij elkaar. Het is een hele tijd.
1: En, dat hoor je niet meer tegenwoordig.
0: Ja. We hadden natuurlijk hadden we dat liedje net, Flowers can hear you apologize. Dus als u wat goed te maken hebt, zou ik zeggen, doe dat maar. Want het leven kan zo afgelopen zijn. Maar nu hebben we de jarige Zuma Ferrari Tide. Ja, Rufus, je hebt de lijst.
1: We beginnen met mevrouw S. Elschot. Die was zaterdag 1 augustus jarig. Mevrouw Nijhoven van Troo. En 3 van de 8e was jarig, dat was maandag. De heer Vrij, the one and only.
0: The one and only.
1: Ja, baya. Biggie man, Vrij, baya.
0: We versteren you. You are too young.
1: En meneer, mevrouw E. Veerkam. Daarna waar hoere. Dan gaan we door, donderdag 6 augustus, met de heer E. Hoever. Zaterdag 8 augustus, A. Blokland.
0: Hele familie, hele grote familie is Blokland.
1: Ja man, ja. Alas E. Donderdag 13 augustus, mevrouw M. Holtern. Peggy, back to you.
0: Ja.
1: Ja, dan nou ja, maar
0: ja. 15 augustus, dat moet door het, want vandaag is 9 augustus. Dus de mensen die nog hun verjaardag moeten vieren, kunnen ons alsnog uitnodigen. Tinder toch?
1: Zeker, zeker weten.
0: Even kijken hoor, ik moet even kijken als ik hem goed uitspreek. Mevrouw S. Ong Aswi.
1: Om Aswi. Ja.
0: Zaterdag 15 augustus.
1: Ja, maar ja.
0: Deelt haar jaardag samen met Isabel Nooy, want je smile. En zaterdag 15 augustus, mevrouw S. Ong Aswi deelt haar dag samen met vele anderen, maar in het bijzonder mevrouw M. Van Embrix. Ook een hele grote familie.
1: Ja, Van Embrix,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, van de Combe. Ik heb met een paar op school gezeten, dus vanaf deze plek. Ga ik ook feliciteren hoor, mevrouw M. van Embrix. 21 augustus is ze vrijdag, mevrouw H. Saalman. 27 augustus is op een donderdag, dan viert mevrouw M. Kranthoven haar verjaardag.
1: Ja, daarop. Pokokomiteng, baya. Pokokomiteng.

0: goed, dan hebben we 29 augustus is op een zaterdag. Mevrouw J. Isaias, ook een hele grote familie, hè? Ja. Biggie van Mirma.
1: Ja, man, die is aan Biggie van Mirma, ja, zo schreef
0: je. Grappig dat je aan de naam kunt zien, dat naar Biggie van Mirma. Zondag 30 augustus, mevrouw H. Kuipers-Deekman. H. Kuipers-Deekman. Is zondag 30 augustus samen met de heer D. Piekman. Is ook een bekende naam, de heer Piekman. Goed, dan zoma o eindig een rijtje. Ja, zo 31 augustus. En nogmaals, wilt u op dit lijstje staan, dan zijn het voor de betalende leden die extra in het zonnetje gezet worden en hun verjaardagskaart ook thuis ontvangen van de administratie.
1: Dus als u lid bent, dan hey, mam de heer, de man Carmineo.
0: Protesteren.
1: Dan moet u even bellen. Even bellen naar de administratie, want wij kunnen er niks aan doen natuurlijk.
0: Nee, dan maak je ze daar gek, want dan is er iets verkeerd gegaan. Maar niks nemen volgend jaar zo, jaren. Dan gaan we lijst daarmee.
1: Ja, we krijgen een lijst.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ons treft geen blam, we lezen.
0: Ja, we lezen en we vieren samen met u. Moet ook af en toe bellen, hoor.
1: Ja,
0: om ons te vertellen van verjaar, zo bij
1: dat, jongens, saai, ik heb jullie kaart gekregen, mijn god.
0: Ja, precies. Ai, waar waren 31 augustus, maandag, mevrouw I. Arlaus. Mm. En die deelt haar dag samen met mevrouw R. Cho Ahing. Mevrouw R. Cho Ahing en mevrouw Arlaus vanaf deze plek gefeliciteerd. Daar weer Bari.
1: Hip, hip, hip, hip, hip. Hoeré, hoeré.

0: Iya ba ya, ala den fiar misinang nga den fiar masra ba ya ma te setu kong. Yang nyama kuku ti den nga action flexion ba ya. We zijn aangeland bij de collega's. Collega's.
1: Collega's. We beginnen met. Van Maat bedoel je?
0: Ja, de collega's van Maat, Isabel.
1: Jammer.
0: We beginnen met 6 augustus. Dat was Biggie Missy.
1: Wie?
0: Dat was donderdag 6 augustus. Biggie Missy, Sintje Landburg.
1: Ja,
0: bij ja. Ja, bij ja. Maar ik heb ze verwezen naar dit rubriek. En zaterdag 8 van de 8e, 8 augustus, mevrouw Lucia en collega Lucia Vandenburg, Sherwin Char en.
1: Zet de muziekje. Met de dansjes.
0: Dan gaan we verder met donderdag de 13e augustus. Dan is onze, ja, hoe kan het anders? Onze misadministratie, Marita Marcus. Jeroen van Metaking, Marita Marcus. Jarig. En die ander, een 19, want die abbala is heb je toch? Na mevrouw, ja, 19 augustus, dan is die andere, Jonita, daar ben je jarig. Ja, maar ja. Nog eentje dat we barwa hippie, 23 achtste, dat is zondag, dan kreeg de heer...
1: Honey.
0: Ja. Ja, maar ja. Overleving. Daarna wang.
1: Hippie.
0: Hoera. Hoera!

0: Ja, daar zijn we weer. Het is precies 7:07. En u heeft het kunnen merken. Hierna zou het nieuws uit Suriname volgen. Ik kon twee dingen doen. Inderdaad, met het nieuws aan de haal gaan. Maar dan zou het in tweeën moeten. Eén fragment nu. En dan in het tweede uur de rest. Ik denk dat wij het beste naar een pokoe kunnen gaan luisteren. En dan nemen we de hele rubriek van het nieuws nemen we mee naar het tweede uur. Ondertussen bent u dan in de gelegenheid. Misschien heeft u iemand op de lijst dat u denkt van... Wakti, Sandy's verjaardag. Dan wist ik het niet. Dan kunt u van de gelegenheid gebruik maken om deze persoon... Omdat we tijd over hebben, hoor. 020-471-4291... om deze persoon te feliciteren. Het is echt zwaar geschud, Mantimeluka, lijst voor de collega's. Hè?
1: Ja,
0: het
1: is zwaar.
0: Zwaar geschud.
1: Dit is Mataki. Weet je wat? We hebben een onze familie heeft een hele grote lot gewonnen. Dus we willen het even kenbaar maken.
0: Het is bijna het hart van Maart die in augustus jarig is. Wat zijn ze, stieren?
1: Nee,
0: stieren, ze zijn...
1: Ja, stieren.
0: Sint-Jij
1: is een stier.
0: Nee, ze zijn leeuw.
1: Vandenburg, mevrouw Vandenburg en Sint-Jij zijn leeuwen. Sherwin, dat was leeuw. Dijk is Marita... Annotjeentje, dus dat was leeuw toen. Nanga, atrawang. Begrijp je dat?
0: Misschien is het zo dat ik daarom maar het in balans maak. Als je veel van dezelfde soort mensen hebt die...
1: Dat zijn de hele top is leeuw daar.
0: Het is hartje maart verjaardag.
1: Ja,
0: hartje maart verjaardag.
1: Ja, de heer Honey Gwena Amarke Babaya.
0: Die ken ik niet. Het is een belediging dat ik me nu zat met Iggy collega, maar ik ken de heer Honey niet.
1: Je kent hem bij voorstel.
0: En dan hebben we een party, een zomerparty, dan ben ik er ook niet bij. Maar, want dan hebben we toch, ja, daar ben ik. Jezus, dat. En dan de week daarop, dan zit ik in mijn... Ik heb het druk, man. Ik heb het druk.
1: Ook een wereldreiziger in spe. Maar ja.
0: Maar ik vind het jammer, want anders had ik de heer Honé kunnen zien. Bij dat soort bijeenkomsten kom je collega's tegen, toch?
1: Ik zou zeggen, geniet van ons, want toen hoorde... Peggy, ik heb een telefoontje. Misschien is het iemand.
0: Ja,
1: we gaan u erin nemen.
0: Zeker.
1: Maar to business... Een heel goede morgen, wees welkom in de uitzending.
2: De kans aan mij geboden.
1: Ja.
2: Neem het vanuit mijn tuin waar de vogeltjes vliegen.
0: Heerlijk.
2: Maar ik wil één ding corrigeren. Als je luistert naar het sterrenbeeld van stier, dan mag je nooit 40 jaar worden en hoger. Want het geldt alleen maar voor de jongeren.
0: Hmm.
2: Ben ik ervoor abuis? Ik gaf mij de sterrenbeeld door. En ik dacht, de lotennummer zal ik wel proberen. Maar verder wat u vertelde, past bij mijn leeftijd niet meer. Lucia Vanenburg, voor jou een bijzondere groet. En alle anderen. Sintje, voor jou een bijzondere pokoe.
1: Ja,
2: en voor de twee sterren daar, zeg ik, laat ons alle mensen feliciteren. Maar nu wil ik even teruggaan voor ik neerleg. Is meneer Vrij vandaag jarig?
1: Nee, meneer.
2: Of is hij jarig geweest?
1: Meneer Vrij was afgelopen maandag jarig.
2: Meen je dat?
1: Ja, 3. Drie. Zondag was 2. Dus meneer Vrij was...
2: En weet je wat ik altijd zo leuk vind, hè? Ik kan een beetje idee. Maar die man heet Alwin. Mijn vader heet ook Alwin. Gek, hè? Dus ik zou zeggen, meneer Alwin Vrij geeft ons ontzettend veel informatie op Radio Maart.
0: Wanneer bent u jarig?
2: Ik ben jarig 19 mei en ik was dit jaar in Valkenburg en het jaar daarvoor in Leidschendam.
1: Aha.
2: Als ik jarig ben, ben ik altijd iemand die de grenzen verlegt en de mensen meeneemt in het kielzog van mijn varenschip. Dank u wel.
1: Oké, dan.
2: Dank u.
1: Ondergetekend.
2: ondergetekend. Ik was dit jaar in Valkenburg, schat, maar ik dacht, er komen misschien 20 mensen. Ay, mi guda ben de morgen, ik 30.
0: Of zo.
2: Ik ga altijd weg, ik ga altijd weg. Ik neem mensen altijd mee. Ik hou van Holland.
1: Heb je steen deze maaiere tante Lucien dat alom bekend?
2: Dat is het mevrouw Molly van Nijmberg sinds. Stuur ik haar ook heel veel liefde. En natuurlijk stuur ik dat ook voor haar wie. Dankjewel.
0: Het is wel een M van Embrix, dat ja, weten we dank wel.
2: Je, dank het kan misschien Molly zijn.
0: Molly
2: maar als zij het niet is, is het niet erg. Van Embrix is dicht bij mijn hart.
0: Oh, ja.
2: En daarom zeg ik roet Harley ook gelijk.
1: Van Embrix zijn familie van elkaar. Van Embrix zijn familie van elkaar.
2: Mevrouw van Embrix, Evelien is peet van mijn oudste dochter geweest.
0: Wow.
2: En Molly is mijn klasgenoot geweest.
0: Okay.
2: En tevens, ik laat het zo bij deze. Dank u.
0: Ja. Dank u wel, tante Loes. Fijne dag in de tuin.
2: Nee, maar volgend jaar dan doen we het ook in de tuin 19 mei. Dank u wel.
0: Oh, dan zijn we bij deze uitgenodigd.
2: Jawel.
0: Waar moeten we zijn? Waar moeten we zijn dan, tante Loes?
2: Meneer Vrij, zussen lobby en alle luisteraars. En natuurlijk de bijzondere man, meneer de baas. Hoe heet hij weer? Norman van Gom. Ik zeg geen baas. Ik zeg de manager. Dank u wel. Ja toch.
1: Ambra Basie.
2: Marita, hè.
1: Yeah.
2: De rechterhand.
1: De jarige job.
2: En ik heb geen linkerhand, we hebben een rechterhand. En die rechterhand vertelt niet wat die linkerhand doet. Doei.
0: Doei. Fijne dag.
1: Ik ga die tune zetten.
0: We gaan er zo uit.
1: Omdat de tijd is voor...
0: Ja, ik ga de mensen wat we in het tweede uur kunnen verwachten. We gaan even kijken.
1: Je hebt geen tijd meer.
0: Oké, nou, dan niet zo streng, hè?
1: Nee, meer.
0: De tune. En dan...
3: In 7.9, maak...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het Radio Nieuws. In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand, waarbij grote rookwolken te zien waren. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was er de afgelopen periode sprake van overlast en gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Zo is er een verbod voor mensen van buiten het gebied om met hun auto te komen en daar langere tijd te blijven. Het was juist weer een tijdje rustig in de wijk De Esch. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: Voor verkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de Poort Duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Reigersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische smufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart. Radio uit het hart.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ja, we zijn er weer na de pauze. U heeft wat te drinken gehaald. En het is de temperatuur. Ik kreeg net een bericht uit Rotterdam. Wat loopt het op? Zei dat het al 33 graden was of iets dergelijks. Dus veel drinken is het advies van alle kanten. We hebben het programma een beetje aangepast, want we kwamen wat in tijdnood in het eerste uur. Trouwe luisteraars die weten het, dat we het nieuws uit Suriname meestal in het eerste uur afdraaien. Maar kwamen wat tijdtekort, dus vandaar dat we het hebben meegenomen naar het tweede uur. Dus het tweede uur heeft u van ons goed het nieuws uit Suriname. En dan gaan we naar de NAX-icoon luisteren. Positief denken, rubriek die Roy Katner altijd doet, die neem ik dan voor mijn rekening. Rufus en ik moeten het werk even van 3 personen naar 2 personen hanteren. Ja. Rufus, je pai. Nee, Roy moest pai doen. Ja, en dan hebben we natuurlijk de actualiteiten waarvoor we u uitnodigen om mee te praten met ons in zaken Kwakko, uw belevenis hoor. Suripop hebben we gehad. Ook gaan we het erover hebben. De Gay Parade. En Rufus wil het ook over Ingi D hebben. Hè, Rufus? Ja. Dus dan is de interactieve telefoon. En dan kunt u dat delen. Ja. Namen, samenvatting en afsluiting doen.
1: Mensen kunnen ook meereageren.
0: Ja, zeker. Zeker. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. En het maakt niks uit hoor. Wat u met ons deelt. We vertellen het niet door. Dus dan kunt
1: Maar u komt wel live in de uitzending.
0: Maar we vertellen het niet door. 020-471-4291. Groetjes aan Carla. Ik ben even haar achternaam kwijt. Maar ze is ook een trouwe luisteraar van...
2: Is mevrouw Carla Hofman toch?
0: Hofman, ja. Thank you, Rufus. Denk, wat is de achternaam nou? Groetjes aan Yvette in Amsterdam-Noord. Die luistert ook. Dat is mijn schoonzus. Daar doe ik ook de groeten aan. Het lijkt wel een hele grote familie, Deti de man. Als uw familie ook de groeten wil doen.
2: Zondag is...
0: is familiedag.
2: Ja, zondag is Radio Maddag.
0: Ik vertelde Rufus, we gingen daar zondag met mij... Was toen nu, dan gaan we naar mijn opa. Naar mijn opa, nooit bij Karunening. Het was iedereen joepje, man. Dan kreeg je een klein beetje notenwijn.
2: Notenwijn.
0: Dus als u ook in de stemming bent van familie, moet u dat zeker ook eventjes een belletje geven.
2: Wat ik van notenwijn weet.
0: Zijn ook benieuwd naar uw eigen familie.
2: Ja, notenwijn, drangama.
0: Ja, man.
2: Drangama.
0: Ja, maar we kregen net niet veel genoeg, toch? Eigenlijk, dat is zo lip. Mm. Oké, nieuws uit Suriname. Nu, Rufus, gaan we beginnen? Of is het NAX-icoon?
2: Yes. We gaan met NAX-icoon
0: Sa-a-wo-wi. Sa-a-wo-wi gaan we nu naar luisteren.
2: Oké, dan. Alsjeblieft.

Alcança Aleke Sangares. Lina Awowi Toto werd geboren in het Alcaanse dorp Kisai. Op haar 18e vertrok ze met haar vader Thomas Toto naar Paramaribo. Ze was koorzangeres in zijn Sopian Aleke Band, maar ging daarna solo als Aleke zangeres onder de artiestennaam Sawowi. Aleke staat bekend als de popmuziek van de Alcaaners. De oorsprong, rond 1950, ligt in het Kotika-gebied waar Marons in de houtkap werkten. Zij experimenteerden op traditionele drums met Alcaanse awassa, Afro-Surinaamse kawina en moderne muziekstijlen. Ba Lonse introduceerde het zingen met vibrato, een van de kenmerken van de nieuwe muziekstijl. Alexander Aleke Grandison bedacht de bijbehorende karakteristieke trillende dansstijl. In Suriname 1998 en Nederland 1999 werd Sawowi met haar onverbloemde liedteksten en formidabele vibrato uitgeroepen tot Queen of Aleke. Grote hits waren Adia Lobbing en Jemmy. In 1997 ging ze met de Surinaamse delegatie naar Ghana voor het Pan-Afrikaans Theaterfestival. In Nederland maakte ze vanaf 1999 grandioze solo-tournees. Haar laatste optreden was op de Aleke Netti voor Gramangazong Matoja in 2012. Sawowi kreeg in 2003 de Gramangazong Matoja Award.

0: De integriteit en het functioneren van het Korps Politie Suriname, KPS, staan opnieuw ter discussie na recente incidenten binnen het korps. In de Nationale Assemblée hebben parlementariërs vragen en kritiek geuit over de aanpak van deze zaken. Minister Harish Monerat van Justitie en Politie benadrukt dat er maatregelen worden genomen en dat misstanden binnen het korps niet worden genegeerd.
1: In het verleden zijn er ernstige fouten gemaakt bij de selectieprocedure van politiemannen. Men weet dat. Dat heeft ertoe geleid dat je deze vraagstukken krijgt. En die vraagstukken beantwoorden we wel, voorzitter. Tot nu toe hebben we niet geschroomd om de mensen die gestraft moeten worden in beeld te brengen, zodat het systeem zich opschoont. En het gaat door. We gaan rustig door totdat alle mensen die eruit moeten, eruit zijn. En het is een on-the-job training en ik vraag uw ondersteuning dat dat stukje door kan gaan.
2: NPS-fractieleider Gerald Pawiro-Regio stelt dat de problemen binnen het Korps Politie Suriname zich blijven opstapelen. Hij benadrukt dat de kritiek vanuit het parlement niet gericht is op de persoon minister Harish Monerat, maar op het beleid en de manier waarop de uitdagingen binnen het korps worden aangepakt.
3: Ik wil goed hier stellen dat wij hier geen persoonlijke aanval op niemand plegen. Het is ons recht om het beleid aan de orde te stellen. En er zijn misstanden in het Korps Politie Suriname. Alles verdwijnt er. Alleen de korpschef en de minister moeten nog meegenomen worden. Alles verdwijnt. Fout kwik. Arrestanten. Dus terecht stelt de heer Parmisser hier het beleid aan de orde. En de minister is de eindverantwoordelijke. Laat dat duidelijk zijn. We spelen niet op de man, we spelen op het beleid. En de minister is mans genoeg geweest om het hier ook te verdedigen.
2: Volgens ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk ligt de operationele verantwoordelijkheid binnen het Korps Politie Suriname vooral bij de korpsleiding, regiocommandanten en andere leidinggevenden. Hij stelt daarmee dat de dagelijkse aansturing en uitvoering van het beleid in eerste instantie een taak is van de leidingsstructuren binnen het KPS.
4: Ik was niet in de zaal, voorzitter, maar ik hoorde hier dat de minister, moet de minister zelf op pad gaan om te gaan controleren. Over de korpschef, over de korpschef.

0: leiding die daarop moet toezien. En we geven alle schuld aan de minister hier. Ik hoor het wanneer mensen zeggen, misschien minister, maak u klaar om op pad te gaan. U moet zelf gaan controleren. Dat willen ze toch? Want waar is de controle? Is toch bij de korpsleiding, of een leiding op een korpsje? Vandaaruit wordt die controle gedaan. Zij moeten mensen inzetten.
1: Minister Harris Manorat benadrukt dat politiefunctionarissen die regels overtreden worden aangepakt volgens de geldende procedures. Hij wijst erop dat het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor vervolging. Ook de verkeersveiligheid kwam ter sprake. De minister stelt dat na strengere handhaving ook bewustwording en samenwerking nodig zijn om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.
2: Juist omdat we optreden komen mensen in beeld. Ik heb u gevraagd om meer tijd in specifieke cases omdat het onderzoek nog loopt. Maar voor wat betreft de integriteitsvraagstuk, wederom is er inderdaad iets gebeurd. De persoon is buiten functie gesteld, net is die schorsing getekend. Zodra de PG toestemming geeft, wordt de persoon aangehouden. En wanneer ik zeg hier in het parlement, voorzitter, dat ik geen vragen kan beantwoorden voor de PG, is het geen teken van onmacht. Het is de scheiding der machten die we hier moeten begrijpen, dat de minister geen vragen voor de PG komt beantwoorden. Dus dat moet wel duidelijk gesteld worden dat in de samenleving geen verkeerde voorstelling van zaken wordt gemaakt.
3: De discussie over het KPS en de verkeersveiligheid blijft daarmee een aandachtspunt binnen de Nationale Assemblée.
4: Het toezicht op arbeidsomstandigheden in Suriname staat onder druk. Nu de komst van de olie- en gassector nieuwe risico's met zich meebrengt. Daarom wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid VWA de arbeidsinspectie niet alleen uitbreiden, maar ook voorbereiden op deze uitdagingen. Onderminister Raj Jagannathan Singh benadrukte bij de start van de basisopleiding voor nieuwe inspecteurs dat zij straks een cruciale rol krijgen bij het waarborgen van veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden, ook op offshore boorplatforms.
5: Ik weet nog dat er issues waren, Rowan, en die zijn bij het ministerie heel snel ingelopen. En niet alleen maar datgene, maar ook de toestemming voor heel snel opstarten, zodat u vandaag hier mag zitten en de opleiding mag volgen, is dat ook heel snel geregeld. De heer Blanke, laat me u geruststellen, voor wat de rechtspositie betreft, vanuit arbeidsinspectie, daar is keihard aan gewerkt om datgene ook te brengen waar het zou moeten zijn. Dus maakt u zich daarover niet te veel zorgen, dat komt wel goed.
3: Met de groei van de olie- en gassector krijgt Suriname te maken met nieuwe risico's voor arbeidsomstandigheden. Onderminister Raj Jagannathan Singh sprak in Azerbeidzjan over technische steun en trainingen voor inspecteurs, zodat zij ook toezicht kunnen houden op olieplatforms. Het ministerie heeft afspraken gemaakt met internationale partners om dure opleidingen betaalbaar te maken. Jagannathan Singh benadrukte dat de arbeidsinspectie onafhankelijk moet werken en toegang moet krijgen tot alle werkplaatsen en boorlocaties. Tegelijk waarschuwde hij de nieuwe inspecteurs voor de zware verantwoordelijkheid van hun functie. Hogere boetes kunnen ook leiden tot pogingen tot beïnvloeding.
5: Hoe hoger die boetes worden, en bereidt u zich mentaal ook voor daarop, hoe hoog die verleiding ook zal komen dat de andere partij u misschien zal willen bedwingen om niet al te kritisch te zijn om de zaken sneller af te handelen. Wij hebben alle vertrouwen, daarom investeren wij ook in u, dat u die handelingen zal nalaten. Want wat voor blamage zou dan niet moeten zijn voor de minister en de onderminister die alles inzetten om arbeidsinspectie natuurlijk die glans te geven die zij verdient. Wat voor blamage zou die voor ons moeten zijn als wij moeten vernemen dat collega's van ons, mensen die bij ons werken, in de fout zijn gegaan.
4: De versterking van de arbeidsinspectie moet werknemers beschermen en Suriname voorbereiden op de uitdagingen van de olie- en gassector.
6: Er is met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting afgesproken dat er een opschoning komt van de lijst van personen die in aanmerking komt voor de koopkrachtversterking, de zogenaamde KKV, zei president Simons vanmiddag tijdens de regeringspersconferentie. Volgens het ministerie van Sociale Zaken gaat het om een lijst van 50.000 personen, waarvan meer dan de helft niet rechtmatig is geregistreerd om in aanmerking te komen voor KKV.
7: Er is een hele soort lastige online registratie geweest in de vorige periode, waar mensen zich konden registreren voor KKV, koopkrachtversterking, zonder iets in te dienen. Gewoon, ze registreren, dan krijg je het. En dat betekent dat het ministerie van Sociale Zaken van deze groep mensen helemaal geen enkel document heeft. Dus we betalen die koopkrachtversterking uit aan die mensen zonder te weten wie ze zijn, of ze het nodig hebben of niet. En aan de andere kant wil je ook niet zomaar iets stoppen, omdat sommige van die mensen zullen het misschien wel nodig hebben. Dus we hebben dan afgesproken dat wat er toch wel zal moeten gebeuren, en dat zijn hoeveel weer, minister?
8: Ja. Totaal online BIS geregistreerde KKV-cliënten was ongeveer 50.000 mensen. Ja.
7: Ja. 50.000. Als de helft het niet nodig heeft, weet u dat wat we met dat geld voor andere mensen kunnen doen. Oké, dus het betekent dat we nu in feite hebben afgesproken dat we gaan uitwerken met de minister, want ze moeten het ook aankunnen, dat deze 50.000 mensen wel een bericht gaan krijgen vanuit Sociale Zaken, we gaan het bekendmaken, dat ze een bepaalde periode gaan krijgen om zich fysiek te melden met al hun aanvraagformulieren, want het ministerie heeft aanvraagformulieren als je hulp nodig hebt. Ja, en wie niet komt, die gaat na een bepaalde periode geen KKV meer krijgen. Maar dat betekent dat je dat op tijd moet doen, je moet de mogelijkheid hebben voor de mensen om het inderdaad te doen. Want we gaan niet gewoon mensen meer geld kunnen betalen zonder dat het ministerie van Sociale Zaken één document van die mensen heeft.
6: President Jern Vergeling Simons heeft vanmiddag tijdens de regeringspersconferentie in duidelijke bewoordingen aangegeven dat de groep Mennonieten die zich in het binnenland ophouden een deurwaardersexploot hebben ontvangen dat ze zo snel als mogelijk het gebied moeten verlaten. Ik betaal desnoods zelfs een vliegtuig voor ze, benadrukte onze president.
7: De corruptie in dit land kent geen grenzen soms. Dus het punt is dat waar ik nu aan werk is om die mensen op een vliegtuig te zetten als ze illegaal hier zijn. Ik betaal desnoods. Stuur ze naar hun land van herkomst, zodat de anderen zien dat ze niet moeten komen. Want we gaan het niet toestaan. Zolang men nog niet willen komen en in de kustvlakte landbouw willen doen, zoals alle andere mensen, be my guest. Maar we gaan je niet in het binnenland laten zetten om bos te gaan kaalkappen en een eigen gemeenschap daarop te stellen. Mijn land is ingewikkeld genoeg.
6: Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opnieuw salarissen geblokkeerd in het onderzoek naar spookambtenaren. Minister Marinus B. zegt dat het centraal personeelsbestand verder is opgeschoond, maar de door hem genoemde aantallen sluiten niet volledig op elkaar aan. De aanpak van spookambtenaren heeft volgens minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken in de afgelopen dagen tot nieuwe salarisblokkades geleid. Tijdens de regeringspersconferentie van maandag zei B. dat opnieuw 252 personen uit de actieve betaling zijn gehaald. Hun salarissen zijn voorlopig geblokkeerd, terwijl de betrokken dossiers verder worden afgehandeld.
9: Ik denk dat we elkaar al een tijdje kennen in het land. En zij die me volgen weten dat wat politiek voeren betreft ik ver van populisme ben. En in principe, als het populisme is, dan zou het juist niet doen. Ja, maar we zijn bezig om onze ambtenarenkorps te ordenen. Ja, en dan nemen we bepaalde maatregelen. En dat moet u zien in een breder kader om de schaarse middelen die we hebben effectief te kunnen inzetten. Ja? Toen ik overnam, was onze CBMA bestaan 51.300. Per heden is dat 48.470. Dat betekent een terugval van 2.830. En we hebben 1740. Net een paar dagen geleden had ik gesproken over 1448 mensen die we hebben afgevoerd. Ondertussen hebben we nog 252 dossiers aan toegevoegd. We komen nu op 1740 mensen die we hebben kunnen afvoeren of blokkeren. En 1090 door natuurlijke verloop. En het gaat om behoorlijke veel besparing. Onze focus is nu meer de mensen die in het buitenland wonen en zij die elders een voltijdse dagtaak hebben. Dat zijn de zaken die we hebben gedaan. En we gaan door omdat wij vinden dat we de middelen beter kunnen inzetten dan mensen die jaren in het buitenland wonen. Ja, hier een salaris te geven en wij maar met onze mensen, met onze ambtenaren die we beter willen belonen, hier te zitten te struggelen. Dus dat is meer in het kader van onze bezuinigingsbeleid. U weet, we hadden bijvoorbeeld gesproken over de miljoenen die we toen aan telefoon en internet betaalden. Per juni hebben we 262.000 SRD betaald. Behoorlijke besparing. Dat is het beleid. Zonder rancune. Gewoon nuchter en transparant voor een ieder.
6: President Simons ziet mogelijkheden om het inkomen van werkenden te verbeteren. Welke richting het precies opgaat, wil ze nog niet zeggen, omdat de regering dit eerst goed met de vakbeweging wil bespreken. De verbetering zal plaatsvinden zonder dat de primaire balans wordt verstoord. Dit zei de president tijdens de regeringspersconferentie van maandag 3 augustus. Simons stelt dat ze met minister Adeline Weinerman van Financiën en planning heeft gesproken over de financiële situatie. De regering staat dan ook op het punt de vakbonden uit te nodigen voor een gesprek. De bonden hebben tot nu toe steeds hun medewerking verleend om kleine stappen te zetten voor de werkende klasse. De president wil niet in detail treden over wat de arbeiders mogen verwachten.
7: Met alles wat we op dit moment van de minister hebben gehoord, dat wij wel op het punt zijn dat we de vakbonden hebben uitgenodigd, want we hebben hun medewerking gevraagd tot nu toe. Laten we kleine beetjes doen. Laten we de hoop ophouden over 2-3 jaren. Maar het lijkt dat we toch wat mogelijkheden zullen hebben om wat verbetering te brengen in, laten we zeggen, de honorering van de mensen. Hoeveel precies? En dat gaan we met de vakbeweging moeten uitpluizen. Dus daar ga ik nu niet op in. Maar het ziet er naar uit dat zonder onze primary balance negatief te maken, dat we toch wat mogelijkheden zullen hebben om voor de mensen iets verruiming te hebben van hun inkomen.
10: Yeah man! Love still bloom, even in a Babylon. Hear the heartbeat of the people.
11: Jalai! Still shine!
10: Stand firm, my brother. Stand firm, my sister. Love can't be changed.

but love shall endure forever. One people, one heart.

0: Ja, goedemiddag. U bent nog steeds afgestemd op Maas Radio. Luister naar het programma POZ. Zijn nog 20 minuten, dan is het programma afgelopen. Maar u heeft nog te goed van ons Positief met Roy. Alleen wordt het Positief met Peggy, want Roy zit in Rotterdam. En ik heb dit onderwerp genoemd Positivity en Inclusion, woorden waarmee wij worden doodgegooid. Hè? Mm-hmm. Daaromtrent heb ik deze rubriek gemaakt. 11:50, u heeft nog van ons te goed een afsluiting over Kwaku willen we met u over hebben. We willen het met u hebben over Rodney Deakman, hè? De performer die de beste was in alle categorieën. Dan heb ik het over Suripop 2026. En dan sluiten we af met het interactieve gedeelte. Rufus, je hebt het telefoonnummer bij de hand.
1: Het telefoonnummer van Radio Maart. U kunt reageren. Hebt u iets te zeggen? Wilt u reageren op zo'n een van die items van ons? Dan kunt u bellen. Bent u buiten Amsterdam? Dan is het 020-471-4291. In Amsterdam is het gewoon zonder 020 het kerngetal 471-4291. Dan komt u live in de uitzending. U kunt meepraten over Kwaku, Suripop, de Gay Parade en vandaag Ingide, dag der inheemsen.
0: Is het vandaag de inheemse dag?
1: Ja,
0: is wat het gisteren?
1: Nee, nee. Okay. Het is
0: gisteren geweest, hè?
1: Naar mij weten. Zijn we sinds vrijdag, donderdag begonnen in de park. Ja, maar de Mahara Mapsadora, heel weekend toch?
0: Zo.
1: Ja, dit is dat is Den Haag, dat is Amsterdam, dat is.
0: Een soort van Pasamalam, wat we vroeger hadden.
1: Weet je wel, dus. Wilt u reageren op een van deze onderwerpen? We gaan erover praten, gewoon. Onze mening en dinges. Wilt u erover reageren? Zeg, hey, ik ben dapper. Of hoe zit het in elkaar? Of u wilt uw verhaaltje doen? Dan kunt u bellen.
0: Zo, nou heeft de Rufus 5 minuten van uw tijd ingepikt.
1: Dus, ja, maar ja.
0: Niet op het laatst bellen, want dan neemt ik telefoon.
1: Ja.
0: In deze rubriek zou ik het met u willen hebben over de Surinamer, met name de Afro-Dutch Suriname. De Creool, zoals ik het toen de tijd heb meegekregen, een benaming waar ik mij het prettigst bij voel. Mijn liefdevolle, behulpzame, beleefde en betrouwbare, creatief en energieke, enthousiaste en geduldige Afro-Suriname. Je hebt gevoel voor humor. Je bent kalm, loyaal, meegaand en optimistisch. Praktisch, punctueel en heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent vrolijk, zelfverzekerd en zorgzaam. En woorden zoals diversiteit en inclusie zijn jou niet vreemd. Die zijn jou met de paplepel meegegeven. Je creëert al van huis uit een omgeving waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. Een plek met ruimte voor verschillen en overeenkomsten. Want dat is wat ons verbindt. Je bent integer en verwelkomt een ieder. Ik ben zo trots op je. Nosaka Yuyeye, blijf vooral jezelf. Wees een streber. Shoot for the moon and you will end between the stars. Dat one taki. Ga voor het allerhoogste en laat niemand je wijsmaken dat je het niet kan. Je hebt al heel veel bereikt, maar je kunt nog wat puntjes op de i zetten. Dan ben je helemaal compleet. Het ga je goed, Milobi Suriname.

0: bijna 10 minuten voor 12. Als u een stem hoort, dan is het een luisteraar die via privé-nummer van Rufus binnenkomt. Maar u kunt naar de studio dus niet privé, want anders kunnen wij niet met u spreken. 020-471-4291. We hebben Suripop gehad. Fantastisch, het is al jaren, hè, de nummer 1 Songfestival.
1: Het is een topprogramma.
0: Echt heel mooi. Het liedje had te veel toestanden erin, dus we konden het niet afdraaien. Berigetak, het is pas een paar dagen geleden. Mm-hmm. Maar de grote winnaar was Rodney Deekman. Ik weet niet als u het liedje heeft gehoord, wat vindt u van het liedje? Mm-hmm. Waarom de grote winnaar? Je hebt verschillende rubrieken. Hij had het beste liedje, beste videoclub, beste videoclip, beste performer. Dus hoe hij optrad op het publiek. Hij heeft zichzelf in een soort van moeder aarde veranderd. Ik heb natuurlijk beelden gezien. Beste vocalist en best geschreven liedje. Dus volgens mij bijna Noas Banoko prijzen. Rodney Deekman, de grote winnaar.
1: Onthoud
0: van
1: naam.
0: Suripop. Nummer 2 was... en het liedje van Rodney heet natuurlijk Consensie. Consensie, volgens mij Consensie. Nou, een bandjaas. Maar zo heette het liedje. Ik weet niet als hij daar toestemming voor moet vragen.
1: My Conscience. My Consensie.
0: Consensie heette het liedje. Op de tweede plaats was geëindigd Nossi Mitrafassi. Zangeres die door 2 visueel gehandicapte ouders is grootgebracht. Ze heeft zelf het liedje geschreven. En dit liedje is op de tweede plaats geëindigd. Ik hoorde dat het nog een hele spannende beslissing is geweest. En zij gaf als comment: ik ben door 2 visuele gehandicapte mensen opgebracht, vader en moeder. En ik zou het voor geen goud willen ruilen, want ze had een fantastische opvoeding, zei ze. Dus het was heel mooi om Suripop vanaf een afstand te beluisteren en te zien. Volgende maand, als we er zijn, dan denk ik dat het de plaat van Rodney al op YouTube is. Dan zullen we het tegen horen. Of misschien collega's die morgen of in de loop van de week...
1: Maar Peggy, je kan zeggen wat je wil. Hè? Een artistiek gezien, hè? Ja? Ja, de talent.
0: We moeten het als iets gewoons gaan zien en niet meer als uitzondering. Ik hoop dat u heel goed naar de rubriek hebt geluisterd die ik net heb gebracht. Mm-hmm. Ik ben echt helemaal trots op ons. En wat mij betreft zijn er wat zaken die anders kunnen, maar iedere keer me aangeven van dit kunnen we, dat kunnen we, kunnen alles. Dus ik sta er niet bij. Kwaku was geweldig. Ik moet zeggen, ik ga altijd 1 keer in het jaar er naartoe. Dit keer kwam zo uit. Ik kon de laatste dag gaan. Ik was fantastische mensen aan tafel ontmoet. Mochten daar plaatsnemen. Ik ben niet zo'n loper hoor. Alleen als ik naar de toilet moet. Maar het was geweldig. Het was... ik denk dat we het eigenlijk noemen het Kwaku Festival. Maar misschien moeten we het anders gaan benoemen. Dan krijg je die vergelijking niet meer met oud en nieuw Kwaku. Maar ik zou je zeggen, ik ben naar vele festivals gegaan. Maar ik heb nooit gratis naar de toilet gemoeten. Ik denk... en de toiletten waren behoorlijk schoon. Met wasbakken. Ik denk dat je zo makkelijk een €10.000 daar laat liggen.
1: Ja, want cheap parfum, de maspoit.
0: Ook al zou je €1 vragen en een stempeltje krijgen voor de hele dag. Maar heer deze, en dan heb je personeel die daar zit. Ik heb wel wat gegeven, maar het is in zijn geheel gratis.
1: Dus abe de man 3 douchen je haalt per dag.
0: Dat 11 keer. Mooi money dit drapen. Dus misschien een tip dat daar ook nog geld te verdienen is. Ik denk dat wij stabiel genoeg zijn om gewoon voor de toiletten te betalen. Ik moet wel wat zeggen, ik heb op Hoptillen geparkeerd. En dan heb ik een boete gehad terwijl ik €10.30 heb betaald, hè? Maar ik dacht, ik neem een dagkaart. Nu met de gemeente gebeld te hebben. Dan moet je je dagkaart voor 9:00 in de ochtend hebben gekocht.
1: Oh ja.
0: Na 9:00 telt het niet meer voor een dagkaart. Dus ik belde op. Ik zeg, ik heb me hier zo mijn kwitantie. Dus ik denk dat er nog meer mensen ingestonken zijn die daar een boete hebben gehad. En het was €85.
1: Ja, de man loopt money, ja toch.
0: Dus, maar het was niet. Ja, zegt die man, dan moet u op uw site kijken. Maar ja, als je daarvoor staat, zie je dat niet. Dus ja, maar goed. Ik heb het leuk gehad op Kwaku. Was leuk. Robba's tent is altijd leuk. Ik zat er vlak naast. Was niet in de tent.
1: Eigenlijk attent je dat naar Kwaku.
0: Ja. En ik wil de mensen in ieder geval mijn complimenten maken. Dat ik zo'n leuke dag heb gehad op Kwaku. Mm-hmm. Tot volgend jaar. Misschien. Heel mysterieus.
1: Ja.
0: Ik heb mensen horen zeggen. Oh, ze komen terug. Ze zullen wel op Gaspeplas komen. Of in een andere vorm.
1: Gaspeplas mester.
0: Dat wordt spannend. Laten we kijken. 020. 020. Ah, ik moet dit nummer eigenlijk al uit mijn hoofd kennen. Dat maar is, dat gaat is, niet goed. 471-4291. Als u ook positief in de richting van Kwaku bent. Laat ons dat weten.
1: U kunt uw ervaring geven over Kwaku, over de Gay Parade, of kan het idee in idee. We luisteren graag naar u. Wat denkt u van Kwaku?
0: Nou, ik ben gisteren Museumplein, onbetaalbaar, dus Oshine zal het wel weten. Maar goed, het was een leuke ervaring. Ik doe ook altijd mee hoor met de Gay Parade. Ik ga ook naar de parade. En het was uitzonderlijk, want elke 2 jaar hebben ze een wereld Gay Parade. Dus dat werd van dit jaar in Amsterdam gehouden. Over 2 jaar is het in Zuid-Afrika.
1: Moni Nakler, alsjeblieft, u bent in. Wees welkom. Hallo.
0: U bent in de uitzending. Deze zijn we kwijt. We gaan verder. Ja, dus het is over 2 jaar in Zuid-Afrika. Dus als u denkt van, ik heb Zuid-Afrika nooit gezien. Misschien moet ik dan naar Zuid-Afrika
1: Ghana,
0: gaan.
1: Ghana, Nigeria.
0: En dus de Gay Parade gaat in Zuid-Afrika zijn. Land van Nelson Mandela. We kennen... Allemaal kennen we.
1: Idi Amin.
0: Leider.
1: En Traoré. U bent in de uitzending, zegt u het maar. Hallo. Deze persoon.
0: Ja, moet je dat niet precies. Dus,
1: het is er.
0: Goed, we gaan zo zoetjes aan eruit. U heeft nog een paar minuutjes als u uw stem wil laten horen. En zo niet, dan ga ik u vast vanaf deze plek alvast groeten. We hebben leuke muziek nog staan. Black Hammer, nu gaan we nog een keertje naar luisteren. Want dat is echt mijn muziek.
1: Man,
0: en dat paste precies bij datgene wat ik over de Sranamang heb gezegd. En ik hoop dat wij, tenminste hoop vind ik eigenlijk een woord voor de armoor. Ik bedoel, maar hoop. Ik hoop dat ik geld ga verdienen.
1: Ik hoop dat ik een miljoen win.
0: Ik hoop, je moet aan de slag gaan. Ik hoop dat mensen, ik ga ervan uit dat mensen dat positieve van ons erin kunnen zien. En dan de positieve mensen daarover te hebben. En de ones aan het redden. En die komen wel heus een keer. Dus vandaar. Aboom. Wanneer zijn we er weer, Rufus? Dat is
1: volgende
0: maand. En dan zitten we in september. En dat is 13 september. Want we zijn elke keer de tweede zondag. Want ik kom heel veel mensen tegen. Wanneer ben je er weer? Wanneer ben je er weer? De tweede zondag van elke maand.
1: Begint u alle tweede zondagen van de maanden te omcirkelen? Ja, met de rode of gekleurde doos. Heb ik, POZ-ding. Time for POZ.
0: Alleen in de winter hebben we een winterslaap, POZ.
1: Ja.
0: En luister, zijn de leden.
1: En luister goed naar ons, want unode.
0: Daar gaan wij onze zomervakantie houden. En goed, dat was het.
1: We eindigen
0: iedereen
1: met Black Harmony.
0: Tamboom. We eindigen... Ja, doe maar Black Harmony nu. En dan als die afgelopen is, dan gaan we naar...
1: Goedemorgen.
0: Dwayne Stevenson. Put Black Harmony.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen botsten twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. ABC Australia meldt dat een luchtverkeersleider op non-actief is gesteld. Een Airbus van Jetstar taxide richting de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways heel dicht in de buurt kwam. Beide toestellen maakten een noodstop. Aan boord van het Jetstar-toestel raakte een bemanningslid gewond. Er moest een sleepvoertuig aan te pas komen om de Boeing te verplaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. Directeur-generaal Tedros veroordeelt de aanval en zegt dat voor zover hij weet er geen slachtoffers zijn gevallen. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Eerder op de dag hadden chauffeurs 130 van de 300 pallets met goederen uit de opslag weggehaald. Het goederenteam was al weg voordat de aanval plaatsvond. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Wel is er overleg via tussenpersonen. Met Oman overlegt Iran bijvoorbeeld over de straat van Hormuz. Araghchi laat weten dat de zeestraat niet heropend wordt. Zodra de VS zich aan eerder gemaakte afspraken houden, komen er nieuwe vaarroutes. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijgersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Luisteraars, we zijn terug in de huiskamer bij u of op uw werk, waar u zich ook mag bevinden. We zijn er, Maart Radio vandaag, participatie, studio gasten, volop. En lobby balansa, solesi, alibi, wat ons soort fascis aan jullie verwacht. En soms heb ik het vaak, nou niet soms, vaak heb ik het over dat Maart aan het verbinden is, op een of andere manier. Brengen we mensen in contact met anderen en anderen brengen ons weer in contact met anderen. We blijven voortdurend verbinden en dat is een mooie theory. Ontwikkelingen ook. Hier en daar scoren we. Soms worden er foutjes gemaakt, maar over het algemeen gaat het goed. Zo, afgelopen donderdag hebben we een collega ten graven gedragen. Tjaren Gona afscheid. Dat is de heer Imro Venlo. Heeft jaren geleden in Sloterdijk opgetreden daar in het gebouw. Zo bij Abi. Mooi gebouw, Biggie. En hij was daar de huismeester. Venlo heeft jaren geleden in Sloterdijk opgetreden daar in het gebouw.

0: Λοιπόν, κλασίτα από τα φράγια, σαν να κάνω, πούρου, πούρου, πούρου. Σοβασί, ανεπέφερε ένα όσμα. Σαν να έχω κλείσει, σαν να τύρω κοκμού, είτε με το μόνο, τέκτες ο open fingers. Μα, σοβασί, νο είμα, νο οκ. Σάτραχ, αφρόπο δόντεραχ, ούτε αυσχέτ φε, μάρ, μόι αυσχέτ, βάρδεχ, αλμάλ, open top. Kinderen vooral, kleinkinderen, goed gesproken, mooie tekst. Dan is Refshit ook, werkelijk, zo was die man. Maar ik was ook niet op de hoogte dat hij zo'n familieman was. Geliefd binnen de familie. Dus minanga, Sintja bij de dappe toe, Maritas Donse Yangasee. Dan weer Arki, weer Luku, mooie foto's van vroeger. En ineens werd een dame naar voren geroepen, mevrouw Heliante Landbrug, en die heeft daar de heer Imro neergezet op haar manier. Dat ben ik een Marita Stong, CNC, Wenkusrevi. En Marita, vertel wat daar gebeurde toen. Ja. Je mag dichter dan bij je microfoon. Welkom hoor, mevrouw Marcus.
1: Ja, dankjewel. Goedemiddag luisteraars. Ik ben Marita. Jullie kennen me allemaal. Bijna allemaal. Maar wat er toen gebeurde, die donderdagmiddag. We zaten bij het afscheid van meneer Imro. En op een gegeven moment heeft de familie gesproken. Ik moet ook nog een complimentje maken aan die pastoor. Een 81 of 82-jarige pastoor.
0: Ja.
1: En die was ook zo grappig bezig met het levensverhaal van Imro. Maar wat mij nog mee getroffen heeft, is die dame die dan sprak namens de familie, de kinderen. Dus die twee dochters en die zoon. En die dame die sprak zo gepassioneerd. En ik zei tegen Norman, zo, die dame die spreekt echt goed. Ze heeft de tijd genomen. Ze was duidelijk. Duidelijk hoorbaar. En dat zeiden we allemaal voor de moeder. Maar we wisten niet dat de moeder voorin zat.
0: Die moeder zat voor ons.
1: Ja, die moeder zat voor ons. Ja. Dus op een gegeven moment was het tijd om afscheid te gaan nemen. En ik zei, Norma, ga maar, ik ga niet.
0: Neem afscheid voor me.
1: Ja, neem afscheid voor me. En die mevrouw, die kwam later naar me toe, die voor ons zat. En ze zei, je had het over een dame die gesproken heeft. Ze is mijn dochter. Ik dacht, Mikados. Gelukkig maar dat onderrodden we vallen, dat moet ik wat doos aan niet. Je weet hoe het gaat, hè. Dat op een gegeven moment, de heer was met Taki praxeren saas, maar die zei, Taki, weet je wel. En op een gegeven moment zei die dame, die moeder, ja, ik ga er halen. Ik zei, ja, oh, wat leuk. Ik zei, ik kan haar uitnodigen voor de radio, want dit is echt iets wat ik nooit eerder heb meegemaakt op een begrafenis. Dus die moeder kwam met Jantje. En toen ging het balletje rollen, want toen vertelde Jantje, ja, ik was vaak uitgenodigd door Mosisa Mathilda.
0: Horing, want eerst even vertellen.
1: Nee, maar ik vond, wat ik zo mooi vond, het is ook de momenten waarop je de familie begeleidde naar de spreekstoel, weet je wel. Dat vond ik ook wel iets nice, weet je. Maar dat zie je niet zo vaak. En nou, mijn complimenten.
2: Dankjewel.
1: Ik hoop dat je het heel vaak doet. Dat het zit je goed, het staat je goed. Je kan...
0: Je hebt het goed gebracht. We waren onder de indruk van je.
2: Oh, dank u wel.
0: En Takito, die is daar. Je mag je het toevallig. Zo zie je weer.
2: Ja.
0: En nu ga je ons vertellen wat jij hebt meegemaakt.
2: Ja, maar hoe spreek ik hier?
0: Ja, hier. Gewoon zo, ja. Ja, ik ben goed zo.
2: Goed hoorbaar. Ja, goedemiddag iedereen. Mijn naam is Heliante Landbrug. Dank je wel. Als eerst dat ik hier mag zijn. Ik voel me zeer vereerd dat ik hier mag zijn. Ik ben... Maart heeft mij ongelooflijk veel gestuurd.

0: gesteund toen ik een jonge vrouw was. Ik was een jonge vrouw van 23 jaar, kreeg een kind, de partner en ik gingen uit elkaar. En ik wist eigenlijk niet zo goed hoe ik nou verder moest. Ik was student aan de hogeschool. Eigenlijk zou ik net starten aan de universiteit. En ik raakte in verwachting. En je denkt, nou, je gaat een nieuw leven starten met iemand. En dat viel helemaal in duigen. Dus achteraf gezien kan ik zeggen, ik was die tijd depressief. Maar het mocht toen geen woord hebben. Ik heb er nooit een woord aan gegeven. Maar wat mij hielp in die tijd was Smart Radio. Iedere morgen was er een mevrouw op de radio, Sisa Matilda. Ik wist toen nog niet dat ze Sisa Matilda heette, maar ik hoorde die mevrouw en die sprak in het Surinaams echt bemoedigende woorden. En eigenlijk moet ik nu in het Surinaams praten, want ze zegt altijd tegen me, hoe zit takasar na tongomoro? En als ik die mevrouw niet had gehoord, adef mi nobego boon agerselik na adresif mi bende dape.
1: Zo.
0: En op een dag was het zo erg dat ik het leven echt niet meer zag zitten. Het waren duistere gedachten die ik had.
1: Oh.
0: En op dat moment hoor ik Sisa Matilda zeggen, kan de nono de ide in een situatie pe ino sapsa i moest doen of ino sape i moest go notans doina oso very cross i gwa strati isa moest voor mij toan sma die ik kan takatori nangeng die kan tjawan wa jepigiu. En werkelijk waar, het heeft me zodanig bemoedigd die dag. Ik heb me aangekleed, was vreselijk koud. Ik heb mijn dochter in een kinderwagen gezet. En ik heb gezegd, nou ja, ik ga dan maar naar de Dirk. Supermarkt was tegenover mij. En ik heb een paar flessen, ik ga die flessen ruilen. En daar stond een Nederlandse man, Hollandse man. Die was helemaal niet fatsoenlijk gekleed of zo hoor. Maar weet je... Ja, hij begon met me te praten. Goedemorgen, woont u hier in de buurt en zo. Ik dacht, kan dat actiemissensie, meneer, misschien heeft een probleem nodig. Actiemissani. Dus ik was een beetje terughoudend. Maar ik besloot toch naar hem te luisteren. Toen heb ik hem verteld van, nou, ik woon pas hier in de buurt. Ik heb een 5-kamer woning gekregen, maar ik heb geen geld om de woning in te richten. En dus... Alla mi problemi vertera man. En u wil het niet geloven. Toen zei die meneer, luister. Ik ben Rens. Zijn achternaam weet ik niet meer. Ik woon toevallig hier in de buurt. Ben je vanmiddag thuis? Dan kom ik naar je toe. Dan wil ik kijken waarmee ik jou kan helpen. Je hoeft me niet te betalen. Maar kun jij Surinaams koken? Als ik een bordje eten krijg wanneer ik bij jou ben geweest. Dan is het voor mij goed. Mi barkri. Ik geloofde destijds niet echt in God hoor. Ik was niet geloven, maar deed dat met elkaar. Ik had niet bestaan. Echt waar. Dus vanaf toen ben ik echte Radio Mart luisteraar. En 20 jaar later, mijn dochter is inmiddels bijna 26, heb ik weer een keer, want ik luister ook niet meer naar Mart Radio. Je gaat verder met je leven. Yes. Hè? Dus Mart Radio en ik waren een beetje uit elkaar.
1: Mooi.
0: Tot, ik denk nu 3 jaar geleden, hè, op een willekeurige zondag, dacht ik, hey, wacht even, Mart Radio, zal ik eens even luisteren. En toen hoorde ik die mevrouw weer. Ik zeg, nu zoek haar nummer voor Mart, ik moet meteen bellen. Toen kreeg ik Rufus aan de lijn. Hij zegt, ja, dat is Tisa Matilda, maar die is momenteel in Suriname, maar ik zal u wel haar nummer geven, dan kunt u haar contacten. En toen heb ik haar bedankt voor... de mentor die zij voor mij is geweest op afstand, zonder dat zij het wist.
1: Hmm.
0: En ik heb haar gezegd, mevrouw, als u in Nederland bent, wil ik u ontmoeten. Al is het een klein envelopje, wil ik voor u brengen om u te bedanken voor wat u voor mij heeft betekend en voor mijn dochter. En nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En sinds die tijd zijn wij in contact gebleven met elkaar.
1: Zo, heel mooi, ja. Hoor. En Sisa Mathilda heeft u gezegd van luister, je moet bij Mart gaan.
0: Juist.
1: Maar je nog wel?
0: Nee, Sisa Mathilda heeft het vaker gezegd. Nu one, make kennis naar een adriktoren voor Mart. Norman, nu one, vier make kennis aan je. Nou, ja, maar dat landde niet echt bij mij. Want ik heb gezegd tegen haar, ja, maar wat moet ik dan met die meneer bespreken?
1: Ja.
0: En dan Sisa Mathilda heeft bedacht, echt een wijze vrouw hoor, moet kiezen om mee naar Maart Radio. Ik ga voorstellen om iets te organiseren met Vaderdag en dan ga je mee.
1: Mm.
0: Helaas ging dat niet door.
1: Klopt.
0: Maar weet u wat ze mij vanochtend zei?
1: Ja.
0: Na ayebe wan fa wakaso, anom ni be mus chayu go na Maart Radio. Ayebe wan tak Yusref be mus mit na nga Norman.
1: Klopt.
0: En kijk.
1: Umiti.
0: Umiti.
1: Umiti.
0: Nou, dank je wel.
1: Nou, on sari presi, u tja was collega Guaberi.
0: Ja.
1: Dus, en dat we mit na nga yu let dapper. Dus na Emro koppel unu.
0: Yes, 100%.
1: Klari.
0: Ja, Emro Venlo, alle lof, alle eer. Want wat daar gebeurde is dat ik... Ik ben benaderd door Mariska, de jongste dochter van Imro. En die zei tegen mij, ik heb je ooit horen spreken online. Dat was bij het overlijden van jouw grootmoeder in Suriname. En toen dacht ik, als een van mijn ouders komt te overlijden en jij bent in Nederland, dan wil ik jou graag vragen om te spreken namens ons. Ik heb niet geaarzeld. Ik heb meteen gezegd, ja, dat is goed. We hebben meteen een afspraak gemaakt. En toen heb ik tegen haar gezegd... Weet je, de manier waarop ik het doe... is dat ik dan een soort van een storytellingavond... een vertelavond of middag organiseer... waarbij de dierbaren van de overledenen bij elkaar komen... en dat wij herinneringen kunnen ophalen.
1: Ja.
0: En zo geschiedde. De dochters waren er, de kleinkinderen waren er en vrienden. En die waren aan het vertellen en ik kon doorvragen, soms stiltes laten vallen. Het was een moment van een lach en een traan. Het was een moment van verbinding. Het was eigenlijk een moderne vorm van Dede Oso. Er werd niet gezongen. Maar er werd wel gesproken over de overledenen op een respectvolle manier.
2: Het bleef vieren.
0: Yes. Hmm. Maar zodat wij tijdens het afscheid, tijdens de uitvaart, ook een persoonlijk verhaal konden vertellen over wie degene was. En wat hij heeft betekend.
1: Zo, en daar raak je die spijker op zijn kop.
2: Ja.
1: Want vaak heb ik het tegen Marita gezegd.
0: Yeah.
1: We moeten een programma hebben om mensen die wanneer ze heen gaan, de moralibi, om hun levensloop in beeld en geluid als het even kan te brengen. Het vertellen.
0: Yes.
1: Wie was diegene? Wat heeft hij of zij gedaan?
0: Yeah.
1: Er is een markt open. Want zo lezen ze maar voor ik weer. Hoe een sapsa den doe. Soms hebben ze geweldig werk verricht.
0: Ja.
1: Soms zijn ze misschien ook lastig geweest.
0: Ja.
1: Ook dat hoort in het leven.
0: Ja.
1: Ook dat mag verteld worden. En dat missen we in onze samenleving.
2: Ook bij familieberichten, hè?
1: Ja, ook bij familieberichten.
2: Ja, dan moet je eigenlijk gaan doorvragen.
0: Juist.
2: Weet je, maar soms willen mensen ook niet de gegevens geven.
1: Ja.
2: Weet je, dan vind ik het ook een beetje vermoeiend om elke keer te vragen, wat heeft de persoon gedaan? Kijk, als ik het weet, dan verwerk ik het een beetje erin.
0: Juist.
2: Maar anders blijft het maar gewoon zo kaal.
1: Ja.
2: Weet je, de Heer heeft genoemd en de Heer heeft gegeven.
0: De naam des Heeren zijn geprezen.
1: Oh. Dus je moet ook een beetje achtergrondinformatie geven over diegene. Van luister, hij was een radioman. Hij bij op radio, hij bij op taki. Zoals hij bij dringen soppie. Maar toch, lukus abou dat bijna zorg en hoop. Ik noem maar wat. Dus een levensverhaal. Of hij was een voetballer. Hij bij op een mobilet. Een tutorial over diegene.
0: Ja.
1: En dat heb je daar neergezet laatst,
0: juist, en
1: donderdag.
0: Dat is absoluut wat u nu zegt. U slaat de spijker op zijn kop. Dit is iets wat ik heel vaak mis tijdens Surinaamse uitvaarten. En dan wordt er eigenlijk een aantal gebeurtenissen of heel veel data wordt dan opgesomd.
1: Ja.
0: Zonder dat er echt een persoonlijkheid in zit. Zonder dat je echt te weten komt, maar wie was die mevrouw of wie was die meneer?
1: Hmm.
0: En toen heb ik gezegd, ik wil daar verandering in brengen. Want verbeter de wereld, begin bij jezelf.
1: Zo is dat.
0: Don't talk the talk, walk the walk. Van huis uit ben ik social worker.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ben wel gewend om mensen bij te staan in een kwetsbaarheid of een kwetsbare situatie. Mm-hmm. Moeilijke periode in hun leven. En toen dacht ik, dit kan ik dus ook doen bij overlijden.
1: Ja.
0: Maar waar ik achter kwam is dat heel veel mensen dan zeggen, ja, maar ik heb al een geestelijke, ik heb al een dominee of een pastor. Dat hoeft niet, wij doen het zelf. Want uiteraard is het niet vrijwillig.
2: Nee.
0: Ik bedoel, het kost mij tijd, het kost mij energie, het is gewoon werk. Maar ik doe het wel met liefde.
2: Ja, maar je zet iets goeds neer.
0: Juist. En dan zegt men, ja, maar we hebben al een dominee. Maar de dominee, die is een geestelijke. Die doet heel wat anders. En wat ik doe, is het leven
2: van degene
0: naar voren halen. En de liefde ook. En wat hij gebracht heeft, of hij of zij. En wat nemen jullie mee, nu hij of zij er niet meer is. En ja, ik miste dat. Dus nu pas zijn er mensen die ontdekken van, hey, het kan ook anders.
1: Ja.
0: Want wat je ook heel vaak ziet is dat er gezegd wordt, ja, binnen de familie kan die en die wel spreken. En soms zit je echt met je tenen. Je hoort allerlei verhalen waarbij ik denk, hey, het is net, ik heb geleerd van, het is net een jas, hè, die gooi je niet op de grond, maar die ga je aan de kapstok ophangen. Mm-hmm. Dus je gaat de mooie dingen belichten. En je gaat ervoor zorgen dat als mensen weggaan, dat ze niet alleen het verdriet meenemen, maar ook troost, dat ze ook die liefde meenemen. En dat als iemand die de persoon niet gekend heeft, dat diegene zegt, hey, ik heb hem of haar niet gekend, maar hoe dat verteld is, nou kreeg ik een hele goede indruk van. Of was dat een bijzonder persoon?
1: Ja. Ja.
2: Maar in de meeste gevallen zijn de familieleden die ook willen spreken.
0: Ja.
2: Die ook willen spreken, vaak geëmotioneerd.
1: Juist.
2: Dus dan hoor je eigenlijk ook niet het verhaal.
0: Juist.
2: Weet je, oké, bij Imro was het wel een beetje duidelijk.
0: Ja.
2: Die zoon die sprak over die opa die waarschuwde wanneer de politie wanneer die opa wiet wilde.
0: Ja.
2: Dat vond ik wel leuk.
0: Ja.
2: En die ene die sprak over dat hij die vader, die opa, een dag van tevoren had gezien.
0: Juist.
2: En de volgende dag was hij. Die waren wel duidelijk.
0: Juist. En daar heb ik ook aan bijgedragen. Ja. Want mijn rol binnen dit gezin was dus, zoals ik al vertelde, een vertelavond. Al die verhalen opgehaald. En ik heb gevraagd, wie wil er spreken van jullie? Ja. Want ik hoef het niet per se te doen, maar ik kan jullie wel ondersteunen daarbij.
2: Ja.
0: En toen hebben de kinderen gezegd, wij willen wel spreken. Ik zeg, top, want dat moedig ik juist aan. En ik heb met ze afgesproken dat ze hun verhalen op papier gaan zetten. En dan ga ik samen met hun zitten om te kijken van, hey, hoe...
2: De lijn.
0: Ja, precies. En wat kreeg ik van bijna al die kinderen? Vanuit ChatGPT, zo'n ChatGPT verhaal. Ik heb ze gezegd, hoe denk ik, hoe kies me? ChatGPT, AI, is hartstikke fantastisch. Maar AI, daar zit geen
1: Gevoel zit erin.
0: Ik heb ze gezegd, sorry dames en heer, jullie krijgen weer huiswerk van mij. Dit en dit hebben jullie aan mij verteld. En wij gaan woorden geven aan jullie gevoel in jullie eigen woorden.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En zo hebben wij dat dus gedaan. En ze hebben van alle kanten complimenten gekregen van, jeetje, wat was het mooi en wat was het duidelijk.
2: Ja.
0: En niet alle eer naar mij toe, maar dat is wel ook onderdeel van wat ik doe.
2: Ja.
0: Als mensen willen spreken, dat ik samen met ze kijk. En van, hey, dat wat je wil vertellen, haalt het degene naar beneden of brengt het omhoog?
2: Omhoog, ja.
0: En ik ondersteun ze daarbij. Ik heb alles ook laten uitprinten en gezegd, jij gaat het doen. Maar ik stond ook letterlijk naast ze of achter ze. Lukt het niet, dan heb ik mijn versie. Dan neem ik over. En kijk, het ging fantastisch.
2: Fantastisch.
1: Zodanig dat je vandaag in de studio zit.
0: Nou, dank u wel.
1: Zodanig goed ging het, want we zaten daar, Mina en Marita, en natuurlijk ook andere mensen.
0: Ja.
1: Maar we spraken tot elkaar met, oké, deze mevrouw moet op de radio.
2: Ja.
1: Deze dame moeten we vasthouden. Op een of andere manier moeten we in contact met haar komen.
2: Toen je moeder kwam naar mij toe en je moeder zei, jij vertelde, Sissa Mathilda heeft gezegd, je moet Norman spreken. Ik zei, oké, Norman is hier, dan kan je meteen aanspreken.
0: Ja, inderdaad.
1: Het is snel gegaan. Donderdag ontmoet, maandag in de studio.
0: Juist.
1: Sneller kan het niet, hoor.
0: Echt waar, fantastisch. Echt waar, allemaal.
2: Je voelt dat goed, hè?
1: Heel goed gedaan. Nogmaals complimenten. Je hebt Imro voor ons neergezet daar. En wij zeggen van, dit moet niet eenmalig zijn.
0: Nee.
1: Wat mij betreft,
0: ja,
1: gaan we nadenken over een bepaald programma.
0: Ja.
1: Waar wij na de dood, maar niet alleen bij de dood hoor, ja, vier jaar of zo mag ook. Hè?
0: Precies, nou, wat ik ook bijvoorbeeld, ja, doe bij huwelijken, word ik ook wel eens gevraagd.
1: Ja.
0: Als ceremoniemeester. En het mooiste compliment die ik, behalve van jullie, ik heb echt van heel veel mensen complimenten gekregen. Maar ik vond het mooi van de dominee te horen van, oh, wat heb je dat prachtig gedaan. En terwijl de mensen daarbuiten zoiets hadden van, ja, maar als er al een dominee is. Ja. Maar die dominee die voelde dat ook goed aan van, hey, we zijn geen concurrenten van elkaar. Mm-hmm. Het is juist een mooie aanvulling.
3: Ja.
0: En er was zelfs enige verwarring, want ik had ook een prachtig levensverhaal geschreven van Imro. Want de kinderen hebben aangegeven van, hey, dat zal de dominee vertellen. En de dominee die zei, toen ik dat zag, dacht ik, maar dit is niet van mij. Dit is voor jou. Maar daar ging even iets mis in de communicatie, want dat heb ik helemaal niet verteld.
1: Mm.
0: Bijvoorbeeld waar Imro trots op was, dat hij 40 jaar geleden met de boot vanuit Suriname naar Nederland is gekomen. En dat hij zich daarom altijd een trotse Afrikaan noemde. Hij zegt, want Mikong anga boto na Holland, oele sapwaas aanbinde, drie moen langa. Dus dat soort dingen, dat zijn echt persoonlijke dingen die je graag deelt, ja.
1: Nou, prachtig. Ik hoop dat Sista Mathilda luistert, want dan kan ze inkomen. Ze zal Lukusa doen, hè. Lukusa,
0: yes.
1: Sista Mathilda doen.
0: Yes.
1: Na transie, maar we tak ook de Lukusa helemaal ook doen.
0: Ja, echt waar.
1: Want dit is een aanvulling naar de samenleving toe.
0: Absoluut.
1: We hebben dit nodig.
0: We hebben dit nodig.
1: Of was Safuno Demoro, moeten we diegene neerzetten. Maar ook de afiari of outro. Ja, ja. Bij geboorte kan het ook.
0: Kan ook.
1: Baby geboren, vertel een verhaal. Ja. Die afamilie, die krakt die moro. En dat is dus daarom.
0: Dat heb ik ook gedaan.
1: Leren dat, hè.
0: Ja.
1: Ja.
2: Op een gegeven moment toen ik je hoorde, toen had ik zo, ja, oké. Want ik heb al sowieso al alles opgeschreven wat ik wil. Stel je voor, Nino de Moro.
0: Ja, natuurlijk. Goed.
2: En ik had eigenlijk geen dominee. Ik heb geen naam van een dominee.
0: Ja.
2: Weet je, ik had zoiets van, gewoon lekker mijn leven vieren, iedereen komt, ik geef een praatje. Maar toen ik je hoorde, het is ook een optie.
0: Ja, want mensen gaan niet zwaar belast, beladen, schik maar, naar huis.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Maar ik wil ook doen, want er is ook ruimte voor een lach.
1: Ja.
0: Met respect uiteraard. En maar als dat ook hoorde bij degene, of ik weet, als u goed heeft opgelet bij Imro, ben ik begonnen met zijn woorden, hè? Andermans boek is daar gelezen. En ook het eind heb ik ook zijn woorden. Want ik denk, dan is de cirkel rond. En dan geven we hem alle eer.
1: Mm.
0: Om echt, zoals hoe hij dat altijd zei, af te sluiten. En dat zijn hele mooie persoonlijke dingen. Wat de familie ook troost biedt. De guima de tak, ay, het was toch mooi. Ay, dat was Imro. Hè? Ja. Van, hey, wacht even, ik ga Lucky Day spelen, dan hoor je van me. Weet je,
1: ja,
0: dan komt weer een lachen op iemands gezicht.
1: Ja.
0: En dat is wat ik altijd weer wil doen, dat is mijn missie.
1: Mooi.
2: Ik vond dat stukje van toen Imro aan die opa, aan die zoon vertelde. Ja, ik zie er goed uit, Mika. Ik was toen 25 langer 26 jaar.
0: Juist, precies, ja. Ja.
2: Ik was zo grappig.
1: Gisteren heb ik iets meegemaakt op Kwaku.
0: Oh.
1: Ik was er en de Funmaster zou optreden. En ik was met mijn nichtje daar, Mahelia, in het publiek. Druk van je welste daar. Drukte. Maar Johan Essewoon heeft het ook op de radio verteld hoor. Maar hij vertelde daar op het podium het verhaal van Funmaster.
0: Oh.
1: Heeft verteld dat er 7 bandleden al overleden zijn.
0: Zo.
1: 7. En Mahelia werd emotioneel.
0: Ja.
1: Asari, door haar verhaal. Van mijn god, zoveel al.
0: Ja.
1: Weg. Door afas van Iwan Vertera verhaal. Terwijl we nog gezelligheid hebben. Maar iemand vertelt een verhaal zodanig
0: dat het raakt.
1: Dat het raakte. Ze raakte geëmotioneerd.
0: Ja. En dat is wat ik ook bedoel.
3: Ja.
0: Dat je een verhaal vertelt, dat het raakt. Dat je het doet wat met je.
1: Mm-hmm.
0: Hè? En dat je ook de persoon ziet, en je, weet je, heel veel herkenning, maar ook liefde komt naar boven.
1: Ja,
0: en ook zo tijdens die vertelavond of middag, dan is er ruimte om ook stil te zijn. En opeens komt er een verhaal naar boven van, oh ja, het is echt zo'n soort helingsmoment. Ik was zelf ervan onder de indruk van wat er op zo'n moment ontstaat. Zoveel verbinding met elkaar.
2: Dat zijn mooie momenten eigenlijk ook, hè. een begrafenis, een overlijden, het proces van overlijden, ziekte overlijden naar begrafenis,
0: yeah,
2: is een heel proces. Weet je, je kan zoveel eruit halen, heel veel liefde geven, liefde terugkrijgen, yeah, je kan heel veel moed eruit putten. Yes. Weet je, met de familie, met elkaar.
1: Yeah.
2: Weet je, de een vertelt, wat neem je mee, weet je. Dat is,
1: ja,
2: ik vind het ook een hele mooie moment, hoor.
0: Ja,
2: en de saamhorigheid op dat moment, ja, weet je wel.
0: Ja, en je kan, we leven nu in een tijd dat je, er is ook vrijheid. Je kunt het op allerlei manieren invullen. Het hoeft niet meer te gaan zoals hoe het vroeger ging.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn heel veel mensen die nu tegen mij zeggen, ja, maar ik wil geen dido's, hoor. Ik wil Minoana Sandati. Is ook prima. Mm-hmm. En dan doe ik dit, zo'n vertelavond.
1: Ja.
0: En op die manier.
1: Prachtig, heel goed.
0: Ja.
2: Maar wat ik ook zo leuk vond, even.
1: Ja.
2: Ik vond de kleding van die kinderen, die dochters,
0: ja,
2: vond ik wel mooi. Echt, ja, traditioneel.
0: Juist, ja.
2: En toen ik dat zag, ik zei, ik was ook een traditionele man.
0: Juist.
2: Weet je, ja, die kinderen waren zo traditioneel gekleed. Die
0: Tapuski-pang,
2: vond ik,
0: ja,
2: zo mooi.
0: Ja.
2: Je ziet het niet meer.
0: Je ziet het niet meer.
2: Je ziet het
0: omdat
2: niet meer.
0: Ze ook hebben bijgedragen aan de bewassing.
2: Oh,
0: dus
2: okay,
0: ze zijn toen eigenlijk ook meteen ingewijd.
2: Ja, oh, ja. Dat is mooi.
0: Ja, dus ze zijn biggismas. Ze kunnen nu ook bij de verenigingen.
1: Oké,
2: okay, ja, mooi.
1: Heel, ja, mooi. Sintje was ook daar. Sintje is familielid van je? Landbrug?
0: Ja, absoluut familie. We kennen elkaar niet persoonlijk. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ik weet wel dat ze familie is. En we dragen dezelfde achternaam.
1: Mooi.
0: Ja.
1: En Sintje heeft ontzettend veel gevoelens voor Dede Tori toe. Hè?
0: Ja.
1: Loop de zand is hier. Dus ik denk, if hij Arkino, ik kan je in Sintje als je daarbij... Zo een beetje aan Emroek en de laatste presie. Tenminste, hij is gecremeerd, hè? Heb
0: ja,
1: ik begrepen.
0: Gecremeerd, dat, ja, klopt, ja.
1: Dus misschien wil je, als je kan, hoor, Sintje, want ik weet dat je goed verslag kan doen. Jere is China, Egi, Ai, Jere, dat je bij de voteren nu zeide Igona Beri voor Emroek toe. Want ze kende Emroek ook, ja, maar ze gaat niet altijd naar de afscheiddiensten. Maar even Arki, 020-471-42-91. En het telefoonnummer is ook open voor Sisa Matilda. If hij Arki, is ze in het land of is ze in het buitenland?
0: Nee.
1: Ze is niet in het land. Maar Arki Abrawatra. En if hij Wani, if hij Johan zijn, we bellen rechtstreeks door met Tasserna voor Megasabi.
0: Oh ja, dat zou wel kunnen. Ja,
1: ja, dus als ik het nummer heb waar ze is op dit moment,
0: ja,
1: dan we bellen via, ja, WhatsApp. Kom.
0: Ja.
1: In de tussentijd.
2: Wat ik ook zo mooi vind, die nog steeds een compliment aan de jongens van Wikandu, hè?
0: Yes, absoluut.
2: Die jongens, ja, die zijn zo goed, hè?
0: Ja, Wikandu heeft het ook top gedaan.
2: En die muziekgroep, die bazuikengroep.
0: Ja, het was...
2: Ja, het was echt...
0: Hiliante Landbrug. Het nummer van Sisa Mathilde, ja.
2: Je kan ze wel zien, elke keer zien, maar elke keer blijft het weer mooi om te zien.
0: Absoluut.
2: Ja.
1: Luister. We hebben een probleem dat de luisteraars ons niet in de headphones kunnen horen. Maar als iemand belt, dan doen we de microfoons uit en dan gaat diegene vertellen. Ik hoop dat het Cynthia is. Welkom in de uitzending.
3: Goedemiddag.
1: Oh, goedemiddag. Goedemiddag.
3: Meneer Luciana.
1: Dag meneer Luciana.
3: Meneer Luciana, Norman had het over Sloterdijk. Maar ik was altijd aanwezig, weet je, met wandelgroep of zo, weet je.
1: Ja, dat weet ik, ja.
3: Ja, ja, ja. Maar ik... Ik ben verbonden met radio vanaf Amsterdam-Zuid.
1: Ja, daar zaten
3: maar
1: we zo.
3: Maar één ding wil ik zeggen, ik wil niet te lang. Gisteren heb ik 89 kunnen bereiken. Ik was op 89, ja.
1: Oh, mooi. Gefeliciteerd.
3: Ja, ja.
1: 89. Ja. Marita heeft samen met u meegelopen ook toen.
3: Ja,
1: toen
3: ja, ja, ja.
2: Ja, met meneer Lisse.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: En Norman.
1: Norman, ja.
3: Alleen wil ik je misschien een andere gelegenheid geven om verder...
1: Ja, graag. Oké, maar dankjewel en nogmaals gefeliciteerd, 89, hoor. 89.
2: Okay.
1: Fit
2: zo.
1: En fruitig, zegt hij. Heel mooi, hè. Mathilda, hebben we een nummer van haar? Dan ga ik proberen haar te bellen terwijl Liliante even doorvertelt hoe ze staat in het leven, wat ze ziet, wat je meemaakt om je heen en hoe kijk je naar de samenleving vandaag de dag?
0: Nou, ik ben social worker, sociaal werker. En dus ik zie heel veel mooie dingen. Ik werk met mensen, maar ik zie ook heel veel mensen die het moeilijk hebben. En niet alleen mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, maar ook werkende mensen die het moeilijk hebben om hun hoofd boven water te houden. Dus dat is wel, ja, dat vind ik wel jammer als ik met mensen spreek die ontzettend hard hun best doen, maar die het toch op een of andere manier niet redden en ondersteuning nodig hebben. En wat ik jammer vind, vooral bij onze mensen, ik spreek namens de Saranamangs die ik spreek, dat er toch nog steeds een soort van schaamte is om hulp te zoeken, hulp te vragen. Ik bied bijvoorbeeld ook individuele begeleiding. En waarbij ik dus mensen help op praktisch gebied of op psychosociale problemen, noem maar op. En dan kom ik vaak mensen tegen, eigenlijk wanneer ze al helemaal rock bottom zijn. En dan hoor je vaak weer van, ja, ik wilde het zelf oplossen, ik wilde niemand lastigvallen. Maar ik wil tegen die mensen zeggen, er is altijd hulp en er is heel veel mogelijk. Wat ik bijvoorbeeld doe, is dat ik dan met de mensen naar het buurtteam ga. In Amsterdam is het buurtteam, hè? Ja, buurtteam. En dat we dan een plan maken, zodat degene een indicatie kan krijgen. En natuurlijk is dat ook een heel proces. Maar als dat allemaal rond is, dan heb je een tijd iemand die naast jou staat. Je hoeft het niet alleen te doen. Vooral ouderen zie ik ook, heel veel ouderen die best eenzaam zijn. Mensen worden ouder, willen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Familie, kinderen, kleinkinderen, die hebben liefde voor hun, maar die hebben ook hun eigen leven. En ook bij die mensen kom ik, die mensen bied ik ondersteuning, de oudere groep. Daar ligt echt mijn hart. Of jongeren of ouderen met een licht verstandelijke beperking die ook ondersteuning nodig hebben. Want ik zie geen beperking. Ik zie mogelijkheden, ik zie talenten, vooral bij jongeren. En die begeleid ik ook. Mm. En dat vanuit het WMO of vanuit het WLZ. Dus echt het sociaal domein. Hè? Dus er is heel veel mogelijk. Maar alleen weten mensen het niet of ze durven het niet. De schaamte. En dat vind ik jammer.
2: Het is ook heel veel papierwerk, hè? Klopt. Als je zo'n aanvraag gaat indienen bij WMO of
0: juist,
2: whatever. Maar dan heb je, ze maken het zo moeilijk voor die mensen, vind ik zelf.
0: Ja, dat klopt wat u zegt. Ja, maar daarom is het, kan je wel iemand zoals ik mezelf hebben, die dan naast jou staat en het samen doen. Je hoeft dat allemaal niet alleen te doen. Want er is heel veel mensen hebben dan ook zoiets van, oh, maar als ik een PGB aanvraag, dan moet ik iemand zoeken om het te beheren. Dan haken ze ook af. Dat klopt, je kunt het niet zelf beheren. Ik kan het niet beheren, u niet. Dan moet een onafhankelijk persoon dat budget beheren. Ja. Maar goed, als het goed wordt besteed, is daar toch ook niets mis mee. Maar goed, er zijn wel stappen die je moet zetten. Mm-hmm. Maar dat hoeft geen reden te zijn om geen hulp te zoeken of te accepteren.
1: Ja. Ja.
0: Dus bij deze, ik ben veelzijdig.
1: Mooi. Maar waar ben je bereikbaar? Ben je bereikbaar?
0: Ja, u heeft mijn telefoonnummer. Ik ben bezig met een nieuwe website en een logo. Dus dat is even uit de lucht. Mijn bedrijfsnaam is Heliantes. Want ik heet Heliante. En Heliante vernoemd naar de zonnebloem, hè. Die groeit altijd naar het licht. Dus ik wil altijd het licht zijn in mensen hun leven. Bij leven zowel bij dood. Dat ik de familie kan ondersteunen. Ja. En altijd een stukje hoop. Hoop bieden en verbinding brengen. Dus dat is wat ik doe.
1: Ja.
0: En niet wie ik ben. Want vaak zeggen mensen van ja, maar die leg het bij elkaar. Maar wat ik doe is niet wie ik ben. Maar wat ik doe is altijd de mens helpen. En mezelf niet als centraal stellen.
2: Ja.
0: Ja,
2: dat is mooi.
1: Oké, je telefoonnummer heb ik. Dus luisteraars, indien u dit verhaal hoort, we zullen het zeker nog een paar keer herhalen.
0: Yes.
1: En u wilt in contact komen met mevrouw Heliante, dan weten wij u in contact te brengen. Want we hebben Sisa Mathilda gebeld, maar neemt niet op.
0: Ah,
1: Sisa Mathilda is iemand die bezig is in Suriname.
0: Ja,
1: bewegelijk tot en met.
0: Ja, bewegelijk, mevrouw.
1: Dus
0: absoluut.
1: Dat is een groene wei.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar goed, ze zal dit horen en zal een keer alsnog reageren.
0: Ja.
1: Maar prachtig verhaal. Mijn laboratorium, Fasane Wakasolis, die samenloop van omstandigheden.
0: Yes, in alignment,
1: En nu.
0: En Sisa Mathilda die zegt altijd, je moet zichtbaar zijn. Ik kan je zo voeren, maar want het is man, sabi daar uitvaart, het gaat alle kanten op. Maar, en ik dacht, weet je, ik laat het los en We zullen het zien en kijken.
1: Ja, true. Wie hebben we hier aan de lijn?
0: Oh.
4: Heeft Jan aan de lijn.
1: Jan aan de lijn. Jan wil meedoen. Wat heb je Jan, wat heeft Jan gehoord?
4: Allereerst wil ik mevrouw Eliante Lamberg complimenteren met wat ze verteld heeft. Maar ik had een idee die ik voor haar wil leggen. Kijk, heel veel mensen die 50, 60, 70, 80, 90, 100 worden. Het zou mooi zijn als die mensen jou inhuren en over de persoon te praten. Niet alleen wanneer we overleden zijn, maar het zou mooi zijn op een groot bigiari, zoals we het noemen, zij ingeschakeld zou kunnen worden om vanaf de jeugd van de persoon tot die bigiari een uiteenzetting of een review te geven, lijkt mij ook leuk.
0: Ja.
4: Dus ik... niet alleen wanneer iemand overleden is.
1: Nee, klopt, dat hebben we ook besproken.
0: Ja, dat klopt helemaal wat u zegt. En dat is ook wat ik doe op huwelijken, word ik ook wel gevraagd. En zeker als iemand jarig is. Vaak hebben de mensen een dominee, maar er zijn ook mensen die geen dominee hebben. Die dan mij vragen van, goh, zou je... mooi verhaal willen vertellen, wat recht doet aan mijn moeder of oma, nu ze nog leeft.
1: Nu ze nog leeft.
0: Ja. En eigenlijk doe ik het gewoon kleinschalig, maar ik merk dat er ontzettend veel behoefte aan is. En dat is wat Sisa Mathilda steeds zegt, van je moet zichtbaar worden. Je moet het, you have to go out there in the open.
1: Ja.
4: Ja, okay.
0: Maar goed, bij deze.
1: Dankjewel, Jan.
0: Dankjewel, meneer.
4: En ik hoop dat mensen... gebruik maken om u te contacten. Succes.
1: Ja, ja, oké. Goed zo. Mooi zo. Soms, dat gebeurt ook weinig, maar er zijn mensen die dat doen. Iemand weet dat hij niet lang meer te leven heeft, hij of zij. En die willen hun levensverhaal vastleggen. Dus vertellen dat het wordt opgenomen. En nadat degene er niet meer is, mogen de kinderen het verhaal aanhoren. En dat kan soms ver gaan, hè. Van luister, mijn wemata kent in bedaan, Libi. Maar Johan, Anna Joepa.
0: Ja.
1: Ja, die dingen gebeuren. Of vertrouwen naar je brada toe. Maar mijn wemata kent in bedaan, Libi. Voor de chatro, binnen een maandie. En ze vertellen hun hele verhaal, het hele verhaal. Dat kan ook.
0: Dat kan ook.
1: Ja,
0: absoluut.
1: Dus die afspraken kunnen gemaakt worden.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Mooi. Goed zo, luisteraars, we kunnen alle kanten opgaan, maar denkt u er zelf over na. U bent vrij in uw doen en laten. We geven alleen maar aan wat er kan, mag gebeuren, if you want and so. Die vierdag luister naar Maart Radio of Heliante Kong. Mio aan verhaal voor vertering. Maar zorg goed dat ik aan de panja voor me no demoro. Want ik heb niet lang meer. Het bagatemi gwe, dat kan. Draai het op een radio's regie. Dat we zo spreken. Ja. Dan doen we dat.
0: Dat klopt. Ja, ja, absoluut.
1: Oké.
0: Okay.
1: Mooi, Eliante. Wel fijn om kennis met je te maken.
0: Ja, absoluut. Het is mij een eer om hier te mogen zijn. Mooi. Dank u wel.
1: We zijn bij elkaar gebracht door omstandigheden.
0: Ja.
1: Ja. En dat gaan we mooi... door, we gaan er werken. We gaan eraan werken. We komen erop terug.
0: Yes, ja. Absoluut. Ik zag ook nog dat, een van de dochters van meneer Imro. Die stuurde iets wat ze ook bij de uitvaart hadden afgedraaid. En ze zegt, kunnen jullie dat hier? Maar ik weet niet dat...
1: Ja, zet hem op de speakers dan. Op je telefoonspeaker, dan hoor je het voor je microfoon. Dan horen we het ook.
5: Is het van
0: die zoon? Ja. Een van de kleinzonen heeft een...
5: Van wat hij had geschreven, toch?
0: Juist,
1: Kan dat?
0: Ja.
1: Je hebt het op geluid, dus. Ja, dat kan.
0: Okay.
1: Dan moet je volume helemaal openzetten en het voor je microfoon houden.
0: Ja, oké, dan gaan we dat nu doen.

toen ik geen vader had. Samen met oma, mama helpen die het zwaarder had. Je was er altijd in alle gevallen, maar van je woord. Je hebt ons even nooit laten vallen. Leermeester van het leven, trots dat ik van u heb mogen leren.

0: Yes.
1: Mooi hoor, je wordt gebeld nog tussen tennis.
0: Dat is de Nederlandse toren bij de...
1: Oké, okay, ja. Mooi man.
2: Dat is dus van, hoe heet hij ook alweer? Ruffelino, de kleinzoon van Imro Venlo. Want die heeft het speciaal voor zijn opa in elkaar gezet.
1: Mooi
2: ja.
1: Hoor, mooi, mooi. Mooi.
2: Ja, het was
1: mooi.
2: Prachtig.
3: Dat was mooi, ja.
2: Ja, ja, heel mooi gedaan, ja. Nou, die, ik ben toch blij dat op deze manier Imro ook hier bij Mart Radio... op onze
1: heeft het
2: manier.
3: Hij was geliefd. Ja, maar die, ja. Wat ook heel veel wat opviel, waren er heel veel jonge mensen. Hè?
2: Ja.
3: Heel veel jongeren.
2: Het was een jonge opa, maar het is ook gezegd, hè, hij was niet alleen opa, maar ook een mattie. Want de jongeren konden heel vrij met hem zijn.
1: Hij gaf adviezen.
2: En hij gaf adviezen, de wijze adviezen van Imro. En je hoefde niet bang te zijn om iets met hem te bespreken of dat je je jointje wil roken. Je wordt niet veroordeeld.
1: Mm-hmm.
2: En dat was zo mooi wat ze benoemd hebben over hem. Ja. Dus mogen zijn ziel in vrede rusten.
3: Ja.
1: Dank u wel.
2: Dank
1: graag tot
2: wel.
1: De volgende keer.
2: Yes.
1: Daar. Luisteraars, dit is ook Mart, waar wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen, dingen die gebeuren in onze samenleving. Bespreken we ontmoetingen, verbindingen. Alles wat Sanje wil bespreken, dat op haar radio zo direct neemt. Collega Dalvoer het van mij over. En hij gaat u brengen het nieuws uit Sarantongo. Nog meer andere zaken gaat hij bespreken met u. En u gaat verder genieten. Of geïnformeerd worden door Maat Radio. Nu staat het Theontral is Baka. We hebben een mooie informatieve dag. Veel informatie. Sommige dingen gaan we weer herhalen. Andere kunnen wij u toesturen als u dat wilt. Dat doen we ook. Want volgens mij zal het niet slaan op morgen, maar hoe breed die naar ontwikkeling dat die. Want soms vinden we het leuk dat ons refie beschikt over uw materiaal. En zin in Jisuma Uwani. Of zeer een refie. Ook dat gebeurt. Ja. Maar het was leuk om bij u te zijn vandaag. En ook leuk dat u heeft zitten luisteren en ook een bijdrage geleverd naar Mart Radio. Zo, pokoede ete, kom lukus het pokoede. Oh, mensen, dat op een scherm, Biggie van Meerman, Ewald Krolles, oké. Dat kan, in dat is hij. Met Baroli, te wat er al is bakken. Taboe.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een Zeppelin van 75 meter lang bepakt met meetapparatuur onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in het Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De Zeppelin vliegt vrij laag op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. Er zijn twee verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jonge man uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. De overval vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Rond middernacht belde de verdachte bij een huis aan en toen de bewoner de deur opende, kreeg hij klappen. Zijn vrouw schoot te hulp en samen wisten ze de indringers te verjagen. Het stel is door de worsteling gewond geraakt. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. De controles zijn het gevolg van een ruzie met Italië over de tienduizenden Marokkaanse migranten die de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen. Reizigers op 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende Spaanse vliegvelden werden gecontroleerd. Dit vanwege het Italiaanse besluit om het vrije grensverkeer vanuit Spanje voorlopig stop te zetten om te voorkomen dat migranten voet op Italiaanse bodem kunnen zetten. Gisteravond rond 22:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. 12 opvarenden konden gered worden. De vrouw en de baby werden later levenloos in het water door duikers gevonden. Onduidelijk is of de vrouw de moeder van het kindje is. Hoe de boot heeft kunnen omslaan wordt onderzocht. Het weer, in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Laspang, after Quattro Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranen voetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kotje.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Can you stop the rain?
2: Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Chopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

0: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijgersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen, in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Yalla stras me bari wo odi ko to de studio fu martra jo jari wondal na mineng e yu doro no in pokuma yuru pewe tak pokuma tori en we nodig den pokumang uit fu ko na uitsending ma tide na wan trasot uitsending o meki en fos mi ko doro na a uitsending di si dan mi wa do an oproep want wa bigi speakeri waka be hori in Amsterdam en na bigi speakeri wakra di be shiwan tu jongere sabe play kouna kota kouna ernstig en de jongere di si askaten sami meki zijn jongens tussen de 6 en de 10 jaar e kota kouna en mi betak nanga waf dem ma even en ook tu nanga adama di e begelei de jongere di si en ube wa nodig de jongere di si fu koin poko mayuru fu koluku taki cultureel erfgoed jongere siksi jarik bij kot kouna lek de plei o langak ba en tussen 6 en 10 jaar askate sa meki sa mishi dape en ik heb daarna niks meer gehoord fu me kwa aspraak fu ben sorry taki akawina ja ja jongere non ook ba dus zang tapa leeftijd dat ik ba zijn begaan naar akawina poku en ik heb niks meer voor een contactpersoon gehoord dus bij deze uwan me kuyere a motivatie pe suma leerding play kouna en ala de soort zang dat in poku mayuru dus aan soso de volwassenen de biggies waar zij play a poku maar ook to de jongeren. Ja, want alle de biggies, maar dat ook toe bij de jongen. Dus dit is heel vroeg begonnen. En al laatste lezen, sabi bij die jongere tapa leeftijd die ze, sabi plei kawina dat bij de in Sranang. En dat bij de wang mini afdeling voor Sweet Fury. Sweet Fury, bij die wang mini, soort mini afdeling. Jongeren voor een leeftijd categorie, dat is hij kort kouna ernstig. Dus bij deze, maar die de a programma poko mayuru ogo over wa tratori en atori dati nataki yeyere fak tak de pokuman ne gun de strefi ala de soort san dat yeyere taki a powa bendis no loba bendis a bendis e disi a bendis e dati a singima disi e dati a pokuma disi e dati maar ti de mi wango torug na ating pe Ibeshitaki, if you play the fun master, of you play the master sound, of master blaster, of so band you want play the, that toch de mabede in staat voor kot poku, samen, en dat je jere verschillende sting in tap den poku dati, en je ab de leki meeting stars, kaseko brafu, en in Sranang, ube ab Moximorion, pe Daga Frankie, Silo, Paul van Dalen, ala sot ma banku kalifin malo ala sot poku ma be play e jaso setise bro jones regi brada regi sandede a baseman okta baseman fu fun master ala sot man be play dus atteen dat die dat je hier Shirley tap keyboard dus atteen dat die abo mooi eigenlijk voor in het tenzij libino in het kader voor eenheid en dingen samen doen dat de pokuman no sang e play a poku in walo dansi en een mix soort stijl je play dat coalitie de makoto san baka me kuyere tap in wan poku kuyere verschillende singeman uit verschillende bands en asan dat die is mooi om te horen en die de programma, mooi weer dat programma.

na asandati en Yusefi yo yere walof dema demano dali bi moro yara dat moet direct gezegd worden en yo herken walo sting sabe sin kaseko en anobe singe nange igi band ma be singe nanga wa moxi band fu ala so trapo kumang pe a saxofonist moet al wat heer trapresie uit een trapband of a bassmerk moet al a scratchie maak moet al wat heer trapresie maar eigenlijk de man die in staat voor ben playa kaseko a kaseko zeg maar a kaseko ben knap centraal en de pokuma ben moet al uit verschillende bands en a mooi fouillere wat tek a eerste begrozie a wan Holland versie nanga wan Srana versie alo wel is abtak Srana na dape na da pasan we play na bijifel dape Srana na wika teka Srana na wika je play Tede ja, Rakota ki e play EK ja so. Play Europei story, ma te dora sra na na bigi wega ye go dape. Bigi felt ye go mitanga. Anga de tranga spelers dape. En da yo yere taki kote kwa de eerste poko. Arki disi, arki wapis samo spel ja. En sang nanga koro, nanga arki selfs in dati ye yere taki. As stel sa de mana Holland be play, an as stel dat de mai play asranang. Dus dape ye ishi as stel verschillig ba, pesan luku asranang, mi na fa asrana pisi ara want, apisten dat me liba asranang, en da san beb sana amaina, dape des masa sap amaina, dape na saramaka door steek, dape fes brochi, moksi tukom suwek baka batko dape, pe masra Jeffrey, be abuan, wan san fin dape, en na dape atori be fin de plaats dape en ma uno gwa sra na ite wote kwa wa Nederland pisi pe yo yere wan pis sanja yore ke tak dema disi na wan band ma na wan band if you go look a line up fu a band dema san begeleja de si tak na heer trasot ma uit ala soort band dema kmoto e kade u abasan dat van oudu in asrana poko nono. Fu seide, omdat me luku taki temigo na son faces of son danzi, dan yeshi taki a vibe a ina te apoke play, te a feishe de, te de ben te play, tapa moment tak dema abrago play wan ouro sani, da yeshi fa asfer tapa dance floor ina presi, e verander. Te de mago yere a herkenbaar sani. Da ne me kuit su mai singen. Da he shi taki as a vibe e verander dape. Ma kote kwaf den eerste poku. E arki wan pis poku jaso. Samen spelen.

0: fasi.
1: Ja luisteraars, ero tak na jou fasi. En disi na apoku fu kaseko, brafu, en apoku nen tampi. En dan jou eyere ala sort singiman. En anoso so singiman wara, den poku man serefi, den man san play apoku. Boto uit ala sort band, den man play. En ina tensa we libija, so het heel mooi zijn fu yere zo'n soort gelijk sanibaka voor iedere alle de band if na sabaku if na young kosher if na afion boys if na gabian boys if na kankatri if karkong big times kar soort band you and kom brady banti we lobby band kar alle de band kong sang e ala weekend of her wiki de man is orgoji akaseko e playing den dansi de feestjes trowoso de pangi koyo kamisa ala sort sani ala sort feest den band e play het zou interessant zijn en meer dak je uit naar osso apokusa yere tampi ku tampi a word up to betekenis in Sranang a meer bekende betekenis na blijf rustig. Maar ja, wat dat betekent is dat woord abitu en dat na marijuana. Ja, marijuana tampi. En volgens zang, die man zou we smoken en rijden, want ik ben geen roker. De man betakte, ik ben smoken marijuana dan. Als een beetje een rustig gevoel, ik ben rustig. Dan ben ik daar in tampi toe, maar tampi is er een woord voor de rustig. Hou je rustig. En meer dag je uit zei je ja, je hier dat je verschillende pokoemaai je ja, en kan die favoriet dina mindri en alhoewel walof de maas refi zijn play ja zo no dali bimoro en maar if je era sting is na legacy serefi op zijn best if je era sting en lugu meteen ik batak ja is na een Holland versie zei je ja tampi. En kuma jana EK de man be play masranang na dapak a WK be vinden plaats en die zijn niet onbetuig gebleven de notabaka to motek one of them bekende wa mi abmora en mi laiden poku fu ding de soort combinatie die si maar die is na a meest bekende
2: daga ayo konde maje boy
3: ay boy.
2: Sawa duwa tutum tutuwa baniba ufode tutuwa bomuda jakingo masa weswa kama mea usugliglif tutuma wo kogo lukwa minimba mea kwa doke shia kama mi kofi pali mambe jeke chakuma dena tambo sisepe nani sawa duwa tutum tutuwa baniba ufode tutuwa bomu
3: uwa tutum tutuwa baniba
2: ayo dakogwe

ya lefsaras me bari wa odi dein ete in poko ma yuru pe tide u de tap wan poko pe walo sangers singi sama Nederland nanga in sranang Nederland apart srana apart en adisi abe de solo dovo sansang en abe de wan poko sa pato skrifi en Frankie Missy Jan Paul van Dalen Dagatin Dari Wilco Willems na de man die zie BTK een lied, een voorzang en maar hem lukken hebben geleiden toe maar je ziet ook een dikke Latinos Fentings tempel bij je heren aanzong en drong en je heren ook toen mon in nakis kratje dus maar een moximorion besta om besta om uit om met trauma era en malo zei bakono di sabaku be drum to abrada fu Brian Martens be scratch to ama banco califin ero be kakar ala de ma meshi et tereman e ufon tereman e be play dape na amaina na bakase fu batko dape na toekomst weg en asandati kande inatensa we libi jaso is nodig tangete mida grewa sumamona kombai mi minena grewa minena tangete mida grewa en si taknawang apoku disi de mai troki kumanti en pato skrifeng en den brada disi charen kontap mata en een anekdote voor apiste voor Moximorion wat gerucht toen der tijd gerucht jaren bij dasranang taki daga nanga daga voor Latinos nanga rens adipi want apiste dat abe de tu ben dat die Cosmos Stars Latinos dat de ma be abo een beef lik fare mei take in aten disi wan Spanish veld ben de om wan vrouw de tu ma disi rens adipi nanga daga tindari in sranang en pats boom uit het niets bijna de toema die is me kwam poko samen seremaya en ook toe in na a Moximorion concept seremaya dus so je si taki ano alasan sa ye yere in bribi en in a systeem zou deja wawan watra poko wadraai kom baka na Europa dat wordt een poko voor meeting stars en dat je hier verschillende man baka en sami vind mooi na sandisi en also tak wan ben tek verschillende singing man maar zelfs in de in a begeleide de mij play uit verschillende band en dat je shifa akaseko mooi en te je play akaseko lek fa akaseko moest play te afiri e goina akaseko if na blaaswerk if na slagwerk, if na de gitaristen, ook akkoord, de lied, dan je jere taki was aan nepsa en reden zeiden ik me doas aan die zie, omdat je chino vaak in walo dansi tak de band te play verschillende poko en je ziet helemaal abraguen na ouro, de ouro poko. Dat is maar fatten, dat is aan mij kan taki, juno kan sabden poko die zie, want je bent veel te jong. Ik kan jere ding, maar je no kan sabden, je no kan dansden. Oké, okay. Alhoewel, ja, want toen was aan dansden poko dat je in Suriname, hier en Suriname. Maar wat lof ding, zijn je danstap den poko, of de bijvoorbeeld van Afion Boys, zelfs poko man, me denk dat je no sabba poko, je no kan sabba poko die zie. Ik zei, mijn droom is ook wel zo. Ik ben bij de ene dans dan in een drummer, bijvoorbeeld een drummer voor Gabian Boys, Anthony. Anthony drummer een oor op ook. En we hebben Luco Anthony van mijn droom ook. Dan met Luco Anthony. Met Anthony, maar je kan drummer ook zo boom. Je drum boom ook. Maar je nog wat zou ook. Je ziet, maar wel, je niet. Maar. Abrago, meeting stars.

alles raad ze deen om ik ze voor de band en jazz ook toe je jere fa asama katongo nanga okanisi be abe invloed ook ba in akaseko poko e jere de sansa de maita ki alhoewel son sanne klop jare maar je jere pe afene ingang nanga abe invloed van fusingi masang eigenlijk je jere amai singi maar je ziet dat die apisten dat die hebben die ons wat harmonie en in de jaren den disanga dat die alhoewel de mensen abdesani onderling maar je ziet dat die de mensen in staat voor potwansani tap mata potwansani potwan orokokong met die den adei uka arki den pokodisi maar je ziet dat die wat 9 minuten te de so saf safri o kotik moto jaso o gwenu atrasani en dat na on traso programma o doro inen en leksam takik ba mi denk tak abo hoofte deno want son leisie de in de dansi en tu poko sa e falmi op sang de mai singi furu en ala de tu poko abo an verhaal mebi ke yu vu ganya dat na on poko sa standaard walo bente playing en atra poko na oké, okay, soms je jere de mij zingen in de woyo, maar misabele ki na opoliba mi de somi jere minoshi trawai teki trawa man. Isabi, dus de tupoku dat je jere standaard den band e play den, en da je shitaki a vibe e verander. Isabi, yeah, en de poku a wa verhaal ook tuere, en wa uno gota pa verhaal in fu de poku, en toen sranan ting of de poko sa de ma belobe play nataki de ina man inom go na albina a poko dat ook to abo verhaal sei de meki inom go albina en masawodu wo abago ino poko fkase ko brafu ete pchunso en da kande wo te kwan sranan styling ete ya wo baro digwe wo hant dat nason de

0: Goeiedag. Hallo? Hallo?
1: De tante Loes.
0: Ja, goeiemiddag. Goeiemiddag, tante Loes.
1: Oh, je ma, luister naar mijn goede. Ik mis de stem ook nog van John Samuel en zijn vader, die mooie stem van vroeger van Alla mi vinga na mi wijsvinga. Maar ik ben je zo dankbaar, de manier hoe je ons het uitlegt. Maar hoor, ik heb een breastband, ik heb een steelband nodig. Dus in je uitzending, kijk als het lukt, want ze vragen dus reiskosten, parkeerkosten. En hoe meer de groep is, hoe meer geld ze vragen. Maar ik heb echt een steelband nodig voor mijn verjaardag. Heel veel lief, schat.
0: Is goed.
1: Dan weet je, tante ja, Loes.
0: Graag gedaan.
1: Orgoedoe. Dank je, dank je. Dank je, ik blijf luisteren. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, wat tante Loes vraagt voor John Semmel. Minus heeft John Semmel zien in enige academie leeftijd, jongen. Voor we John Semo zingen in een mix naar een artiest. Want dat na thema die de mix naar een artiest uitstraling. En dit is na in mijn ding, dit bepsa. En ik zie je zomaar op een steel band. Ik ben zo een brother zomaar op een steel band. En we zijn van maar dat de actief is. Maar ik zou maar dat ik even kan zetten. Tante Loes, ook ben apoko.

0: ya le sera so hore le jaso nanga an mote ko pis poko fu sera na ngete mar 3 minutes fo de clock van 2 minutes wo abragwe en moitori takame aksi gado seide meki amano ma fin lobby seida da ma dat is an ander keer en safu waka dat na range se ref pota poko disi tapa woyo ma una temoro luisteraars je belt te laat you know belt te 2 minutes van tevoren dan uno te pok uno te kis mamoro want we baro di ja
1: Otio Mono.

luisteraars, Moximorio Wobaro die teen atra. Klein Kotfried rechtstreeks uit China. O die teen kruderi. En tide wo takatori voor a vergif in a binnenland. Nanga, wa direct betrokkenen voor tot die kampu, Ruben Farnon. 107.9 maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag in haar woning door een schietpartij om het leven kwam, kende de verdachte. Dat laat de politie weten. Na zijn daad sloeg de dader op de vlucht, maar kon later worden aangehouden. Hulpdiensten hebben de vrouw nog geprobeerd te redden, maar hulp mocht niet meer baten. In het huis waren ook nog 3 kinderen aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Rond 2:50 s'nachts kwam de melding over de schietpartij bij de politie binnen. Rond 4:15 kon de dader gearresteerd worden. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat Russische aanvallen de haven van Odessa hebben weten te beschadigen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Odessa is belangrijk voor de export van landbouwproducten. Daarmee hebben de Russen de voedselzekerheid in de wereld de oorlog verklaard, meent Zelensky. De president zegt verder dat in Kharkov een woongebouw werd aangevallen. Naast 2 doden raakten tientallen anderen gewond. In Rusland vielen 3 doden door een Oekraïense droneaanval. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een tanker die is vastgelopen. Het schip zou zo'n 800.000 vaten olie aan boord hebben. Op beelden is te zien dat het schip onder water wegzakt. Volgens Europese landen maakt de tanker deel uit van de Russische schaduwvloot. Begin juni werd het schip nog getroffen door 1 of meerdere explosies. Wat aan de ontploffingen ten grondslag lag, is nog altijd onbekend. In de buurt van Oman heeft de lekkende tanker ondertussen voor een zeer grote olievlek gezorgd. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranen voetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest, Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. See you.

omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Hier is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Ja, luisteraars, mijn barrio Odi. In de tweede uur voor mij, maar nu in het programma Crudering, bij de actoren in de Oostrevi en de familie betekent. In de aankondiging en het idee, eerste uur, normaal is dat ik naar de grond tapa loon toe. En normaal is dat ik naar de grond tapa loon toe. En in de tweede uur, we gaan naar en ook to Ruben Farnold, ode, omdat hij maandje bradadis naftotikampu,

0: en dat op te maken naar een cyanide, naar een kweek, naar ina mening tori dape. Het is een ramp van ongekende omvang, zang visie et dede, inoma drink watramoro. Bijna de grond toe, de sans zij prand dape. Bijna het is niet te doen. En hoe de shiwan plan ekong. Maar fosu ugo ina atori dati. Dat moet bellen naar Kortfried. Want Kortfried no deed in Nederland, maar deed in China. En we luku efuka jatori naar Kortfried. De in China. Kom luku pe a nummer voor Kortfried. Hallo, jij hier heb ik Glenn. Maar je e kon safri binnen ja jongen. Boon safri je kon in Seja. Maar a volume of je opo helemaal. Want nu weer mijn headphone voor lukken dat mijn geluid niet naar toen zit hangen en ieder uiterst op een telefoon voor mij. Nomino sabi, maar kademo teki gewoon tap speaker, dan mo poti tap speaker dan ide tapa microfoon voor mi. Ai.
1: Oké.
0: Maar dan duenso, isabi. Oké, takwa sani?
1: Ai, Mr. Jerry Wonder.
0: Mi hoop tak desma na oseye rebu, want dit asan is in Euroko. Ai. Ide in China, sanatori fi dat zei.
1: No, Jerry Wondel, ik kan tegen dat China is voor mij een wereld apart.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk weer Grokom in een andere oog groeien op.
0: Mm-hmm.
1: En het was Suriname, weer een staat, gekoloniseerd door Nederland. En natuurlijk het Westen bij een probleem naar China in verband naar communisme. En de berichten zou ik kiezen over China, en het was daadwerkelijk zo. China bij de wang gesloten staat. En natuurlijk, je wakker naar idee dat mami gade jong, desma naar China, de na strafu, en de beelden zou ik kiezen voor China. Na beelden probeer dat eigenlijk naar een bevolking zou er lopen achter. Eigenlijk weet je wat dat je de maar achterlijk. Maar ja, die met oren, ja, zo in Akondre. En Akondre, die zie, is de grootste verrassing die ik heb mogen ervaren. Miwaga na voor Kondre, miwa Japan, miwa Amerika, miwaga voor president Grontapo. Sami ervaar no, ja, na China, er is een wereld voor mij open gegaan. En zeiden, miwa een aantal presi, waaronder mijn oma zei ook te vinden belangrijk dat je lukt aan een cultureel erfgoed voor een volk. En meestal de president museum, je vindt dus aan dat hij maar ook toe in gesprekken naar een bevolking zijn libi in Akondre. En op basis van je oriëntatie, ik ga zien van Akondre en ontwikkeling. Jari Sami Komidja naar China. Mie tegen je volle overtuiging, want mie go naar New York. Mie waka in Manhattan, mie go alo presin Grotapu. En mie voel dat zang China de bezig naar een ontwikkeling in Akondre Disney. Mie ga tegen je de man de kande in een strijd naar een Amerikaan. Maar wat ik hier zie in Shanghai, bij mij de, mie no shama ete no a presin Grotapu. Misschien toch aan toe beelden natuurlijk, te verspreiden een aantal beelden. Naar smaak zijn volg met op Facebook, naar wat toe trappen, op social media. Maar alleen voor die smaak wat indruk dat er informatie zou kiezen over China. Eigenlijk, bijna alles maar, moest van een kans, Fukushi, zijn ontwikkeling. China binnen een kondre, ze hebben tappen door de gigoron tapu. Tegenwoordig, China Pendoro. No, ayari samsana de yari sa ekong

0: na open door eigenlijk die grond tapu. U grond tapu ko luku sana ontwikkeling.
1: Ja, maar...
0: En mika tegi u...
1: Glenn.
0: Tebe u asijari?
1: Ino de tom shisha tu dape, fusa precies sa epsa in grond tapu. Luku, kwa ontwikkeling, de ma de fara kwa technologie. Maar fu trasani, toch, China na wa gesloten bolwerk. En mika tegi dati, omdat collega's voor mij, toch, te ego om cybersecurity, te ego om internet, een gesloten systeem voor China, nataki, if you moto uit het westen, nang een telefoon, in China in Bayouan egi telefoon, de ma een monitor alles, de ma controleer alles, de ma abo een boom bigi firewall, tak te you de dape, you no ma de vrij voor communiceer na nga dorosei. Dus me arke yu sa ye tege
0: me. Maar dan van me communiceer
1: na nee, nee, nee. Ja, luku. Je communiceer na nga mi. Maar ja? De dingen die eigenlijk daar plaatsvinden, hè. Sa de ma no wan grond tapu sabi tok. De ma e monitor alasani. Kwa ICT. China. En asan sa me tege ja. Is in verschillende onderzoeken en in verschillende rapporten naar voren gekomen. Dus mijn RKU, maar mijn denk dat ben je niet tekort daar voor kon tot dat eigenlijk onze China lijkt wel volledige open democratie. Dus maar de vrij voor dus de wani mag taxa de wani mag knap alle principe de wani. Ik ben sceptisch daarvoor.
0: Ja, natuurlijk mag je sceptisch omdat China nou een maatschappij. We eigenlijk een democratie die wij gewend zijn, even om het Westen, dat UNO is die lekker ideale leefwereld. Maar ik kan tegen jou, China heeft 1,433 miljard Libisma. Je hebt een idee dat een democratie, zijn zogenaamd, de Ingrontafu, voor Marokko, zodat China. Kan roken naar vooruit gaan voor je eigen volk. Ik kan tegen je was aan in. Is de Miko in een vissersdorp? En een vissersdorp dat hij 10 miljoen sma et andrape. Alles maar, dus die Jugo in een dorp, alles maar in Libi, op basis van grote mate van welzijn, naar welvaart. Je denkt dat ik China bij een democratie. Dat UNO is eigenlijk ideaal. Dus maar boma, ik ga tegen dat ik me wacht in Shanghai. Er zijn miljoenen mensen in deze stad. Laten we het ruim genomen 29 miljoen. In het centrum schrijf je naar 25 miljoen. En als je ziet naar vooruitgang, hoe ja. Je hebt eigenlijk een idee dat if in een kondre die is een zogenaamde democratie moet gelden. De man moet je naar vooruitgang die komt.
1: No, maar we tak over Tusado, hè? We tak over ontwikkeling. Luku China is ontwikkeld naar lik van Japan. Ja, naar lik van Japan die goed ontwikkeld. Maar een monitoring toch voor een overheid.
0: Ja.
1: Ik ben tegen eigenlijk dat je meestal elibi in Holland, hè? In Europa. We vinden Nederland nou of de moro veilig konden naar grondtapu. En een mate van vrijheid. San u abijaso in je ontwikkeling in de San Saye do. Mi no de ervan overtuig taki asandati de in China. Mi no sap luku seide mek mi skeptis. Luku me yere sa yu eshi in de day sa yu de dape. Yeah. Maar meestal i de dape leku an toerist. En in het tandape, dus tegen het tandape, dat zijn er dingen die je niet ziet, maar die wel gebeuren. Dus look naar een momentopname, naar een observatie voor een moment, maar op lange termijn. En look China sterker nog, de journalisten gaan naar China, hè? De man om een interview allemaal zat de man wani, en des man de vrij voet taxa de wani. Je wordt gemonitord, isabi. En ik weet niet of ik in die omgeving of in zo'n staat wil leven. Maar Lugo, het is nou je observatie. Dus meer observatie voor jou.
0: if you have in one photo, mm-hmm. de Nono Shanghai, if you have 25 miljoen inwoners en je luku als van de Smiley, op basis van Sayu en verwacht, en wij gaan om welzijn, want dat is een sigaren.
1: Mm-hmm.
0: Los voor welvaart, samen Sija, niet is je welzijn. Maar je tax maar in Libya. En we zien dat de sma trots op de kondre. En we zien ook dat de sma op een bepaalde bestaan waar menige mensen uit het Westen jaloers op zouden zijn. Maar ik stel niet voor dat informatie vanuit het Westen een invloedje zou doorstaanig dat bijna de man schetsje voor dat China de overheid nou een monster. Want dat beeld wat er is geschetst jarenlang. Dus ik ga ervan uit dat nu op basis van informatie dat niet ben geconditioneerd. Ja. Dus binnen verwacht me Trasani het over China.
1: Ja, maar Glenn.
0: Maar look, daarom ik meteen u.
1: Luko, maar mi ego
0: ervan. Mie ego open door.
1: Ja, mi ego ervan uit.
0: China open door toch?
1: Ja, maar Luko. Opo door in China. Nou een woord zang. Eigenlijk zei je tegen mij, de gevallen in Tibet, de gevallen voor de Oeigoeren, eigenlijk nou een beeld ze aan Westen creëer van Umluku China. Nou, dat je tegen mij eigenlijk. Dat aan ik klop.
0: Arkino, China zogenaamd, die het Westen, naar lid van meneer Pekarakel voor Amerikaan, meneer Trump, aber idee dat de man moet zorgen dat de mensen democratie go in trakondre, want zogenaamde trakondre is op zijn democratie. Alles in Amerika go, na zo'n ellende. Na zo'n ellende, vernietiging, na een ellende. Maar het beste, na meneer Trump, ik geef u een indruk dat de rest van Grand Gotapu, na monster, want zogenaamd a democratie voor het Westen in gelden. En je komt ja, en je oriënteert je hoe ik is een heel traag beeld over in zo'n groot tapoe des Maja Elibi. Dus daarom ben ik taxame hier, met taxame si, van media. En natuurlijk ook toen ik toegang tot informatie. Dus niemand, tak na asma, niemand, ik laat me op een goede manier informeren, ook dus maar, stranama zei dus zaak ja, al jaren. En ik kan tegen dat de smanaga sami het trekken op ja, de smasa in Libya, jaren of sabamaatschappij dit jaar, is het ervoor voor Libya, ook de Afrikaan, die zich op een hele goede manier ontwikkelen en zich verrijken omdat China op de Endoro. Dus zolang we gaan naar het idee dat het Westen naar een paradijs, terwijl China zoveel te bieden heeft, en lopen achter. Die mening ben ik toegedaan.
1: Oké, okay, ja, maar.
0: Wij lopen achter.
1: Ja, maar ik denk dat het systeem zal je maar op naar China, hè? Het systeem zal je maar op naar China. In je beleving, je moet maar kopiëren één op één. Pot in Europa, dat je een welvaartsniveau van Europa binnen tapu. Dat het anders zou zijn, dat het beter zou zijn. Want look, het welvaartsniveau in Nederland is sowieso goed. Is abi temeluku vanuit mij, hè? Ja, maar mij abe over misref, hè? Want mij nou maar abe over vertrouwen, maar ervaring. Maar mij abe over hoe ik het beleef. En je moet maar kopiëren één op één. Is China een voorbeeld voor contact bij Nederland? Contact een foto per jude. Tak een systeem dat zou hier werken in Nederland.
0: Niet op mijn luku aan welzijnsniveau, dan aan welvaartsniveau in een foto per minuut, de nono, dat is Nederland een dorp.
1: Oké.
0: Okay. Is een dorp.
1: Oké. Okay.
0: En ik kan tegen u, als een sabbelastingdienst, het doen aan als maar in Nederland, een systeem, natuurlijk, we zijn eraan gewend geraakt. Als je luku, ik zal niet tegen u, maar een stukje welzijn. Op basis van een welvaartsniveau in China, dan is het die mannen zijn ver beyond Nederland. Ik zeg ontwikkelingen ja, in Shanghai. Ik ga tegen je dat Sterker nog, Nederland heeft 17 miljoen inwoners. Mm. Afoto Shanghai per Midejazo, ongeveer 29 miljoen. En meer tegen je look aan industrie voor China. Na de ontwikkelingen op technologisch gebied, op alle gebieden. En de kansen zijn mij bieden de volk. En meer tegen je dat een welvaart naar een welzijnsniveau. Hoe zijn gaya wang. Maar ik kan de trasteren bij op rijkdom naar een welvaart in Macau. Ik kan zijn gaya wang. Dat meer tegen je, Jerry, Kim Kong, ervaar en Xi en Sabi. Wat we hebben hier dat we sabi, eindelijk, met een gebrek aan kennis en inzicht.
1: Nou, we betwijfelen.
0: Ik heb het van horen zeggen.
1: We betwijfelen.
0: Ik heb het van horen zeggen.
1: Ik heb het van horen zeggen. We betwijfelen. Omdat, eigenlijk, heeft mij hier dat je like nou een big complot tegen China met hoe we een trapbeeld. En alle principes... alle principes China ego. Bijna de mij koloniseren. Look Afrika. Look hoe ze de mij doen sranang. Dus ik heb mijn twijfels. En sterker nog, ik heb mijn twijfels over wat ik hier hoor. Maar look is een observatie voor jou. Maar ik twijfel dat hij...
0: Ik heb mijn twijfels. Ik zeg tegen jou, ba. Je bent anders geconditioneerd.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, maar kan...
0: Je bent geconditioneerd door informatie. Zij ook eens jarenlang. Je hebt nooit anders geleerd.
1: Ja, maar weet je...
0: China naar het grote kwaad.
1: Ja, maar is op zijn kant toe. A kant toe dat de man manifreren in een situatie. Voor mij is je was niet eigenlijk aan de werkelijkheid.
0: Dus... No was maar manifreren in niks vanaf mijn kontja.
1: Nee, maar dat moet je tegen toch.
0: No.
1: Maar dat kan
0: no
1: toch.
0: No was maar manifreren in kon je No was maar kan manifreren ja, in niks.
1: Ja, maar...
0: Ik kon je in akkoordre, Jerry, Arki. Want je hebt ook wel staan staan, ik klop hier helemaal niet.
1: Ja, maar...
0: Je hebt ook wel plein kon naar China. Jerry, even laat me uitpraten. Mm-hmm. Want ik heb nog meer ervaring met deel nodig, toch?
1: Mm-hmm.
0: Je hebt beelden staan, ik klop.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt beelden in je, dus ik klop.
1: Maar je doet ook dat, toch?
0: Was maar...
1: Nee, en u komt tot de vergaande conclusie die zie. Het kan zomaar kunnen dat de man in make you see, sa de man want you see, voor verteren. Dus if u sluit een mogelijkheid helemaal uit, dan... Laat me ook uitpraten. Dat je nog kan tegen me, de man in het westen, een verhaal zal de man verteer me, toch? Maak me abo een bepaalde beeld voor China. Dus ik kan het tegenover zetten. We draaien het om. Misschien het beeld dat China ons wil laten zien. En zal je even verteren nou, kan ook hetzelfde zijn. Want if dat nou man, dan eigenlijk dan voeren we geen goed gesprek toch? Want eigenlijk dan go vanuit, zal je tegen me, dat zal Westen me nu sabi. En China nee, doe notifu.
0: Een verschil tussen mij en jou, dat ik jou ook naar China, mij wel.
1: Oké.
0: Dat is een verschil.
1: Maar, is dat...
0: Jou hebt takkie, Arkino, jou hebt dat nou vanuit een positie die jou is ingefluisterd.
1: Doeko,
0: mij... Jou hebt dat nou vanuit een positie, Arkino, vanuit een positie per mij ooggetuigen qua maatschappij en des maandags aan mij dan gaan samen trekken op ja in akondre nasranamang zal takieren akondre disi maak ik tot mijn thuisland omdat het hier goed toeven is en des maandags dan ook ja na jaren ik ba
1: hier moet ik eerlijk
0: en dan gaan des maandags die arkino des maandags nog een negatieve ervaring dan gaan China
1: dem durf ik kan tegen dat heeft de dwing China is er de uit.
0: Melachi was aan uit.
1: Mm-hmm.
0: Desmano ab no one negatief. Ano desmano disi ware. Je hebt Afrika in akondre disi. dan de beest na de egi voorspoed aan ontwikkeling. Moet dan gaan samen trekken op dat massa abi. Je probeert voor dringen wat beeld op.
1: No, mine dringen beeld op. Mi wat tegen taki. Mi no de mi el isatak mina kritaki tok. Mi ne hoor niks achter. Mi ne brie en mi ervan overtuigd. Nee, maar in hem ik wil praten uit. Mi ervan overtuigd tok. Deze massa de dapet tok. Sa de dapet. Sa elek mi afverhaal disi. Ina DNA voor China tok. If de durf tok. Vertoon a gedrag voor China kon in informatie vanuit China kon in het westen. Ze worden uitgezet. China heeft een grote firewall. Ze heeft grote pusabi in om te dringen door. De man hebben een firewall, spelen mijn monitor. De man hebben een puntensysteem. Dat die mannen zelf hebben uitgelegd. Een puntensysteem de man abi van de mijn monitor zijn. Dat naar China ze reporteert grote. Ik weet het niet. Okay. Maar je contact trasani, want eigenlijk na tapa punt die si minanga yu mi abuantra denki mi abuantra
0: eigenlijk omdat je abi wan beeld voor China dat je vindt dat ik klop en wie zijn de jassen aan getuigen voor de ontwikkelingen ja de tegen mij dat ik stop aan gesprek omdat je nog aan de eens aan
1: mij no aan of dat me stop aan gesprek met dat uno de eens tapa san die si mine bribi om toe reden, meneer Bribi. Meneer Bribi, taki, die onderzoeken die worden plaatsgevonden, hè, van onafhankelijke Human Rights Watch, de biggest organisatie dat hij toch, dat de alle demanden dat hij. Ja, nee, maar wacht, kom make a punt. Nee, kom make a punt voor mij. Dat de onderzoeken dat hij, dat Abelsa de ma efforteru, nu sa epsa langa, de Uyghuren sa epsa, in Tibet sa epsa in depressie, dat Abelsa de ma elegu uit, dat Abel dat hij. Nee, klopt. Look, minoma beoordeel je observatie, hè. Sa je doet dat pe, en nanga suma je taki, nanga alasan sa je doet. Mine beoordeel asan dati. Mi informatie, toch, is gebaseerd op de wereldorde sa epsa. En minoma, daarom heb ik, me jere sa je taki, ma.
0: Aki, een wereldorde waar jij het over hebt, is een hypocriete wereldorde. Kom hier, laat u dat uit. Lukusa Epsa in Gaza. Lukusa Epsa nonwa oorlog Amerika-Iran. In Lukusa de Medwangade in Libanese in Libanon. Een zogenaamde wereldorde, zei u Ebribi, dat naar rechtvaardig wang, op basis van hypocrisie dan een moordlustig libisma.
1: Ik.
0: Dus als een voorbeeld zou je was stel over het Westen. Ja. En vraag me zelf af. Ben je ook nog een idee of de man vernietigd Libië, koloniseerde Afrika, kon dit aan het deed die dit vernietigd in de grond tapu? Je vindt dat een wereldorde dat boek.
1: Oké. Jubo adviseer. Jubo adviseer sma taki eigenlijk het leven in het Westen of leven in de Tracondre. Is niet ideaal genoeg. Je zou liever in China kunnen wonen voor gebruik te maken van de welzijn en de welvaart. Dat. Is dat jouw boodschap?
0: Niet tegen jou. If ja in China, je vindt dat je zoekt ontwikkeling. A ontwikkeling ja in China is hoogwaardig. En niet tegen jou. Het is interessant. If I go om een aantal mogelijkheden, vooral met name die Suriname, hier een voorbeeld, Jerry. Ook je een voorbeeld. Alles aan een man, de abu een bepaalde mate voor intelligentie, kennis of wat dan ook. Ik kies een kans dat je naar een Chinese ambassade voor actie dat je nog. Ik wil met een beurs naar China. Je kies een mogelijkheid dat die voor een verrijk je als het gaat om kennis en inzicht naar alle trassani onderwijs. Ik moet het ja. Ik kan toch wat datra, ik kan toch alle soort sansei wani, no wat lotto junepai. Kom je leg je uit dat wat toesma voor uno, inserna vanuit dat koloniale gedachte. Maar saptak de mogelijkheden dat dit en de meek beperk stranamang voor meek een stap naar vooruitgang. Dat je op mensen zijn in bepaalde posities en marginaliseer een positie voor potisma insernang.
1: Oké.
0: Dan de man gidesma. Dat is een familie de faciliteer, zogenaamde mogelijkheden. China heeft niet dat mogelijkheid.
1: Oké, Jere zou het doen.
0: Ik zou het
1: doen. Oké, Jere zou het doen.
0: En de massa kon ja kostuka, even kom rond dat Sandy Saf. De Sranaman, ta kon na China, pou kon studer, pou bereik wan Sani, no wan ap no wan slechte boodschap over China.
1: Ok.
0: Je ma do de voordeel.
1: Ok.
0: A demoniseer sa iwa demoniseer.
1: No, meneer, demoniseer me. Nee. Glenn, me benoem Sani, meneer demoniseer nes, me benoem. Luister, mijn actie was aan...
0: Over de mogelijkheden. Over de mogelijkheden gibt Sranaman.
1: Jere, Sami wat tegen...
0: Hoe verrijkt de schrijf aan kennis?
1: No, mek me tegen, Taki. Qua ontwikkeling China de Fara, qua ontwikkeling, dat is Japan ook. Maar mi wat tegen, mijn actie wat er aan. Everybody in China, suma aba leiding ina kondre na China.
0: President toch?
1: A politiek bureau voor China. Na de mij draai akondre. Jude in staat voor arrangeren wat gesprek. Met contact wat open gesprek. Dat we alle vragen kunnen stellen. Met mij, iemand of mensen die dicht bij het politbureau zitten.
0: Nee.
1: Ik heb een antwoord aan vraag voor mij. Nee, ik heb een antwoord. Maar stel je een vraag.
0: Antwoord aan vraag, want... Nou een vraag. Zijn nog relevant streef.
1: Jawel.
0: Ieder weldenkend mens, tabi, dat in a kondre die zie, de leiders van a kondre die zie, op de eigen fasie, van de men ontwikkel en richt de kondre in. En no was maar in het westen, no bepaald die de man, nanga suma de men taki zelf terug niet.
1: Nee, maar...
0: Dat terug bij kondja zo, met hangende pootjes naar in China. Omdat China machtig.
1: Hey Glenn.
0: Ina nou een machtig kondre.
1: Nee, jere.
0: Dus nu, als aan saye taki.
1: Me actie.
0: Dat is een onrealistisch voorbeeld.
1: Dus.
0: Het is onrealistisch.
1: Nee, maar look nou een vraag me stellen. Dan op een vraag kan je ja. Je kan ja of nee zeggen.
0: Nee, dat is niet van toepassing.
1: Jullie hebben antwoord. Jullie hebben antwoord aan vraag voor me. Ik stel je een vraag toch. Me stel je een vraag.
0: Ja.
1: En dan vraag ze me stel je. Me stel je van, is het mogelijk dat enige zou zeggen tegen me dat het is niet mogelijk?
0: Natuurlijk niet, aan de mogelijk.
1: Precies, dat moet je heren. Dat was een simpele vraag.
0: Ja, maar we leggen je ook toe uit, zei er niet. We leggen je ook toe uit.
1: Dus luister dan, jij nog.
0: Democratie voor het beste, zijn jullie eigenlijk heilig. Nou, een democratie, zijn jullie fantasie hij bestaat.
1: Nou. Anne bestel mijn fantasie, want even takas aan dat die. Kijk, je bent er persoonlijk bezig. Dan moet hij zijn de persoonlijk. Mina is de algemeenheid met actie. Dan naar demoniseren, dan naar conditionering, dan naar persoonlijk. Met actie voor bestaande documentatie, bestaande grote onderzoeken die geweest zijn naar het Westen. Op basis daarvan me refereren. Mino ab next persoonlijk tegen China. Mino sap China.
0: Al Westen en beoordeel China op basis van spalselijke feiten. Dat deel leg je uit.
1: En
0: na documentatie dat je briebi.
1: Nomine briebi. Ik neem het waar en ik stel vragen daarover. Dus ik ben niet geconditioneerd. Want, jere, ik ben niet geconditioneerd door het Westen. Mij stel je op basis van informatie, dat zijn gerenommeerde bedrijven. Op basis daarvan stel je de vragen die, hè? Dat Mino de.
0: Maar je hebt wel gesprek naar mij.
1: Je
0: hebt wel gesprek naar mij, Jerry. En mij tegen je, dat op basis van de opmerkingen voor jou, met doe aan zelfreflectie. En mij snap ook dat naar een route voor jou mij bevolg. Asem route. Ik ben bij Konya en ik kies morgen informatie. Ik wil volgen asem route voor jou.
1: Oké.
0: Maar dat niet wat trouble zijn nu. If I go om China, make me a fatter you, Sami Eshi. Begrijp?
1: Luko.
0: Dus ik ben herkend, zei je doe.
1: Luko, samotegi. Luko, samotegi. Taki, sterker nog, mi feni.
0: Ja.
1: China zo'n biggie kondre, zo'n biggie foto toch?
0: Ja.
1: Voor
0: ja.
1: Komt tot dit soort observatie hè, in mijn beleving hè, is er heel veel en veel meer tijd nodig en toegang tot bepaalde instituten. Dat na Sami Feni.
0: Sami Edunono.
1: Ja, na Sami Feni hè.
0: Tier you. Arino.
1: Luku walo bele se bel mi na wa poti tapa speaker. Luku yere wakti wakti kom luku FB ka poti tapa speaker. Want di mense be a telefone road kloyer ja. Ma mi no ma teki omdat i deko wo rekstrik tapa speaker na mi. Mo luku if des ma yere dan ook to ika takanga de bellers na oso. Want tussen Ruben Dina studio want amam do wasanja de sa ma boro konja even. Kom luku if if des ma yere boa. Ik weet niet wat er hier aan de hand is. Hallo? Ja, Jeremy. Ja. Noah Boom. Oké. Dus no idetapa speaker. Mi abo beller, wanneer u teka beller voor si of Wogodoro?
2: Ja. Yeah. Teka beller.
1: Oké.
2: Enkel probleem.
1: U bent in de uitzending.
3: Jerry. Yeah. Middag, Jerry.
1: Ja. Yeah.
3: Middag, Jerry. Na Eddie.
1: Eddie, we argue.
3: Ja, wat zal ik tegen Jerry? Europa na herkant, ja, doet het op China. China de farig monodeen. De manager is in Shaman, zo Europa DC, naar Amerika in 2 maand, en naar de Jewel in 3 maanden, zo is ook bang, China. En dat China nou wereldmarkt, in Amerika in Termoro. Op dit moment, Amerika klaar, maar de nog heeft toe. En dan met de China, de Alassie de blackmail China. Maar ik zeg met de China nog groot, maar en Europa naar Yankee nooit door China. Die daar rust op China. Dan met de post-secondie, maar voorhoog de post-secondie, zet ik spullen kom. De Tata DC naar de Yankee over China tegen. China fara bari moroden.
1: Ja, maar kwam ontwikkelen met de eens, 100% in Sangayo.
3: China DC fara de man, de weet man, Jarusu naar de Yankee.
1: Glenn, Jera, wacht even. Glenn, Jera, beller boom.
2: We hier abeller hier boom en abeller is het falle boom.
1: Ja, oké. Okay. We hier abeller.
3: Ik ben een kleine gang.
1: Arikel, hoor je punt. Mi abe Ruben, ja, je attack even aan Ruben.
2: Ame Arki Ruben.
1: Ruben, wacht ik kom op aan microfoon.
4: Goedenavond. Want het is al s'avonds bij jou daar natuurlijk.
1: Ja. Ruben.
2: Het is al s'avonds hier.
4: Goedenavond, Glenn.
2: Het is hier inmiddels bijna 8:30 volgens mij. Ame Arki Ruben.
4: Mi Arki aan haar gesprek. Dus mi no de eens toen aan Jerry. Asabi, mi no de eens aan Jerry schreef. Want lek feit taki, mi, you, Jerry, we zijn westers de man, van mijn kara wordt mooi. Dus we zijn helemaal voor Westen.
1: We zijn Eurocentrisch.
4: Ja, we zijn helemaal voor Westen. We rekenen dat trakondre no boom. If de wet man met de in staat voet tegen Egima in Sranang. Dat zou dus niet voor de man leren voet tegen China. Je hebt het daar niet gezien, Glenn. Ik ga er vanuit dat in Olau. Ja toch? De mogelijke tegen ja, je bent niet vrij. En dan moet ik alleen een technisch woord zeggen. Kom firewall en cloud en alle desani. Brada, traditie leg je uit naar psychologie zou je mogen gebruiken. Dan moet je gaan vragen aan een cloud aan een firewall en le drapen de maar one you. Mm. Maar wat je ziet, ja, is na eerste. Ja toch? Sunny, zou je take up. En dat moet bepalen voor je England. En als je vindt dat het Westen Kori hier belangen, dan is dat het.
1: Precies.
4: En ik ben er daarvan ook overtuigd door. Want je doet zaken met Chinezen, je verstaat toch? Die Chinezen zijn nog nooit een oorlog begonnen. Nooit de man bij een wereldoorlog. De man die 1,5 miljard, maar de man kan vertangen allemaal. Nooit de man
2: dat leg je uit, zeide. Leg je uit, en dat moet leg Jerry uit. Omdat Jerry nog die mag gelegenheid uit. Een gelegenheid voor legging, want die bepaalde zijn niet uit. Stang het pas in een Chinese filosofie tegen om een alibi.
1: Oké, leg me uit.
2: Omdat die Sami doet, kom leg je uit. Je mij bijvoorbeeld, ik ga naar een museum, toch? Je hebt tien, ik ga naar school, of basisschool. Je hebt tien dat lai in een museum zijn de bezig met inzichten en kennis. Niet alleen over technologie, maar over wat levensvisie. Een wijze manier van leven. Dat China, de mening die China in haar filosofie meeneemt, is dat we de aarde moeten respecteren. En dat we eigenlijk boosheid moeten ontwijken en goed omgaan met de menselijkheid. Dat naar een filosofie. Dat naar een grondpraxerie voor China. China scoren voor leren transacties te maken aan technologie. Maar de leren ook toe, staan aan alibi voor zorgen dat ook kies waar we een tapu. Dat naar de tak naar een sneezing, ja. If as deze oprecht, dan leg je uit dat je de wijsheden zijn leren, dat je ego nog mag biggie. ati brono mag de na lobby na vrede de mij predik.
4: Granny Lermi
2: wat so wat na idee.
4: Granny Lermi wat so mi onto talk dat belangrijk. Tegen de man tak na wan grond tapu no mode ano tu grond tapu de.
2: Na wan grond tapu no mode. Na wan grond tapu no mode. Want dat na realiteit. Trouwens levenslichaam.
5: Glad jere, uyere yo, uyere sada yo sani. Vertel ons leuke dingen, want die na trajuro ook was er aan, Aram zei in de plaats daarbij. Wat zijn de leuke dingen ja. die je hebt meegemaakt daar?
2: Sani met mij taan nou, if me see, a fas fa de Libis maya, if houde de schrijf na a Libi, en a fas fa de mij cultiveer, bepaalde san in de gemeenschap, de je ziet dat je eigenlijk a kennis niet dus ik ben geneigd te zeggen dat ik bijna mijn shing dat nou dat al leeftijd die ze mijn leren bepaalde zijn is dat is niet zie af vooruitgang zijn maar op nota po
5: nee maar
2: bijna is shing
5: maar leeftijd neem ik uit voor leer zijn jaren leeftijd neem ik
2: nee maar leg je uit niet omdat onu en we gaan er vanuit toch we gaan er vanuit dat ja we hebben genoeg kennis en inzichten. Maar als je kijkt naar opvoeding, zou ook iets in Sernang. Na een fase van een sneeuwse, het is van opvoeding, ja. Hoe beperkt? Moet je een voorbeeld? Moet je een voorbeeld, Jerry?
5: Ja, je weet
2: Archie. Als je kon naar China, toch? Als je kon naar China, like Black Man. Dat je hebt een idee dat in Wakana een bitty goat ketty. Na een bepaalde degoodlinge, na een diercorrosie. Op een gegeven moment, als je leert een filosofie van Kondre, die zie, je zegt. Je ashamed voor wat kan de sandati.
5: Okay.
2: If you learn a philosophy for Kondre DC, you ashamed voor leer try jongeren dat de wat kan aan boendieren spullen omdat die de mij luka inhoud.
5: Oké.
2: De maar op een hetra filosofie van Libi. Dus in bereken dat uno kies de waardes dat mee. Uno kies bepaalde san mee. En Mika tegen, we lopen nog steeds achter op het gebied van inzichten, kennis en ontwikkeling. Hoe ben je leer voor de SDC? Ik denk dat je de in staat hoe ontwikkelt Sernang, dat is maar in Sernang, hoe te ontwikkelen de bevolking. De wet maar ze maar doen naar UNO, de magie idee dat je inferieur en de maar precies zo en nog steeds weer gedragen hoe van Fasisalviti.
5: Oké.
2: Nog steeds weer gedragen hoe van daarom is dat Sernang, dat is maar geestelijke armoede, met hoe heb je een hostelmentaliteit, we vernietigen desnoods akondre, op basis van eigen behoefte.
5: Oké.
2: Omdat we de instaat voor overstijgen.
5: Jere, hoe jere aan dat die voor jou, wacht, ik kom even op de telefoon, die zei, ja, hoe jere aan dat die voor jou, jou nou een man zijn, zodat je heer liep ik bij vanaf misabit aan Blakamatoi. Is er sprake van
2: ja.
5: uitsluiting, racisme voor Dorosheisma na in China? Zal dat je constateren?
2: Niet constateren ja in Shanghai en ook toe aan een nieuw woord is Blakama, want niet en we gaan naar Blakama ja. Dus maar tegen me dat nog nooit vanaf de jaar de kiesa gevoel dat de af te maken naar discriminatie. En ik zal me tegen je ook ja in Akondre Sneesi en mijn kerstref dienstbaar naar jou, if you is ook ontwikkeling. Daarom maak de man dat je kan komen in Unu Kondre, kennis opdoen de charibo bak naar jou Kondre, gratis de mij doen. Serana abba mogelijkheid dat je hem kon naar Chinese ambassade, je abtra serana man, sa sabi tak asan dat kan, de beperk de pinas ma in Serang. De onthouden de mogelijkheid dat hij. Dat Unu Edouan Oostrevi, als je ziet op een door of voor de kennis, dat Blakasma, Oostrevi, dat no, Anomang, Anokang, of wat dan ook, de Moluku, dat kan een dokter kan gaan, dat is een tragoedumang. You boys zijn boven een ramp, gula weg van de Kerasinstraat. You know, go on, de manier kun je. De manier kun je als je ziet op een door.
5: Oké.
2: Om het aan te bieden.
5: Same Yere ja.
2: Om het aan te bieden.
5: Ligt het in de lijn der verwachting voor Same Yere je taki, voor je observatie dape, dat enkele Glenn Godfrey zomaar kan op een business in China, kweli voor nu ja sa Holland.
2: You naf op een business in China, maar leg je ons aan uit de. You naf op een business in China. En je wakker ja in Akondre, en je ontdekt de mogelijkheden putja ontwikkeling in Sernang, want na ontwikkeling daarover hebben we het. Omdat de Sneesie de ma ontwikkelde Congres zo vaak, dat er zoveel mogelijkheden zijn om Suriname te helpen ontwikkelen. Juna, sta naar China. Ik kan gewoon ja, zo je tik aan kennis naar een inzicht, voor ontwikkelen en de mogelijkheden daar.
5: Hoor ik ben, omdat Godfried,
2: u
5: bent in de uitzending.
6: Ja, goeiedag, dat ben ik Jovini. Horen jullie mij goed?
5: We horen jullie luid en je horen jullie.
2: Ik hoor je goed.
5: Luid en duidelijk.
6: Oké, geweldig, geweldig. Ik heb het gehoord, hè, en weet je, ik kreeg een beetje de rillingen, hè, maar hou me ten goede. En misschien moet dit onderwerp nog eens een keer besproken worden als er wat meer tijd is. Omdat als Glenn zoveel positieve dingen, en ik ga hem niet tegenspreken hoor, maar het is zijn ervaring, ja, toch? Maar als ik al die positieve dingen hoor die Glenn zo vertelt, dan is mijn vraag, maar hoe komt het dat die Chinezen dan zo omgaan in Suriname met ons? En dan vraag ik me...
2: En dat ik vind het een hele goede vraag, jullie.
5: Glenn, laat er uitpraten.
6: Hoe gaan ze zo om met onze Suriname? Er gaat iets viraal dat daar in China ze een pop hebben ontwikkeld. Een pop hebben gemaakt, ontworpen. En waar ze bijvoorbeeld die pop mishandelen. Van alles met die pop doen en die pop is zwaar. Als Glenn zo praat over dat Chinezen een hele geweldige visie hebben over het leven en respect voor het leven en het respect voor de natuur, waarom vinden al deze dingen dan plaats? Want ik heb het niet bedacht, het zijn dingen die ik zie. Waarom gebeurt dat dan? Dan zouden ze dan, ondanks dat ze zo hoog zijn in hun ontwikkeling qua, waarom op menselijk gebied, waarom wordt dit dan toegelaten? Dan zou die overheid dan zou toch moeten inspringen en zeggen van, dit accepteren we niet als hun visie van omgaan met de mensheid en de natuur zo hoog in het vaandel staat. Waarom moeten we dit soort dingen zien en ervaren? Waarom laten ze beelden zien hoe ze met zwarte mensen omgaan daar in
5: Sisa Jowini, Glennie heeft nog 6 minuten, dus we moeten gaan afronden, want Glennie is...
6: Oké, abon, tangi, grand tangi.
5: Glennie, heren?
2: Mijere herbo, Sassi Sayobini Taki. Mijere herbo.
5: Oké,
2: wij akkie doen. En Sayobini Taki, misschien ook toe. Maar mij tegen jou, het geldt niet voor heel China. En op basis van de ervaringen, de ontmoetingen naar Sma, pas van mij behandeling, wie spiegel je in China, in Shanghai, mij heb nog een vervelend gevoel, ook door de Sma niet naar Sang. En mij stel me voor, want alles is in grond tapu, ook door het westen. De man die bezig naar een blakke sma en aan alles sma. Maar mij het ook wansani. Tangan nou sami ma constateer ja. Mino ma si wansan. Pe mi aba gevoel. Tak was nee si luku mi wan fast dino fiti. Of mino welkom na wan presi. En mi kon mi gota bepaalde presi. Pe eigenlijk sma ekonang wan bepaalde welvaartsniveau. Ni kan tegen jou, mino kies aan ervaring dat die. En mi tangan nou, sami kies aan inzichten.
5: Ja, maar...
2: Het kan zijn dat werkelijk op een bepaalde groep sma zijn een misdraagding. Maar mij heb dan dat ik sma ja abi aan inzichten, kennis en wijsheid. Uno kan ik gebruik van man. U kan ik, if you want kon naar visie.
5: Ja, maar Glenn, uno
2: twee. En u kon naar contradictie. En u ziet de mogelijkheden.
5: Even.
2: Nou, u kan ik wat keus.
5: Nee.
2: U en ik wat keus.
5: Jere. No one sma, mij ook toen niet. Niet twijfel na a technologische kennis voor China. Mij niet twijfel na een macht voor China.
2: Ah, de kans, hè?
5: Nee.
2: Maar ook kans, hè?
5: Nou, even takker tussendoor, dan mino, maar leg je uit de ine. Jere, moro sa met takkie dan. Mij niet twijfel na de technologische kansen en a welzijn voor... Want mij heren, tja, wat nuance ook, ba takkie, ano ala presi. Mij heren, woord dat van ba. Dus mij... Niet twijfel naar de mogelijkheden voor China. Mij niet twijfel dat China nou een wereld mag. Ik twijfel dat mij nog heb. Technologisch gezien, Japan, China, de maar de boom vara. De maar in een soort kondre, het is technologie tjaga China. Daar is een discussie naar Holland over de chips. Alleen,
1: Mi ab twijfel fa China ego om nanga kritiek. En a kritiek, al is het van buiten of van binnen, die mannen nemen geen simpele maatregelen te ego. Maar je ziet me awa bellen, maar wat 3 minuten wat we abraguasra nang. Minus af zijn we nu na 3 minuten. Of je wilt me te kabellen?
2: Ik ga te kabellen.
1: Allee, goed. U bent in de uitzending, ze hebben maar 3 minuten.
7: Hallo. Ah, Jerry, met meneer Ramjan.
1: Ja, jouw minuut, Ramjan.
7: Ja, wat ik wilde zeggen, Glenn heeft zoveel positiviteit over de Chinezen, maar de Chinezen in Suriname hebben die kennis ook al gebracht. En de Indiërs, de Hindustanen. Maar als andere volkeren niet willen meewerken en de kennis willen delen en goed willen worden, dan ook niks aan, toch?
1: Oké. Okay. Hoe jij reed, Ramjan?
7: Hai, Abu, merki.
1: Odi, Glenn, 2 minuten, hè? Adayu.
2: Ik zal me afsluiten, Botegi, Jerry. Er is heel veel te halen in deze wereld. Het ligt aan onszelf. Wat doen we met de informatie die we krijgen? En het moment zijn hoe dik bijna vooroordelen dat ons de bezig is tap den doro. Dus op een judoro. Ik informatie, look hoe zijn de kansen in Grondtapu, want we zijn in het Westen, maar we hebben het een hostel mentaliteit, omdat we de in staat zijn om hoogwaardig en met duurzaamheid om te gaan naar onze eigen kondre, naar onze omgeving, naar de mogelijkheden voor ons. Oleri, op ons revie, laten we kennis tot ons nemen, dan look hoe veel wat jaren zelf go vooruit. Dat is niet boskopu dat pas zonder bakan naar dit.
1: Hoe jij boskopu, maar hoe nog banga je eten? O 10:03, dat we bellen baka voor Hugo baka in het vervolg. We nog tek bellen
2: morgen.
1: Over 10 minuten we daar
2: baka. Abu, attention Jerry. Oké.
1: Luisteraars, dat bij de Glenn in China, hè? En dat ja. Dus Rubens Donja, we gaan naar verkeerde kengasranang. En we gaan zo aan jou.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft twee mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. Er was volgens de politie een massale vechtpartij gaande en daar kwam het steekincident uit voort. Er raakten nog meer mensen gewond, waaronder een 60-jarige man. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondertussen weer thuis. Kort na het incident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte meldde zich gisteravond bij de politie. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. Ondertussen proberen 275 brandweerlieden met man en macht het vuur te bedwingen. De wind en de lage luchtvochtigheid maken het blussen een stuk lastiger. 467 mensen uit verschillende dorpen en steden in het gebied zijn geëvacueerd. De Verenigde Arabische Emiraten leveren de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan aan Ierland uit. De 49-jarige Kinahan is al onderweg naar Dublin. Hij zal terecht moeten staan voor het leiden van een misdaadorganisatie. Vorig jaar verzocht Ierland de Verenigde Arabische Emiraten Kinahan op te pakken. Sinds april 2025 zat hij in Dubai vast. Hij probeerde zijn uitlevering tegen te houden, maar dat verzoek is nu afgewezen. Het 15-punten Gaza-vredesplan dat onder leiding van de VS werd opgesteld is door Israël afgewezen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het met zijn kabinet besproken en het is verworpen. Zolang Hamas zich niet helemaal ontwapent zal de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekken, aldus Netanyahu. De Amerikaanse president Donald Trump was vorige maand in zijn nopjes met het vredesplan en wist te vertellen dat zowel Israël als Hamas hadden ingestemd. Het weer, in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: After Quattro Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffie. En de Uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
4: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of Total Social Media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, maar het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. See you.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Verkocht, maar Sammy kon verstaan dat ik hier. Wama sa wan nak vinter poer, wama sa wan nak wan blakabal. Maar dat lanceera bericht dat als aan die uitverkocht, waardoor. Maar gelukkig heb ik die opmerking gemaakt. Vinter heeft betaald voor die spot, dus hij moet ons zeggen wanneer we ermee moeten stoppen. Dus dat is gelukkig. Maar het is niet uitverkocht. En de advertentie gaat door. Isabi, je hebt niet zo'n advertentie uit het hoofd. Oh, je hebt de boot gemist. En dan komt Gino in. Dus die advertentie, die dansie gaat door. We gaan lekker op de boot. En geen enkel probleem. Nou, maar in dat vinter poer. Ja, vinter tranga. A veiligheid tranga. A bar tranga. Die bent tranga. A gezelligheid ook tranga. Dus je moet erbij zijn. Vinter, hoor die spang. Alles aan ego normaal door. En gelukkig dat je prikkoen dat me goed daar aan de ding. Van mij dat zijn de haters. Daar aan de haters. We gaan naar advertenties en we zijn straks bij jou terug.

0: That they listen.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Hallo, jy hier.
1: Hi, Jeremy.
0: Hi, Jeremy.
1: I'm Jeremy. Hi.
0: Okay. Look, dis my weer met appa app dat ek heftig bakale kruderie van oud, maar dat is het wat het is. Luisteraars, maar ik word vriend na trofie, maar na zo'n discussie die ze voert. Dus, oké.
1: Okay. Ja, nee, we moeten het ook, we moeten leren om ook eens te zijn dat we het oneens zijn met elkaar.
2: Ja, okay.
1: Dat is normaal.
0: Okay. Ja, we zijn niet zien af te kijken, want Ruben Doja, want we gaan naar een andere vergifte.
1: Alassen, samwaar taki. Luko, no, me. E waka long to ya in China da motegi wa sanjeri. Ya in China, you have a mogelijkheid, mos poteri ta elektrische scooter, i desref mi go na de winkri, wa elektrische scooter, te rekena ma om in prijs, mij kost ongeveer, gewoon na wa winkri, €200. If you go to a fabricant for bestel the scooters that he, betaal je nog geen €100. En zo zijn er dus mogelijkheden dat if you now a man is cancer, u onderneem in Sernan. Het kan ook zijn dat ik vraag naar Holland om een markt aan te boren. Het feit dat een bepaalde passie in Lukushina die abtrasma staan een mek gebruikt voor de kansen van de sapmanstraman in Nederland dan beïmporteer scooters van China. En ik kan tegen u de man dat nooit abtrasma ai, omdat u niet genoeg schrijft. U niet genoeg schrijft, Jerry.
0: Oké, hier is wat doen. Hier is wat doen. Hoe je dat verhaal vindt, wat ik drie bellen zet in het China verhaal. Da bagarato harik mo one the balance be bel ma
1: okay.
0: Yuru no bere moro one name three bellers in a China for hal bagarato abragwe you better the outsender lock to a so mate hello this is where ai ribeni abu asanif axi glenete want to wakti two bellers ete da bagarato ko liba fi a China for hal
2: no natuurlijk same axi glen mina business wise me axi glen van kan je mensen indicatie geven sadding kan doen om daar te beginnen met business, want mi altijd tere, sap mi na opportunist, ras opportunist, en mi luko altijd de mogelijkheden van groei.
1: Dus wat dat is heel belangrijk. Mi afwaan, mi me kwa filmpje over wan strana vrouw, dan a sang, mi e waka loontu jana China, en a vrouw is de IT jarigba bezig in China, en 3 jaar lang a vrouw teki wat opleiding ja voor tak atal en voor begrijp ook to international business. Dus altijd if you think it tak voor kona China en you net tak atal en you know oma orienteer you na sobar yo kon want eigenlijk bijna alles schreef in het Chinees op het perron overal en merendeel voor de Chinese net tak Engels de doorsnee Chinees net tak Engels. Dus ik moest af een begeleider, maar mij tegen jou dat wat toesman aan samen vrouw is waka, dus maar eigenlijk zie zo veel mogelijkheden dat de tegen vrouw dat mij nog die vakantie morgen wil doen zaken ja naar China,
0: okay.
1: Omdat alles aan zijn bij het bulk ja,
0: okay.
1: En zo bespottelijk goedkoop dat je voordeel je want je kan doen ja zo.
0: Oké, hoor je punt.
1: Maar het is wat wil je?
0: U bent in de uitzending.
3: Ja, hallo, goedemiddag. Hier, Brada Kaikusi, hoe gaat het?
0: Uitstekend, Brada Kaikusi.
3: Ja, goedemiddag, Ruben.
2: Goedemiddag, Kaikusi. Laten we nog je goedemiddag.
3: En laat me alvast beginnen met een opmerking. Als een Chinees je in Suriname slecht behandelt en je doet niks,

0: Ben jij gewoon een klootzak. en laat me ook alvast beginnen te zeggen, ik geniet van de wijsheid die Glenn ons geeft. Dat als een Chinees ons wil leren hoe wij verder moeten komen, dan gaan we ons concentreren op die wijsheid. Maar niet omdat die Chinees een pop heeft gemaakt. Dat is zo kleinzielig. Ik schaam me meer wat in Zuid-Afrika gebeurt. Wat zwarte mensen met elkaar doen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, hulde aan China, hulde aan Rusland en hulde aan Noord-Korea voor de wijze waarop zij Burkina Faso in de vaart der volkeren sturen. Hey Glenn, ik geniet van alle ervaringen van jou daar in Shanghai. Eigenlijk, ik begin nu al hard te sparen om de volgende keer mee te gaan naar Shanghai, zodat we veel meer kunnen leren van die Chinezen om onszelf daar te redden uit die kratten en die stinkende bende daar als zwarte mensen in Suriname. Dan gaan we niet kijken hoeveel zwarte poppen ze hebben gemaakt. Glenn, het gaat je goed en ik wens je heel veel succes verder toe en ik blijf luisteren naar dit geweldig programma. Odi.
1: Weer een Ukraine kijkusi.
0: Ja, dankjewel.
1: Luisteraars, nog één beller dan we kotik moto. Ruben, je bent ook maar Glenn, wil leg je uit soort business, van business?
2: Ja, toch van business. Dus ik heb ervaring dat het verschrikkelijk makkelijk is, if je doet zo, dat ik kan tak bijvoorbeeld die e-gitaal naar Asma Inatra kondre. En Asma Saba kondre. Dus er geeft zoveel vertrouwen.
1: Dus
2: wat
1: gids eigenlijk?
2: Ano wat gids. Moet je zo vallen. Alle bedrijf in Holland, de karen tegreps.
1: Oké.
2: Je moet maar intrakondre, zoals ik kan zeggen, Sandra.
1: Ik heb een trabeller. Ik heb een laatste beller die zie onder de kotikonto. U bent in de uitzending?
3: Ja, dat Jovini nogmaals. Hè?
1: Ja.
3: Luister, ik begrijp goed wat ik zeg. Hè?
1: Mm.
3: Het gaat om wat een Glenn allemaal zegt. Hoe de Chinees, kijk, daar heb ik het niet over die technologie, maar hoe de Chinees zijn visie is, en dat is wat Glenn zegt, over de natuur en alles wat creatie is en de mensheid. Hoe je ermee om moet gaan. En dat is mijn punt. Als ze inderdaad zo'n visie hebben, zo'n ideologie hebben, waarom gaan ze dan zo om met de mensheid in Suriname, maar ook in hun land, de zwarte mensen daar. En behalve dat, hoezo ga je dan in landen en dan ga je ontbossen om dingen te doen die niet, zeg maar, probaat zijn voor het land, voor de grond. Dat is wat ik me vraag. Als dat zo hoog in het vaandel is, waarom doe je dat? En ik ben meer een mensgericht persoon en de rechten en hoe we met elkaar omgaan, staat bij mij hoog in het vaandel. En aan de hand van wat Glenn zegt, daarop anticipeer ik. Odi.
1: We hebben je gehoord, Jovini. Glenn, je naaf piki.
4: Maar wat beller.
1: Wat ik al laatste wang, dat ook moet ja. U bent in de uitzending?
5: Ja, klopt. Nee, ik wil eigenlijk onderschrijven wat Glenn zegt uit China.
1: Ja.
5: Ja, ik ben voor het eerst in China geweest, ook Shanghai hoor, dat was 2008 geloof ik. En ik was toch wel geschrokken van eigenlijk alle infrastructuur en ja, eigenlijk de welvaart daar. En ja, misschien ook goed hè, kijk wij denken vanuit eigenlijk Westers of Nederland standpunt. Maar de Chinees denkt anders, die denkt vanuit zijn portemonnee en die per se, die is niet direct bezig met vrije meningsuitingen, dat soort dingen. Dus daar is welvaart en geluk staat eigenlijk hoog in het vaandel. En als je ook wel eens op een Chinese uitvaart bent geweest of dat soort dingen, dan worden daar geldbiljetten verbrand. En volgens mij was in China toch dat iemand, was iemand begraven in een Mercedes S-klas. Weet je, dat soort dingen. Dus men denkt daar fundamenteel anders over het leven. En ja, dat maakt eigenlijk ook, denk ik ook, ja, waarom China succesvol is. En ook als je kijkt naar eigenlijk ja, de Europese samenleving of westerse samenlevingen met democratie. Je ziet dat er nu ook een beetje de houdbaarheid datum is een beetje overschreden, zeg maar. Toch? Want eigenlijk als je kijkt naar Nederland en ook andere landen, het is allemaal stilstand.
1: Meneer, we gaan u bedanken, want Ruben gaat iets zeggen hier en Glenn dat we moeten van onderwerp die zijn.
5: Okay.
1: We komen niet aan Suriname toe.
5: Ja. Okay.
1: Glenn, hoor je punt?
2: Ik wil iets heel belangrijks zeggen.
4: Ja. Ja.
2: En je hebt het de hele tijd beademd in een vorig gesprek met Glenn. Hm. De Chinese overheid die voert een stringent beleid. Ze kennen een zero tolerance. Ja toch? Dus als je daar iets verkeerds doet, ja, dan heb je geen andere mogelijkheid. Je weet wat je te wachten staat in China. Ze hebben een zero tolerance beleid met alles. Als je tikdrap is staatsmiddelen, is het zo goed als de doodstraf. Dat weet je. Corruptie is daar de doodstraf. Men zegt, je kan het geld niet afpakken of stelen dat voor het volk bestemd is. Heb je de doodstraf. Ik denk dat dat een enorme rol speelt in die mannen hun ontwikkelingen. Vooral in China. Je zegt ook, er is minder criminaliteit, omdat men die kinderen leert dat artsengoederen niet belangrijk zijn. Wij gaan stelen omdat we ook die dure patta willen hebben. Ja toch? Dus als je geleerd hebt dat het niet belangrijk is, dan ga je er niet achteraan.
1: Ruben, ook moet je jou met Jurek doen.
2: Ja, oké, zeker.
1: Sluit dat af. Sluit het af.
4: Moet sluit het af. Arkino, moet ik hier ons aan Jerry. Sayuwini, Jeremy Taki en een vraag is er even af. Er zullen altijd mensen zijn, in welk land dan ook, dat als de leri zijn een basis voor de normen en waarden, dat ze daarvan kunnen afwijken. Ook desmaals ik moet naar China wassen. En alleen, een verschil Nataki, in Suriname, de man kan misdraagding ongestraft, omdat desmaals ze bieden de mogelijkheid voor misdraagding, zijn ook mensen zijn een ablobby gisteren. Stranamang, zijn de leernormen en waarden, zijn de ablobigi akondre. Ik stel transmananga, ik neem andere normen en waarden aan, om misbruik in Sernang. Het ligt ook aan onszelf. Maar onoma jepi, wat de opvoeding naar de inzichten zou kiezen, in de opvoeding voor UNO, zijn niet zo hoogstaand als Nezi, meeting in een museum, in een onderwijssysteem voor de Maya. Dat is een filosofie. If trasma ik moet uit dat konden die zich misdragen naar een trapresie, maar is maar dat nog abnorme en waarde, dan moet je ook afvragen, soort bevolkingsgroep de comité. Dus we moeten dat verantwoord doen naar trasma. Of ben je ook een oostrevi? Dat moet je wel tegen zien, zei je wel niet.
1: Hoe jere je tenang aja, luisteraars, afgelopen Ashina Sani, o Abraguasranang, Ruben Deja, want abogwa wat er een meeting is op het naar de parlementarische comité. Ruben, zeg ze in naar vergifte oor Asranang.
2: Goedemiddag luisteraar Roos, ik kan het ook feiten, want ik ben Jompo Kaminderi natuurlijk in het vorige gesprek. Maar zoals je weet hou ik me er echt mee bezig wat er daar
1: gebeurt. Maar je
2: bent een partij in het dus? Ik ben direct betrokken, dus ik ben er echt mee bezig. En ik ben ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen wat er allemaal gebeurt. En we zijn een beetje boos. We zijn enorm boos.
1: Op wie ben je boos en waarom zijn jullie boos?
2: Onboos op president. Moet ik je direct. Kijk. Onbeveni, Arkibong, mina adviseur van groepje met Takanga de man. En onbeveni taki, a president, tak na een persconferentie. Arkibong, Jerry, we hebben die vergiftigde spullen ontdekt in de rivier. Ja? We hebben al een beeld wie de veroorzakers kunnen zijn. Dan mi feni, tak de man be moest stop. Alla. Operatie Sabedrape in afwachting voor de onderzoeksresultaten. Maar dat nog gebeurt.
1: Dus als
2: mijn tak hier, als mijn tak zijn niet, maar als mijn tak nog niks nog gebeurt. Dus ze had daar moeten zeggen, ja toch? En te mij geef mijn advies, mijn ongeboe advies. Mijn tak abbe moet stop alle ontwikkelingen in afwachting voor de resultaten, voor de onderzoek. Ze inschrijft tak hier, tak hij wacht die de resultaten af. Maar als president had ze alle werkzaamheden moeten stopzetten in haar gebied.
1: Je noemt teken, dan zei ik ook in haar
2: gezicht. Maar zei ik ook, sorry dan. Ik kan me grijpen, taki.
1: Ja.
2: Ik ben partij, dus dat is een instelling natuurlijk. Maar, dus dat heb ik allemaal besproken met die mensen daarvan. Kijk, ik had al vanaf dag 1 gezegd dat ze vanaf dag 1 alles moeten registreren. Ja toch? Iedereen die daar is, die daar ook was ten tijde voor haar eerste Sani. Want nu moet iedereen zich gaan registreren die daar woont. Ja? Maar het is ook onduidelijk voor die mensen waarvoor. Romitee de Mantak is het voor gezondheidsonderzoek. Ja, want dat is heel belangrijk voor mij. Ik wil weten of die mensen op de een of andere manier gecontamineerd zijn. Naar die spullen. Zijn die maar veen in water? Ja toch? Het feit dat die mij verteert dat contaminatie de binnen bepaalde normen. Nou, amor, ik begin lezen met elkaar altijd. Als je studeert, zie je deze tak. Als contaminatie de bepaalde normen houdt in tak. Alle die, de man kan lozen, zie je geen fina water. Als je normen in een norm. Ja toch? Dus dit zijn dat aan de zero tolerance. En ik vind dat een president moest ik de beslissing dat hij. Ja toch? Ik begrijp verder dat die NMA, dus een Nationaal Milieuautoriteit in Suriname, die man bij wangen controleert, ja, in een gebied, een vermoedelijke gebied, P als aan vinden plaats. Ze zijn dus tegengehouden. Ja toch? Ze mochten dit niet gaan. Maar het is al onomstotelijk omdat wij ook apart hebben onderzocht met Erlandsleur vanaf dag 1. Dit is maar van gebied Tjaramang. Die mensen vanaf dag 1 niet eerlijk bij pas aan gebeuren. Vanaf dag 1 meer dat ik nou een cocktail die man gebruik. Maar mijn bebrief, dit is maar vergeet. Ik zei, dit is maar zei takkie, maar dit is maar zei tandra pesabi. De man gebruik van cocktail. De man tak na abigi alle overstroma, sani. Ja. En alles is nu, na 6 weken, bijna 2 maanden, kom men met die verhalen, mosterd na de maaltijd. Ik wist het al met een dag. Maar mij nog kan takje, want die na zekerheid, de man leg je uit dat naar dat gebeurt. Serieus, de man te weet dat, na moeru kriki drap en na Maripastong is aan gebeurd. En mekaar in de vloek van Maripastong is al mis aan gebeuren, Maripastong toch. Na dat bechara, de voede ingeboy trade drap en alles aan om Maripastong. En nu komt het, waarom ook boos zijn, Maripastong, nou een lanticoncessie, nou grasalko. Hoe kunnen Chinezen in een overheidsconcessie vrijelijk opereren en met stoffen werken die schadelijk zijn voor een heel gebied? Als stroomgebied voor Saramaka rivier is 9.900 vierkante kilometer. Ja toch? En het probleem is, Saramaka, die mijn onderschatting, hè, ik heb het ook gezegd van een Samus onderzoek boom, Saramaka na een landbouwgebied waar de meeste groenten vandaan komen.
1: Klopt.
2: Ja toch? En van wat er contamineert, wie snapt je zo'n agona product? We leven al in Suriname waarbij men heel veel pesticiden gebruikt. Ongecontroleerd. Als je rijdt wat op als je alle winkelen kan stoppen bij glyfosaat, paraquat, ik kan karalineën bij gogostrowen. Niemand controleert het. Dus, Glenn betekent net dat if uno schreef, nee, hand af en controleer de gevaarlijk sani, dan wordt het voor mensen vrij spel om daar te komen en te doen wat ze willen. Ik heb ervaringen met Brazilianen, goudzoekers, die nog sapstranang. Maar die mij begi tak jongen die een paar jaar belasting. Omdat in de kondre die mij vrede tak te lantie op een tekkie. Die man een paar, die man tak ik verdien genoeg mee een paar. Niemand die het gaat om bij die mannen te innen of te achterhalen. Mij kom maar leg je uit sana systeem is er na van die mij paar belasting. Niemand weet het. Want de maatschappij die is door naar foto en die hebben de concessies, die willen allemaal profiteren van een systeem waarbij Suriname enorm aan leidt. Ik zou nou een ziekje opdrapen. Moet je een voorbeeld van mij ontdekken, dat is de maatschappij. De mij gebruiken als spul, no? Want als je niet een kinderspel, dan een product dat de mij gebruiken uit China. Een product neemt Xingxiang of van de mij karing, Xingxiang. Af en toe training is op in een volksmond uit kies van de training, maar begrijp dat naar Xingxiang. Ja? Nanga kwik, je poer ongeveer 26% uit a erts, je poer a go to. Nanga a Xingxiang, je poer 60%. Maar dat ding is hypergiftig, hypergiftig. Volgens mij als semi komt, dinsie, kar komt, want mijn bezin, alle de zang kwim tenzij gegevens, maar mijn lees dat van. Maar nog geen kunnen gebouwen door de zander direct. Maar mijn zin in kon je niet. Maar dat is dat ding is super giftig. Maar aantal echte giftige. Maar zijn niet pura go to. De boy in het binnenland in Rokko naar hen toe. Dus ik ben bang dat wel of de boy zijn dan gecontamineerd. Maar ik heb 20, 30 jaar door kies kanker door de nosabi. Ja toch? Dat weten wij niet. Dus daarom moet ik allemaal registreren voor een beetje onderzoek. Want de mij Rokko naar de spullen in het buitenland. Want PIB puro 26% go to. Dus PIB puro uit alle uit alako taki ton je voor 26 gram, nu je voor 60 gram.
1: Het is dus een aantrekkelijk voorgebruik als zware gif.
2: Maar ook bij het moet je zeggen dat aantrekkelijke serie die mij importeren gifelijk de law. Want wat gebeurt er nu? Is er dan een systeem dat te bijvoorbeeld Newmont of in actie van de man in Cigen,
1: yeah.
2: Want I am going to the morrow and in Cigen nu, die mij karen baksanti. Is dat zijn baksanti
1: toch? Ja, toch naar restant toch.
2: Dus de man mijn, main, asanti zijn de man ba main, die mij poten baka. Maar de man zijn ook nog een kwek, nog een karkool, nog een ala desani, voor 26% nog maar.
1: Dus alibet is 60 meer, min
2: 26%? No, alibet is 34%, maar dat nog registreren nog een presie. Dus de man go roko a baksanti, de man poer a go to dati, en nog registreren, en nog een presie, nog een papier.
1: Plus een presie geeft toch?
2: And that you want, I give them my liba baka, you know. But I go to say the my poor, four more, I go to, sa,
1: they
2: want the matter poor, 62%, they my poor at the 34% of the abrato. Because that is meer dan 26. And that makes it aantrekkelijk for a heleboel mensen, want it gaat om, schat niet, ja, honderden miljoenen, and I go om 10 golo.
1: Okay. Goeie re Glenn. Glenn, say here, Jan.
4: Hoi met Tegi, Jerry Asana. Eigenlijk, het is verdrietig. En eigenlijk met Tegi, dat we had die Ebron aan president. Maar we hebben over Asan Sadekar democratie. Nou, eigenlijk, na democratie geeft aanleiding dat smart de staat voor gedragding tegenover een bevolking aan wat konden afas zou je nu. Dat je de instaat voor vergiftig wat heergebied stipt er nog een dreiging de dat kan ik aan vergiftig bijna herkondre. Maar dat je de instaat voor welke route die zie om je te verrijken heeft te maken met geestelijke armoede. En ik kan tegen je zolang onderwijs leiders op basis van een groepprakserie die moet leiden tot een mentaliteitsopbeging te hebben om rekening naar de normen en waarden voor de Libisma zijn het daar in Serang en we volgen alleen voor het Westen dat democratie boom mijn brief in wat moet toekomst voor na de leiders zo hebben. Mijn brief in wat moet toekomst. Omdat de leiders voelen in Sernang. En leiden naar geestelijke armoede per norm en waarde. De van belang. Dus maar zijn we denk schuldig. Hoe vergiftig akkondre. Staan in contact met mensen die verantwoordelijk zijn in de politiek. Die hebben een aantal politieke leiders. Dat is stelst me in de gelegenheid om misdaden te plegen in het land Suriname. En zolang u nog erkent, zolang erken ik dat nog kon, dat daadwerkelijk de leiders voor u nu zijn in Suriname qua hostel, de mannen hostel maar ook toe. Je mij faciliteert maar voor vernietigd Suriname op basis voor hebzucht, greedy. Ik kan tegen dat Stacy, want ik heb beschuldigd aan Stacy, maar wie is naar Russen in Tjakondapé? Wie is naar Amerika, wie is naar Tata? If you Tjatrasma Kondapé in Akondre, wie is het volk neem? En de man ziet dat desma zijn de verantwoordelijk in Akondre, naar abnormen en waarden, en moet ik misbruik voor de Olosarokisi. Dan voer man, dus desma in Akondre naar gedradelijk rovers. Dit is maar goed, dit is aan het gedrag. Want ik heb bezig een roof in je kondre, maar heb de mogelijkheden met je roof je kondre. Dat moeten we gewoon toegeven. We moeten dat gewoon toegeven. Dat betekent je een leiderlijke leider voor China Santak. En je bedankt in je kondre, maar hier je gewoon. Zolang u denkt dat we spiegelen naar het Westen. We hebben de capaciteiten om ons daar aan te weerspiegelen. We zijn daarvoor niet equipped. We moeten leren dat Assan voor UNO, zolang we ontbuigen, dat is dus, nu kun je zeggen dat hij wordt dictator, wat is voor jou? Dat is niet, maar dictator, boom. Maar ontwikkeling nog kon, naar vernietiging. Je ziet dat naar zo'n vernietiging kon. Het wordt van kwaad tot erger. En Jerry naar Ruben. Het wordt van kwaad tot erger.
2: En meneer
4: Bribi, in een politiek voestel. Meneer Bribi.
2: Samen tegen je nog een zijn feiten, hè, samen gie. En dat is een sabi. Bijvoorbeeld, de man tegen.
1: Ik hoor een punt, we hebben een bellen, Ruben. Hoor een punt, ja, zo. U bent in de uitzending.
6: Hi, want je weet Bakadina?
1: Ja, brada die zul je bel in verband met onze actie, onze petitie.
6: Ja, aan de luisteraar, want je weet Bakadina. Ja, brada Jerry, hoe zie je deze ontwikkeling naar binnenland voor Suriname? We zie misattack. Een milieu ramp daarbij naar Brokkenpond, naar binnenland. Over mens en dieren. Hoe zie verleden om een visie en draaibakken. Om een dede. Maar aan ons zo den visie waar ik dede. Alla den trouwens aan op Libi. De moet voor drink water met aan Libi. Dat betekent alla den pingo. Hey, pokon konyala mala srefo klari. En anokan desodati, anakopo ay, we luku saip sawi, fu diaspora, na ayer grong tapu, ye begrijp me. En dador utaki no, we ala mala, ala organisasi, ongeacht sot organisasi, we kar alasma, Fukong 28 augustus 2026 loop naar 1 euro en 3 euro wordt in een petitie naar zijn excellentie de heer Ricardo Panka. Voor ja den pentes op poti aandachtig den Senengwedoro naar een overheid voor Suriname. We zijn 1 voor 12. We last eerst ranan. Ik begrijp dat na uw bezorgdheid naar Europa aan het tracing van grond tapu. We hebben kopu DC is emotioneel. We last uw kondre, we last uw kondre. Samieren net, Masawan Kudu, achteruit, voor de potiwan in het binnenland. We zien, deze man is aan het go to look. Ontwikkeling in het binnenland. Bij alle den rijkdommen voor ego. Dat ben de aboskopo. Sami bewangi. No, no. Na, brada Jerry. En we voorzoeken alle den radio station. We make oproep. We kan alle den smaf kunnen kong. 28 augustus. 1 euro. Na Den Haag. Surinaamse ambassade. Dat ben de aboskopo.
1: We hear you, brada Peter.
6: Okay.
2: Nou, meneer...
4: Jongen, Richelieu... Samatakje, Peter.
2: Richelieu, het is heel belangrijk
4: Peter afgelijk... Want alle de gedierte samen is Godrin Watra. Hoe deed het toe?
2: Nou ja, mijn afgegevens dus. De man tak na Tumungba, de man onti, de man onjouw aan visie. Dan mis op positie, de man alle twee weken de man kies een pakket. 5 kilo alle isi, boku de insee, sardine de insee, een blikje soep. Ayong, suiker, zout. Ik kies het door allemaal. Ik geef het door aan jullie. Want met de man tak me geen precies door voor de man sabi. Maar de man tak na alle twee weken kies een pakket. Maar dit is maar vrijheid om dingen te doen. Met de ene tak die voorlopig niet is. Podo na nga sanong go doen. Want if de podo egro in de swamp, poesie a kriki toe.
1: Yeah.
2: Ja tak. Na eet as en water de man ontrek a water toe. Met tak des a podo dat in mi ay no kan boon. Uno schengete, uno vieringete. Maar over een aantal jaren, met dat mij wel maak me zorgen. En dus maar zeg nog, abak kennis is dan wel een poer den podo, maar met dat ik dan poer en voorlopig. Omdat mij nog denk ik, dat ik een onderzoek ronde af, voor tegen mijn taxane de gevolgen op lange termijn. Ja toch? Want dat speelt voor mij een rol van, bij je onderzoek dus maar medisch, dat we weten wat er gebeurt. Want zo is maar dringen wat er. Dus maar die naar best abete. Dus maar hier in de deficit, dus maar de kwartiertje gaat voor 10 OCT, want dus maar de besap nexete. Ja toch? Dus maar de besap nexete.
1: Maar hoe gaat het met de informatievoorziening vanuit de regering, foto?
2: Zoals het in Suriname gaat, altijd slecht. Geen enkele journalist die het begeleidt op enkele mensen na die activisten zijn. Die journalisten zijn meer met sensatiedingetjes bezig. En in het begin gaan ze allemaal een keertje op de rivier varen, laten ze het zien. Maar daarna geven ze dus geen, zeg maar dus, aanvullende informatie en het vervolg van wat er allemaal speelt. Trouwens, je hoort het ook niet meer daar in de pers. Ja, toch? Nou, bel mij, bel dus maar je actie van. En hoe staat het nu? Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Hoe staan jullie ervoor? Hebben jullie dat gevraagd? Nee, blijf ze zeggen van, blijf registreren, want je moet data hebben. Je moet gegevens hebben. Niet dat kan dat de akkie later telemoeskoepoten in de doofpot. Niet dat dus jullie moeten blijven registreren, blijven bijhouden. Want no zo ino maar snap stranga. Dat adviseer ik ze continu.
4: Ruben. Ruben.
2: Ja?
4: Ik heb samen jere ook toe eigenlijk. Maar jere je takkie toch? En daarom ik met tegen dus. Luku, mij vind het belangrijk hè, dat ik mij heb gelegenheid om te reizen in de wereld. Omdat mijn schrijf komt tot de ontdekking dat mijn leer, mijn leer, maar beperkt. Want ik ook eerlijk, Ruben. Dat is toch een gebrek aan educatie. Is toch een gebrek aan educatie dat onnoe op de nodige kaders voor ontwikkel wat aantal belangrijkste zaken te maken aan communicatie, zodat de smaak voor onnoe op basis van educatie dat hij ik go om naar een akkoorden sernang.
2: 100% Glenn.
4: Je meet dat onnoe kader. Maar dit is maar de posities voor ontwikkel kader. Dit is dit maar, maar ik denk dit maar voor moet staan doen. Het blijft onveranderd. Het doet alleen maar pijn. Omdat ik zou niet tegen je bij je koeien in Grondtapoe. Je praat de besluiten die genomen worden om het land Suriname te leiden. Het land Suriname te besturen. Eigenlijk bijna je hebt medelijden. Want het gaat alleen van kwaad tot erger. Het gaat van kwaad tot erger, Ruben.
2: Ja, 100%. Mij leg je net uit gezegd, dat je, wij hadden echt gehoopt dat in het kader van onderzoek men alle activiteiten zou stopzetten, zou het minste zijn wat men zou kunnen doen. Stop alles aan eventjes toch met onderzoek. Maar nee, iedereen werkt gewoon door. Men heeft van de week nog zie ik filmpjes. Ik heb het niet bevestigd gekregen, maar de man ontdekt wat heer bigi voorraad cyanide bakken van kampu in Sani. Dus maar dat van de man doet zijn de controlepost met Joost. Want hoeveel zou je drapen? Nou, een aantal drinkjaren. Maar de drapen in Abu Si Kibri drapen. Dus de massa van Rokodoro. Ik kibri de spullen om door te werken. En daarom is dat in stop alle activiteit. Stopping. Ja toch? En dan je begint.
4: Maar ik kan tegen je aan zijn jaren. Ik heb samen vinden jaren. Ik ben aan het voeren van zie. De man moet stop. Een coalitie. Naar een groep. Nek Abob. Mij heb een vermoeden, en mij beschuldigd nog eens maar vals. Maar mij heb een vermoeden dat een invloed van Abob Abi op goudwinning in Suriname is desastreus. Is desastreus voor het land.
2: Glenn,
4: en zolang maar de politiek bijna onschendbaar, of wat dan ook, is dat niet doro.
2: Glenn, ik heb slecht nieuws voor je. Ik denk dat Brunsie zelf een kleine man is in Asani, de Neza Mikisi.
1: Klopt. Aan de Brunsie na spel.
2: De Neza Mikisi, je verstaat toch? Het loopt dus al.
4: Ama sabi, want ama bedoel aan ordening. Ama sab precies.
2: Juist, ama na.
4: Wie het kwaad.
2: Juist, Michel Maleka kon man. Ama praat dat, Misab Aladesani, dat me doet samen. Zo, Michel, want de man die ik kibri bakken Asani zie. We hebben gelijk vanaf dag 1. Ja toch? Mina gaan toe traman uit Saramaka, Sandeja Holland. U actie direct attacki, u wan alleis nanga de neef voor de concessiehouder. Sanga die is die doen ook kiezen.
4: Ja, maar daarom de man behandel atori in een comité generaal. Fuseide.
2: Dat mij leg je uit toch? Er zijn mensen erbij betrokken die.
1: Een coalitie,
4: Guigan.
1: na hier coalitie ngwe
2: na hier coalitie ngwe na coalitie na hier kondre
1: ja.
2: Dus iedereen is erbij betrokken omdat het is makkelijk geld verdienen. Mag je als het voorbeeld je vraagt een concessie aan ik moet dan toebrachten roken de brachten moet spijt ala moet 25.000 euro. Sasanego aan toe. Ama nooit het nog drapen in het binnenland. Het zal hem zorg wezen wat er daar gebeurt. Mama kies een concessie. En kijk, een concessie is niet overdraagbaar.
1: Nee.
2: In principe moet je gaan werken.
1: Je werkt 5 jaar toch, neem verlenging.
2: Dus amang de hoofdelijk verantwoordelijk noem de. En daarom moet je de man registreren alle schade, alle sani. Want de man moet pay. En meer was aan zo vallen. De man de bereis voor pay. De is op mijn money de man met je glen. De man de bereis voor vervoer desma. Dus niet eens dat de man dat is aan een ongeval. De man aan vergoed. Dat is aan meer. Maar iedereen blijft stil.
4: Mino wa yere pay tori. Mino wa yere pay tori.
2: En stoppen natuurlijk.
4: Want tak a openbaar ministerie. A openbaar ministerie moest ik je verantwoord toe. Het is een misdaad tegen de menselijkheid in Suriname.
2: Ik denk aan democratie, Glenn. En nog nooit ete, milieu winnen voor economische activiteiten. Nog nooit. Nergens ter wereld.
4: Dan is het nog trister gesteld.
2: Ja, dus omdat, dus maar vind, economisch belang altijd moro biggie, lijkt aan milieubelang. En dat nou een democratisch spel zijn no loop morgen.
4: Vernietig, Akondre Godoro Ruben.
2: Ja, het gaat doorgaan.
4: Totale vernietiging.
2: Daarom met ik, kijk, een probleem in Sranang. En de mij met gevaarlijk voer gebruik voor a weinig educatie dus maar op in het binnenland, toch? De man, ik kies dus maar. En op dit moment is op taki, terwijl als aan de gaande, is men heel fanatiek bezig te onderhandelen met binnenlands gezag over een nieuwe structuur voor de grondrechten.
1: Ja.
2: Ja, toch? A vorige wet binde dat economisch, ja toch, gebied voor ieder dorp een straal van 10 kilometer rond het dorp was. De man jaren gaat 5 kilometer. Terwijl niet de man, dan komt jaren juist gaat 15. Omdat, dus man aan roken ook bedrapen, dus man moest liever ondi. Dus je beperkt dus man roken toch? Als ze maar 5 kilometer rond het dorp activiteiten mogen ontplooien. Dat is maar ook iets extra 5. Dat is maar net aan drapen. Dus dat zijn die dingen. Met de man, dan komt actie 15. Hoe onderhandelen voor 15? Want 5 is niks. In plaats de man. Geef deze mamoro ruimte, de man beperkt deze mamoro. Daarom heb ik dat. En er wordt zwaar daarop ingespeeld. A pers, zoals daarover wang a pers abing, daarvoor pers abing. De man zei hier in de maat, ja, men zoeken wang 2000 hectare concessie. Men zoeken wang 50.000 hectare concessie. Dat die wang de gaande in Sranang. Het is beangstigend. En yo, oprechte ontwikkelingsprogramma's. Zeg, ik tak nangasma, geloof me, ja. Je gaat er niet voor in aanmerking komen, omdat assisteem in Sranang, ja toch? Assisteem in Sranang,
4: Apori,
2: nooit.
4: Amakaster.
2: Men legt die maar uit Aladee, toch?
4: Assisteem, Pori.
2: Je probeert kink assisteem. Vrouw, je probeert het. Want in Sranang, de man wil kinky assisteem. De man wil kinky personen voor op de man wil drapen, voor Godoro. Dus die man wil kinky systeem, na kinky sma. Bijvoorbeeld, binnen een eigen partij, na hier is mijn collega die tak uroko ma uno kis roko, uroko ma uno rudisi, dan uno vendati. Terwijl als mama kenki a instituut systeem taki, ano te roko je een partij dat temi komin poer allemaal VAP, dan posto NDP'ers. Het wordt er niet in dank afgenomen, jus refensie om in mijn bari. Mas ma die afverstang, nee, je tak na kenki as an e kenki, want afro nee, gitu. Tak de man kies de positie sa de man wani. Dus mensen zien het niet. Dat je jere alle soort sanen taki. Allemaal jompo e het so faya dis no boon dat no boon. Omdat de man ook gwen trafasi 50 jaar lang. Een moment sa wan partij kenki. Dat alle positie e kenki. Maar asem rommel e godoro. En daar wil men vanaf tak. I kenki de instituties. Ja. Dat asan dat no man godoro. Ja toch. Want dat is killing voor Suriname. Een moment dat de man gwe, de man liep alles aan zijn woman bij de bigger, de sani ontja. Mim zegt Jerry, Mim zegt Glennon, maar de man daar radio maar te beroemen, ja, die samen dus. De toe man kan kote kwam te groeien, hé, maar groen juno. En dat atramas hebben afgekomen van boomplan, hoe heer dat, je rechten zijn ingetrokken hoor, want die man bang hij. En dat atramas kon amai doa semsa ni baka. Dus mensen willen mensen, de man wat kinky, maar niet het systeem. Maar de man is hier zelfs afritakie. Je moet mij concours doen, dat ja, ik ben, ik kies mijn positie, dan moet ik voor actie, dan moet ik beginnen DC. Omdat de man ook gewend assisteren dat je moet werken voor het land en niet voor jezelf. Want te om mij voor politiek, je zou mij langer vragen, dat je een bakker langer, dat je een wagi. Maar actie was het positie ook kies. Ja toch? Terwijl mij dat gewoon dat jongen mijn stem, want mijn kies grong. Dus je moet dat in die mensen hun mindset, verander dat met 2 dagen nog, verander dat met 1 jaar. Ino maar kenking. Maar iedereen denkt dat het zo hoort.
1: Ruben, ik heb zo'n bevreemd dat Aladdin Sani, hè, sabib sa onder San Toki, toch? Eigenlijk, in ene onjugujugu bede, nu zijn we in de ruststand, er is niks veranderd. Dus de San zou bij Shisa San Toki bedo, worden stilzwijgend
2: dat, doorgevoerd. Nee, dat is niet true. Deze vrouw, een vrouw neemt ik nog een staatsbesluit. Mm-hmm. Hij liep alles aan naar democratie over. Mm-hmm. Ja toch? Samen, vanaf dat ik meteen dat ik niet naar democratie, want Anero ook echt. Maar waar hebben al die staatsbesluiten die genomen zijn door al die presidenten ons naartoe gebracht?
1: Ja, maar nergens. Maar de man op de positie. De man zei: doe
2: dat met tegen.
1: De man is koifiek motor.
2: Nee, maar dat nog. Dat, Jerry, if allemaal Anero ook jouw positie. Ik heb gewoon toe mij bekend te kenten. Maar het gaat om iedereen binnen een politiek in zijn naam. Politiek in Suriname is geen systemen veranderen, maar mensen veranderen. En mensen zijn indispensable. Als Madere Tamara, ze moest Godoro. Dus in veranderen systeem, ja toch? En dat is in Suriname enorm moeilijk, omdat iedereen ervan afhankelijk is. Een heel systeem is afhankelijk van regelarij, misetikong, just don't drop it. En je leg je uit, aan moment samen aan door. Als je legt aan uit, dat je misschien voor een aantal man, de boy liep in Holland, de boy heeft ook een trauma jaren. Ze worden uitgewerkt door de trauma. Omdat de trauma nog aan roken, alles aan de kar, de boy ook doet, de boy naar deskundige. Ja toch?
1: We hebben nog 5 minuten. Glenn, voor Arkiu, dat we rond tafel 5 minuten.
4: Ik was van Ruben, mijn Arkiu die bakana. En min of kom tot een conclusie.
2: Een positieve conclusie.
4: Die me hoop geeft voor een goed Suriname, voor een beter Suriname. We zeggen je eerlijk.
2: Glenn.
4: Het lijkt alsof het steeds donkerder wordt.
2: No, in tegenstelling, Glenn, misschien zo'n ster aan loopt, misschien zo'n asom. In tegenstelling. Min of zo'n pemi abba, pemi motang asandati.
1: Je ziet dat kijk op
2: hoe? Ja, man, amusu. Moet leg je uit, toch?
4: Kijk, God, Ruben.
2: Glenn, nee, kijk, Glenn, ik reis voeren toe, toch? En mijn hobby naar reizen toe. Mm-hmm. Dus, met dat altijd te weten abrasranang, we vergelijken naar kondre sa misluk. Nooit we vergelijken naar kondre peigoboom. En dat mi en luku, dat me go luku op chim chim kondre, waar het goed gaat met kleine veranderingen. Ja, toch? Met kleine veranderingen. Ik blijf erbij, Isabi.
4: Maar voor stop aan vergiftiging, die zie. Maar voor stop aan vergiftiging, die Suriben.
2: Nou, injectie moest geen kilo. Ja, we moeten gaan nadenken. Isabi, loopt tegen, was dat niet ook normaal. Je moest go. Dat met tegen, maar altijd was maar dat voor geen kilo. Dat kan, je moest go. Kijk, Suriname heeft een enorme brain drain gehad. Ga maar naar in de jaren 70, 80, 60. Waren wij, was Suriname, een van de toppers in de Caribbean. Ja, toch? We zijn door iedereen ingehaald. Met andere woorden, hoe op een stilstand in een kondre. En wanneer de moro bigi stilstand, hoe kan tak ano deso a brain drain. Zodra is ibe leri tjien so boom, de man bese ni gwa Holland. Mi yoko?
1: Of Amerika.
2: A boy se doen best was in gwa Holland. Ja tok, na den doman ta baka je sa resultaat. Ino kan tak ano deso, wan men stuur de zodra is ibe wees, je doe je best op scoren. Uit een gezin, amore woon, aboy, jongen, we bellen een tante, een vriendin, een kennis, aboy, moest gaan naar Holland. Dus we hebben eraan meegewerkt.
4: Ruben, ik zeg je eerlijk, ik moet een paar nachtjes hierover slapen.
2: Wij allemaal, wij allemaal. Maar niet het dan positief, Glenn, niet het dan positief.
4: Met de jaren naar Shanghai, we gebruiken een periode DC om me te laten inspireren. Olukutak, wat zou ik kunnen bijdragen aan het land Suriname?
2: Dat is mijn wanjering.
4: Maar Mika, ik ben wel verdrietig. Ik ben wel verdrietig, hè?
2: No, Glenn.
4: Ik roep voor meneer Richelieu, maar voldoende man, Peter, de steun je voor een actie. Maar ik ben wel, het raakt me wel voor Sabitak. Zo voor Sanego verkeerd naar Instagram. Maar hij raakt me wel.
2: Glenn, dan moet je nagaan. Ik ben er direct bij betrokken. Ik heb contact, maar ik bel het tegen me. Ik ben er direct bij betrokken. Desondanks. Desondanks met tegi ala de mantaki. Wat doe moeite van die? Met accident maar abra. Zak, zo maar ik praat een bepaalde presie. Hij wil mangen, ik praat erop. Ik wil boenang aan man. En mij zegt, ik kan niet dat leuk voorbeeld. Ja, de tramas doen mooie, de kruto, de ne doen noti. Ik tak tegen je van man, zei prani dobre. Tu man bige prani. Zo, met kan ga de man inzra naar Glenn. Ik is met tegi eerlijk, want wawang wo abif proberen. Snap je? Je gaat een aantal dingetjes moeten aanpakken. Want uno matan zo toe, dus zijn er optie. Tra optie nog dit ook. Oh, maar één optie, we moeten het verbeteren.
4: Mi wakaja.
1: Jere no sa
4: wo. Mi wakaja, even hè.
1: Jere kotfri.
4: Even jari mi wakaja.
1: Wo baroni, unam yuru moro.
4: Aboom.
2: Oké.
4: Okay. Hey, heren, bedankt. Ik wens jullie toch een mooie zondag.
2: Ja, jij ook.
4: Doe goed, Janitaar. Mijn avond is al op.
2: Oké, okay, papa.
4: Ik wens jullie nog een zonnige dag.
2: Wij moeten nog. Ja, we hebben een heel zonnige dag. Abu, Odi,
4: Abu, lobby. Ja. Lobby.
1: Ja, luister, het is de Glenn uit China. En Motaku, Gwen Gratangi. En Tewatra Lezi, Ruben.
2: Dankjewel. Oké. Okay. Altijd beschikbaar.
1: Oké. Okay. Ja, luister, het is de Kruderi. Glenn uit China, Ruben Bedeja.
7: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Luister iedere woensdag.
10: Wij gaan dansen.
11: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
12: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
13: Nee, voor geen goud. Nee,
10: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
14: I promise to be kind to the city and its citizens.
12: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
11: Ja, zoals altijd.
9: Iedere woensdag van 5 tot 8.
15: Red Light Jazz Radio.
16: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
17: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president Al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Janda, een uur muzieknostalgie. Van cadanse, calypso, caseco, latin, rhythm and blues tot paranda en nog veel meer. Janda, het programma van Harold Biervliet. Elke zondag bij Mart Radio. Janda.

And Hide Love in de uitvoering van Superband Earth, Wind and Fire. Een van de vele elegante composities van Skip Scarborough, producer, songwriter, arrangeur en keyboardist extraordinair. Les pecordinale se bayadis na yanda bakajena mat radio kulturu nanga prefuru. En yanda wantak yanda se het gebied aan de andere kant van de oceaan waar de muziek die ik voor u draai vandaan komt. Inna yanda patu dis wiki Walt Jackson en Skip Scarborough.

Don't ask my neighbors, come to me. Delicate Skip Scarborough compositie. Een grote moneymaker voor de componist. Uitgevoerd door Wanda, Sheila en Jeanette Hutchinson. Ofwel The Emotions, begeleid door Earth, Wind and Fire. Clarence Skip Scarborough, een groot muzikaal talent. 4 jaar terug overleed hij, 58 jaar oud, aan kanker. Scarborough was de man achter de schermen. Als producer, songwriter, arrangeur en keyboardist werkte hij met onder andere Patti LaBelle, Confunction, Edwin Hawkins, Donald Byrd en Love, Togetherness en Devotion.

Uit 1976, oh Suriname, wat een mooie tijd was het toen. SRS, ABC, Apinti, Rapartak, P, Potmi, alle den pokodies bij Monjo Atap Radio. Love Ballad in de uitvoering van LTD met Jeffrey Osborne Jr. als gedreven leadzanger. Skip Scarborough schreef Love Ballad naar verluid in 20 minuten op Bermuda, waar hij als muzikaal leider de groep Creative Source rugdekking gaf. En met dit nummer begon in feite de carrière van LTD. In eerste instantie wist niemand zich goed raad met de song, maar bewerkt door Scarborough zelf en geproduceerd door Larry en Fonzie Marcel, belandde het in één vloeiende beweging op de eerste plaats van de Rhythm and Blues charts en was het bijna dagelijks te horen op de radio Yanda.

Een van de meest kenmerkende basslines in de Amerikaanse zwarte muziek, überhaupt in de muziek. Zo uit het blote hoofd door Anthony Jackson, maar daar wil ik even afwezen. Ik ga nog even kijken wie dat precies geweest is. Lovely Day, Bill Withers. De Withers zelf geschreven. In nauwe samenwerking met Skip Scarborough.

Poco voor de mooie jari, de jari die ze nam ben kon free. The Emotions, Walk in the Line, geschreven door Earth, Wind and Fire leider Maurice White en Skip Scarborough, geproduceerd door White. Het is een track van The Emotions LP Sunbeam uit 1978. In Nayanda DC weet je granina Skip Scarborough, componist en tekstschrijver van verzorgde composities die Premier League materiaal afleverde voor uiteenlopende zangers, zangeressen en groepen als, om slechts een handjevol te noemen, Earth, Wind and Fire, Emotions, Anita Baker, LTD, Nancy Wilson, Bill Withers en Phyllis Hyman.

Phyllis Hyman, uitzonderlijk getalenteerde zangeres uit Philadelphia, die helaas ook niet meer bij en onder ons is, met het speciaal voor haar door Skip Scarborough geschreven No One Can Love You More. Midden jaren 70 van de vorige eeuw diende deze in alle opzichten prachtige zangeres zich nadrukkelijk aan. Hyman, geboren op 6 juli 1949 in Philadelphia, maakte indruk met een fenomenale behandeling van haar materiaal en haar onberispelijke timing. Haar doorbraak staat op naam van drummer-producer Norman Connors, die haar als zangeres contracteerde voor zijn album You Are My Star.

careful how you treat my love, Phyllis Hyman. Geproduceerd door Skip Scarborough en haar toenmalige echtgenoot en manager Larry Alexander. Phyllis Hyman, een performer met enorme potenties, een ster die niet lang mocht schitteren. Toen ze zelf songs ging schrijven en daarbij in zichzelf en in haar eigen geest begon te graven, kwamen volgens haar toenmalige manager Glenda Garcia daarbij demonen vrij die ze niet kon beheersen. Het is een psychologisch verhaal wat we maar moeten aannemen. Op 30 juni 1995, een paar uur voor een optreden in het Apollo Theater in New York, sloeg Phyllis Hyman, 45 jaar nog maar, de hand aan zichzelf.

Don't wanna lose you. One text. De potties dong, fee dinky. Text, Linda Creed. Muziek, Tom Bell. Het was in die midscheepsjaren van de jaren 70 een grote hit voor de Spinners. Phyllis Hyman die zong het in 1977, althans toen kwam het uit. En zij had er Yanda ook een mooie hit mee. Dies na Yanda, alla sonde, eervoor kom je 12 voor naar Mart Radio Kulturu, nanga prefuru.

0: I Love Your Way, Peter Frampton. Compositie waarmee die in 1975 Yanda een mooie score haalde. Hier in de verzorgde uitvoering van Walter Jackson. Jackson was met zijn warme bariton een van de laatste der Mohikanen. Een van de allerlaatste grote crooners die als grote voorbeelden iconen als Nat King Cole en Billy Daniels had. Op zijn 17e gehandicapt geraakt door polio, liet Jackson zich door krukken nog rolstoel weerhouden om carrière te maken in de muziekbusiness.
1: Hey mister, hey mister.

Never Been To Me, Walter Jackson, Amambe Singino. Helaas werd op 20 juni 1983 een hersenbloeding hem fataal. Zo, dat wordt Tapayanda Patu Diswikinanga. I Want To Come Back As A Song voor Masra Walter Jackson. Harold Beervliet signing off. Womiti.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruziënde groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Cassia Nieuwiadoma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longo-Borghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president Al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Markt. Radio voor, door en met u.
4: Janda. Een uur muzieknostalgie. Van cadanse, calypso, caseco, latin, rhythm and blues tot paranda en nog veel meer. Janda. Het programma van Harold Biervliet. Elke zondag bij Mart Radio. Janda.

0: from us.
1: The Long and Winding Road, New Birth, eind jaren 70. Yanda, een relatief populaire band, door de oude vos en muzieklegende Harvey Fuqua als het ware uitgevonden, in ieder geval samengesteld. En daarvoor deed hij drie aparte groepen in zijn grote blender en het eindresultaat was New Birth, dat in de jaren 70 een aardig aantal hits wist te scoren. The Long and Winding Road draaide ik op verzoek. Les pecordinala sedis na yanda bagadje na mart radio culturu na prefuru en yanda wantak yanda zee. Het gebied aan de andere kant van de oceaan waar de muziek die ik voor u draai vandaan komt.

Bobby Patterson, I'm in the wrong. Yanda bekend door zijn grote hit She Don't Have to See You, to See Through You. En ik kreeg nogal wat aanvragen. Coca de Mafo, Big Windka de Yanda, speciale verzoekjes. En ik probeer ze allemaal te draaien als het kan. 3 stuks in elke volgende Yanda. En mine karning, maar wie per se met naam en toenaam genoemd wil worden, die moet dat even laten weten.

de grote James Carr. En de man paid his dues in gospelgroepen en hosselend in het Chitlin Circuit. Vervolgens kwam hij bij Goldwax van Quinton Clunch met toch de nodige hits Yanda zoals Once in a While en Old Friend, You Ask Me If I Miss Her. Maar helaas is hij daar financieel allemaal niet veel wijzer van geworden. Bum, bum.

Lover's Question. Brooke Benton die schreef het en Clyde McFetter die zong het en had er Janda een grote hit mee. En als je Clyde McFetter in één zin zou moeten typeren, dan kom je toch tot de vaststelling, dit was een zanger die zich met zijn hele ziel en zaligheid probeerde los te zingen van zijn gospel roots en die heel graag in de gunst wilde komen van het grote publiek, het grote, witte, koopkrachtige publiek Janda. Een beetje een tragische artiest was het ook, die de pech had het in die dagen te moeten opnemen tegen kanonnen als Nat King Cole, Johnny Mathis en Brooke Benton, die datzelfde grote publiek als het ware moeiteloos wel

Lover Please, Clyde McFetter en dat na Biggie Mang in Nayanda Patu Diswiki. Clyde, een van de 6 kinderen van dominee George en mevrouw Beulah McFetter, die zijn carrière begon bij Billy Ward en his Dominoes.

Am I black enough for you, baby? Have mercy, mercy, baby. Billy Ward en his Dominoes met tenor Clyde McVetter op de voorplecht. McVetter begon op 17-jarige leeftijd als voorzanger bij de groep. De Dominoes die werden gedrild en geleid door oprichter en manager, pianist Billy Ward. De overige leden waren Charlie White, tweede tenor, William Joseph Lamont, bariton en Bill Brown, de bas.

0: 60 Minute Man is de titel. Billy Ward en his Dominoes uit 1951. En nu eens niet met Clyde McFetter als leadzanger, maar met bas Bill Brown die de honneurs voor zijn rekening nam. Het nummer stond 14 weken op de eerste plaats van de Rhythm and Blues hitlijsten en meer dan een half jaar op de hitparade. Ward en Ralph Bass, de baas van King Federal, het platenlabel waar de Dominoes onder contract stonden, die waren er helemaal niet vies voor het succes van 60 Minute Man tot en met uit te melken. Het bijna ongegeneerde vervolg op het grote succesnummer was Can't Do 60 No More.
1: Look who's coming down the street.
2: It's the 60 Minute Man.
1: Doesn't he look bad?

0: Pianist en muzikaal leider Billy Ward die leidde zijn domino's met strakke hand en legde de groep een hoge morele standaard op. Drinken, rokken jagen, maar bovenal drugsgebruik. Het waren vergrijpen waarop gevoelige straffen stonden. Drugsgebruik was sowieso een reden voor ontslag op staande voet.
1: Darling, you're gone and left me. Now, all I have left are memories. Memories like...

These foolish things remind me of you. Clyde McFetter, de man op de bok bij Billy Ward en his domino's, was de zoon van een baptiste dominee. Hij werd op 15 november 1932 geboren in Durham, North Carolina. Zijn zangopleiding kreeg hij, hoe kan het ook anders, als koorknaap in de kerk van zijn vader.

Pushing Papa Am I, Billy Ward en his Dominoes. In 1952 werd McVetter door Ward ontslagen. Billy Ward vond zijn voorzanger namelijk te zelfbewust worden en te vrijpostig. Maar geen nood voor McVetter, want er werd al enige tijd hard aan hem getrokken om zich aan te sluiten bij de toen pas opgerichte groep The Drifters.

De Drifters in de oerbezetting, aangevoerd door Clyde McFetter. Money Honey uit oktober 1953. Het was de allereerste nummer 1 hit voor de groep. Met de Drifters behaalde McFetter tot 1954, dat was het jaar dat hij in dienst moest, de nodige successen. Zo had de groep in datzelfde jaar een aardige rhythm and blues hit met Honey Love.

0: Oh, yes.
1: Honey love, I need.
0: Oh, baby.
1: Honey love, I need.
2: Get it, boy.
1: Honey love, I need your honey love.
3: En dat was de titel Honey Love, The Drifters, met Clyde McFetter als leadzanger. Nog toen hij bij de Drifters zat, maakte de ambitieuze McFetter, die de grootste crossoverzanger aller tijden wilde worden, soloplaten. Met Treasure of Love leek de oversteek van het African-American, het zwarte, naar het grote witte koperspubliek hem wonderwel

En Clyde McFetter's streven was er nu uitsluitend single-mindedly, kun je zeggen, opgericht. Zo aantrekkelijk mogelijk te klinken voor mainstream America of mainstream Janda. Alles wat zou kunnen herinneren aan zijn wortels in de baptistengemeente van Durham, North Carolina, werd zorgvuldig weggepoetst of weggeproduceerd. En jawel, de weg naar de pophitlijsten lag open. In 1957 reikte hij heel hoog op de popcharts met Without Love, There's Nothing.

En toch, paradoxaal genoeg, kerkser dan met Without Love, had Clyde McVetter in geen jaren geklonken. Hij had de pech, zoals gezegd, dat er in die tijd meer zwarte zangers, maar ook zangeressen, met meer of minder succes het grote, koopkrachtige witte publiek Yanda voor zich probeerde te winnen. Nat King Cole, Brooke Benton en Johnny Mathis, om er slechts een paar te noemen, die zaten stevig in het zadel als crooners, van wie het zoet gevoisde geluid even goed viel in de ghetto's als in de middle-class voorsteden. Zo zong bijvoorbeeld Johnny Mathis in die tijd met nummers als Misty, Chances Are, The Twelfth of Never en Small World in de ogen van dat grote crossover publiek rondjes om Clyde McVetter.

Mooi boef Dada, Johnny Mathis met Small World. Ook in dat opzicht versloeg hij Clyde McFetter. En die kampte bovendien ook nog met het immense probleem dat zijn platen steeds minder aftrek vonden en dat een jonge generatie soulzangers aan de poorten stond te rammelen. De teleurstelling dat het hem niet gelukt was de grootste crossoverzanger van zijn generatie te worden, privéproblemen en een zwakke gezondheid, die werden McFetter uiteindelijk helaas fataal. Op 13 juni 1972 stierf hij op 40-jarige leeftijd. Zo, dan ayanda patu diso tapu diswiki nanga tata fu masra Clyde McFetter. Harold Bierfeet signing off. We'll meet

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakten en toen ondersteboven in een sloot belandden. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Cassia Nieuwiadoma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longoborghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen, in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de 2e Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, 2e Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
5: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Smart. Al lange tijd. 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: voice you hear is your guide as you listen to this recording.
1: Ladies and gentlemen, I'd like to welcome y'all to...
2: Dames en heren, van harte goedenavond. Het is zondag 9 augustus. Dit is live vanuit Amsterdam Zuidoost, Radiomaat op de 107.9 FM. Het is vandaag al precies een week geleden dat ik live in de Koninklijke Kamer was bij jullie allemaal. Nederland en ook daarbuiten van harte goedenavond en welkom in een nieuwe aflevering van Love Songs en Candlelight. De leuke, sympathieke mensen op TikTok en Facebook ook van harte goedenavond. Na een zware en intensieve week. Geklets op social media. Is het nu de hoogste tijd. Voor heerlijke muziek tot aan klok van 12 uur. Op de 107.9 FM. Collega's van Radiomaat ook van harte goedenavond. En welkom. De zomeractiviteiten zijn achter de rug. De wereldkampioenschappen voetballen zijn inmiddels uitgedoofd. Het Kwaku Festival is ook inmiddels achter de rug. Elke zondagavond van 9 tot aan de klok van 12 uur. Je moet het maar doen. Met deze jongeman tot aan de klok van 12 uur. I'm gonna shake you down till in the midnight hours.
3: Ooh, yeah.
2: Elke zondagavond moet je het maar doen. Met deze Dogla Hundi staan of Coolie, hoe je het ook wil noemen.
3: Girl, I've been watching.
2: Nederland, van harte goedenavond. Overigens, de naam is Benito. From...

0: Injection, fellas.
1: En vanaf vandaag is dit officieel mijn nieuwe begin tune. Dus ren er al naar vast en blijf gezellig tot aan de klok van 12 uur. Want samen maken wij dat 100% romantiek.
2: The voice you hear is your guide as you listen to this recording.
3: Ladies and gentlemen, I'd like to welcome y'all to...
4: of this. This is what makes time travel possible.
5: Do you know what this means?

Het is inmiddels 14 minuutjes overgelopen van 9 uur. Zometeen de ingrediënten en terwijl de programmering tot aan de klok van 12 uur vannacht op de 107.9 FM. Rotterdammers van

John Lennon and Paul McCartney. Het weer voor de komende dagen, komende nacht is het droog en liggen in de middag temperatuur rond 18 graden. En morgen dan stijgt het kwik van 21 tot 29 graden. In het zuidoosten van het land blijft het overigens droog en natuurlijk ook wat motregen. Over regen gesproken, nou dat zal ongetwijfeld wel goed zijn voor de hennepkwekerij zeg maar. Want als het een beetje vochtig wordt, dan vinden de jongens dat heerlijk en fantastisch. Ja, het zou toch zo zijn dat, ze het, dat het goed zal zijn voor de hennepkwekerij. De ingrediënten, oftewel de programmering tot de klok van 12 uur vannacht, lieve mensen. Heerlijke muziek, prachtig mooie nieuwe ballads en deep cover zolen. Elke zondagavond, dat doe ik dat maar één keer in de week. Na de klok van 11 uur, de plaat en zijn verhaal. En voor degenen die later hebben ingeschakeld, u luistert naar Radio Baart live vanuit Amsterdam op de 107.9 FM. En natuurlijk via internet radiomaart.nl. U kunt gaan reageren of jullie mogen allemaal een WhatsApp-bericht gaan sturen naar 0613-2086-01. De telefoonlijnen zal ik vanavond niet beantwoorden. Al te niet chauvinistisch bedoeld, niet persoonlijk bedoeld. Ik zei het al, na een intensieve week en geklets, meer geklets, wel iets minder gelachen op diverse social media kanalen. Ik noem dus geen namen. Dan heb ik dus zoiets. Ik ben er op zich dan klaar mee. Jullie doen het allemaal, elke zondagavond. En ik doe dat niet met jullie. Oftewel, ik doe dat samen met jullie allemaal. Elke zondagavond van 9 tot 12. Rotterdammers, van harte goedenavond. In het bijzonder de familie Hoepel. In het bijzonder de familie Zonder van. Wat mis ik toch echt mijn grote fans in Rotterdam. Derhalve hebben de Engelsen in Londen mij in hun hart reeds gesloten. En dat waardeer ik en dat respecteer ik. Dames en heren van London FM, wherever you are, good evening and keep still listening till in the midnight hours. En wanneer ik weer in Londen ben om te gaan presenteren bij London FM, dat wacht ik maar rustig af. Voor nu, tot een klok van 2 uur. Herstel tot een klok van 12 uur is dit Love Songs en Candlelight. You're still the one. Ooh, yeah. En zij is daadwerkelijk de enige ook.

En je zal het misschien niet willen geloven, de eerste app is, oftewel, de eerste app is inmiddels binnen op 0613208601. En deze ga ik dan toch voorlezen. Benito, goedenavond. Ik voel me nogal aangesproken met de opmerking die je maakt, dat de Engelsen jou in je hart hebben gesloten. Benito, ik luister al enige tijd. Ik heb nooit gebeld in jouw programma, comma, maar ik voel me aangesproken. Je landgenoten, Benito, hebben jou ook in ons hart, oftewel in het hart, gesloten. Nou, ik zou zeggen dankjewel voor dit leuke bericht. Ik ga proberen dat te geloven. Ja, afgesproken. En tot slot schreef ze ook nog, Benito, mijn voornaam begint met een M. Ik ben een vrouwelijk geslacht. Ik wil niet mijn volledige naam gaan vermelden of schrijven. Maar draai alsjeblieft een prachtige mooie cover voor mij. Zo niet wil ik graag de originele versie horen van Rest Your Love on Me and Put Your Worries in My Pocket. Nou, in ieder geval, ik heb de originele en ik heb dan ook een prachtige mooie cover. Ja, het is toch zo. Ik bedoel, ja, de bedoeling is en mijn taak en mijn plicht om jullie allemaal leuk en vergezeld bezig te houden. Aangenaam op deze zeker zwoele zondagavond. Buiten is een zeer aangename temperatuur. Tot een klok van 12 uur vannacht. En hoe kan het ook anders? Na de klok van 11 uur de plaat en zijn verhaal. En dan tot 12 uur elke zondagavond. Ik doe dat één keer in de week. Samen met jullie allemaal. Maar de telefoonlijnen, ach ja, ik heb het niet echt gemeend van de week om te zeggen van nou, alle telefoonlijnen, die schakel ik dus wel uit. Nee, dat heb ik dan toch niet gedaan. Want vanuit Engeland wil men gaan bellen en natuurlijk ook vanuit Rotterdam. En niet te vergeten, het is een hele lieve, intelligente dame, voormalig algemeen directrice van Radio Ebony, waar ik dan mijn radiocarrière ben begonnen. En ook de jongens in Hilversum, Wessel van Diepen, Jeroen van Inkel en Erik Zwart, ook van mijn kant van harte goedenavond. Rotterdam, natuurlijk, voormalig algemeen directrice Rolien, ook van mijn kant van harte goedenavond. En blijf gezellig erbij tot de klok van 12 uur vannacht met heerlijke muziek, R&B ballads en diep, diep cover soul. Rest your love on me and put your worries in my pocket. Is DJ Benito een hundistaan? Ik zou het niet zeggen. Nee, dat is ook inderdaad zo. Dat verwacht je natuurlijk niet, hè?

Never give up and love me. For reasons. Nou, minder dan een uur ben ik dus live in de uitzending. En de eerste verzoekjes komen al binnen. Benito, je hebt vorige week een prachtig mooie cover afgedraaid van Tears in Heaven. De originele versie kennen allemaal van Eric Clapton. Zijn vierjarige zoontje Connor stierf op 20 maart 1991 door een tragisch ongeval. Hij viel uit het raam van een appartement en liefst van 53 hoog naar beneden in New York. Dit diepe verdriet inspireerde Eric Clapton om het bekende nummer Tears in Heaven te formuleren, uit te brengen. Maar nu is een prachtige mooie cover. Dit is speciaal voor Patricia, Cindy en de hele familie. Alsjeblieft.

Oh, wat klinkt dat toch heel mooi en echt romantisch voor degene die later hebben ingeschakeld. U luistert naar Radio Maart op de 107.9 FM. En wees niet verlegen. Geef het gewoon gezellig door en blijf genieten van Love Songs en Candlelight. Elke dinsdag, elke woensdagavond herstel. Elke dinsdagavond van... Nee, herstel. De dinsdagavond was ik zo verslaafd aan. Maar op verzoek van velen... om te gaan naar de zondagavond. Dus bij deze mijn welgemene excuus, elke zondagavond van 9 tot aan de klok van 12 uur. Ik ga proberen een persoon te bellen. En dat is dan toch een persoon die ik in mijn hart heb gesloten. En dan ben ik dan benieuwd. Ja, de telefoon dus, die gaat over. Nou ben ik dus gewoon benieuwd. Ik ga deze persoon in kwestie namelijk verrassen. U hoort de telefoon overgaan. Maar de vraag is, gaat deze persoon in kwestie wel de telefoon opnemen? Nou, jullie horen allemaal de telefoon, die gaat over. Of de persoon in kwestie ligt inmiddels al in diepe nachtrust. Het zal toch niet waar zijn? De persoon die vertoeft al in de diepe nachtrust. Goed, in ieder geval. Ik heb speciaal voor de Rotterdammers na de klok van 11 uur. Dat zijn toch enkele, ik denk een stuk of 2 of 3. Die zal ik gaan verrassen met een bijzondere mooie koffer. En dat na de klok van 11 uur. Het is zo dusdanig bijzonder. En dat heb ik nog achterwege als verrassing. Je zou het niet willen zeggen. Maar waarom heeft deze hun die staan... En dat is dus ooit geschreven in een appbericht, ik denk een klein maandje geleden, van Benito, de koffers van jou zijn echt uniek. Kan je dat nou eigenlijk voorstellen? En in de Surinamische gemeenschap, als men praat over een DJ, dan praat men over een knappe, gespierde, atletisch figuur van een donkere man. En men had nooit verwacht, en men denkt het dus ook niet... dat een hundistaan zoals ik ook een DJ dus kan zijn. En dat verwachten dus ook niet. Zou het nou aan mij liggen of is dat nou kortzichtigheid? Desondanks, voor de Rotterdammers heb ik 1 speciale koffer liggen. En niet alleen voor de persoon in kwestie die ik serieus heb opgebeld... maar ook nog voor enkele, het is baar en baar weinig. De rest van mijn landgenoten, ach... Die laten het maar afweten. Ik weet het. Jullie verwachten natuurlijk een hele knappe donkere man. Dat weet ik en dat geef ik ook eerlijk toe. En dat jullie hebben natuurlijk ook dan gelijk. Terug naar de orde van de dag. Terug in de tijd. Muziek uit vervlogen tijden. In een compleet nieuw jasje gestoken. The Great and the Great Pretender. Het is 12 minuutjes voor de klok van 10.

Oh, Donna was haar name. En dat doet me eens denken toen in mijn tienerperiode. Toen ik een tiener was en ze heette die jonge dame. Ja, de voornaam is ook Donna. En ik was smoor en smoor verliefd op Donna. Echter, heb ik haar jaren niet meer gezien. Kom ik haar tegen, is ze inmiddels getrouwd. Gelukkig getrouwd en twee kinderen. Maar die tijd zal ik dus nooit vergeten dat ik zo verliefd was op Donna. En ik was een broekie, ja, in de pubertijd. En dan gaat er nou iets wel eens links en rechts ook natuurlijk gaan gebeuren. Of het jeukt hier en het jeukt dus daar. En op social media, dames en heren. Ik was dus zeg maar van de week in het Tergooi ziekenhuis. En toen vroeg ik dus aan een arts van, wat is nou eigenlijk uw functie hier in het Tergooi ziekenhuis? En de arts zegt tegen mij, nou ik onderzoek de hersens en moet er een operatie verricht worden. Dan zal het maar gebeuren. En zelfs ben ik dus ook behandeld door mijn wederhelft in het Tergooi ziekenhuis. Dat zal ik jullie gaan besparen. Hoe dat dus eigenlijk gegaan is. Ik zeg maar tegen die arts, hij hersenspecialist. Ik weet ook niet allemaal wat hij dus allemaal bedoelt met hersenspecialist. Als je nou een boormachine dwars door het hoofd gaat van de mensen. Dus ik zeg zo tegen de arts. Ik zeg nou, in deze tijd zult u dus ontzettend veel patiënten dan hebben. Als u dan zeg maar het hersens moet gaan opereren en moet gaan onderzoeken. Hij zegt tegen mij, nou dat valt wel mee hoor, de patiënten. Ik zeg, nou als het zo doorgaat op TikTok, dan hebt u heel veel patiënten. Want dan moet u de hersens gaan bekijken. En misschien gaan opensnijden of gaan zagen of met een heel tiborma zien. Ik zeg, want je hebt enkele die nog een beetje verstand hebben op TikTok. Enkele hebben verstand. Ja, en ik ken er eentje die heeft dus echt verstand en hij heeft talent om een programma te gaan presenteren. En hopelijk luistert de directeur van Radio Maart op dit moment, dat is de heer Van Gom. Want ik heb deze zeer intelligente Surinaamse jongen leren kennen via de social media. En hij is geknipt om een talkshow te presenteren. En hij zei nog van de week tegen mij van Benito, als ik het nou ga proberen, een talkshow, waarover moet ik het nou hebben? Ik zeg, dat bepaal jij zelf. Ik zeg, je kan praten over geweld, drugs, discriminatie, racisme, de slavernij kan je gaan praten, de prostitutie over de jongeren kan je gaan praten. Ik zeg, maar je mag ook praten natuurlijk over seks. Hoppata, en daar hou ik natuurlijk van, hè. En hij heeft dus echt talent, alle grappen op een stok. Zijn naam is Mando en die is echt geknipt om een talkshow te presenteren hier bij Radio Maart. En hij is een van de weinigen die nogal verstand heeft. Dus een van de weinigen. Ik zeg dus niet allemaal, een van de weinigen. Hij hoeft dus niet gecontroleerd te worden in het Tergooi ziekenhuis. En hij zou een fantastisch presentator, oftewel een aanvulling kunnen worden hier bij Radio Maart. Het is zeg maar 4 of 5 minuutjes voor de klok van 10. Na de klok van 10 dan ben ik weer live in de woonkamer. En dan ga ik gezellig babbelen met wat leuke mensen. Misschien dan wel ook of niet. En de ingrediënten, dat is, dat blijft gewoon gezellig erbij. Allemaal dat, zeg maar, tussen ons. En één ding, ja, inderdaad. Ja, The Lady in Red. Dit is Radio Maart vanuit Amsterdam op de 107.9 FM. Mando, how are you, my good friend? Cello, good evening. Mr. Pacman, Bonocci, Contabaiswa. Het gaat goed, jongen. Mr. Pacman.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyamiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van der Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.